inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Manik Zampersen met het NOS-journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechte long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, goedemorgen. Even een vraagje aan jou. Wat hoor je hier?
2: 3FM. Jasper Schrijvers. Ja,
1: wie hoor je daar gillen? Ik wil alleen maar foute antwoorden via de NPO Luister App. Laat het maar even weten. Hoor je eerst Ella Langley en...

0: En Robin stuurde nog een appje.
1: Volgens mij hoorde je mijn dochter.
0: Ja, allemaal fout, allemaal fout. Het is een Swiftie. Ja, ze hoort voor het eerst een nieuw liedje van Taylor Swift. En ze vindt het zo mooi dat ze moet gillen. Ik hoop niet dat jij ook zo gaat reageren. Is een beetje lullig voor je buren. Dit is namelijk de nieuwste Taylor, Patient Zero, bij 3FM.

0: Ik ben Jasper en wat lekker dat we samen wakker worden op dit bizarre tijdstip. Wat ben je aan het doen? Ik ga er stiekem vanuit dat je of net wakker bent voor werk, of dat je nog wakker bent omdat je een lekker feestje hebt gepakt. De NPO Luister app staat vol met wakkere strijders. Zo is Karin alvast wakker om de was te doen. Lekker bezig. Mara die is aan het werk op de pomp. En Tom die rolt net de kroeg uit, want dinsdag studentenavond. Ja, voor Tom is het nog dinsdagnacht. Hey, maak je wel eens een praatje met een onbekend persoon? Bijvoorbeeld in de trein als je even niks te doen hebt. Ik maak dus echt nooit praatjes met onbekenden. Daar ben ik eigenlijk veel te ongemakkelijk voor. En ik vind het wel jammer, want het lijkt me heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en te spreken. En daarom belde ik gisteren even met Roderick in de uitzending. En ja, Roderick die daagde mij uit.
1: Je gaat vanzelf merken dat het echt niet zo eng is. Nee, dat het leuk is. En ga je dat vandaag meteen proberen?
0: Nou, ik heb het geprobeerd. Ik heb vreemde mensen aangesproken in Utrecht op

0: Xavier Red, Follow the Sun bij 3FM. Hey, wanneer heb je voor het laatst een gesprek gehad met een wildvreemde zonder dat je alcohol op had? Die regel wil ik wel even toevoegen. Want normaal gesproken, als je per ongeluk even oogcontact maakt met een vreemde, dan kijk je allebei zo snel mogelijk weg. En doodeng is het gewoon. Maar stel je nou eens voor dat je dan juist een gesprek gaat beginnen. Ik ben van mezelf best wel een beetje ongemakkelijk. Ik durf niet zo goed op vreemde mensen af te stappen. Maar het lijkt me wel heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus ik heb besloten om het gewoon te gaan doen. Vreemde mensen aanspreken. Want het is namelijk de week van het praatje. En ik ben vandaag alvast begonnen. Ik liep een rondje door Utrecht met één regel. Iedereen die ik tegenkom, die spreek ik aan met hallo. Ik ga niet voor je liegen. Mijn handen waren een beetje klef van de spanning. Mijn stem die trilde. Ik had trillende benen. Maar dit is hoe dat ging. Iedereen die ik tegenkwam in Utrecht, zeg ik hallo.
1: Hallo.
2: Hoi.
1: Van hier bij, wel. Oh, ik schrik me doodje. Oké. Fijne dag, Teddy. Nee, ik dacht misschien dat je dit door zou.
0: Ja, in totaal heb ik 12 keer hallo gezegd. En ik heb maar 3 reacties. Niet heel succesvol. Maar misschien heb ik jouw hulp nodig om dit te laten slagen. Hoe zou jij een gesprek beginnen of hoe zou jij aangesproken willen worden? Stuur me even een goede openingszin voor een praatje via de NPO Luister app. Hoor je nu Dua?

Dat jij de nieuwe plaats van The Age al hebt gehoord. Ring My Bell is over de hele wereld echt een mega succes. Maar niet overal hoor je dezelfde versie. Hij geeft de track namelijk hier en daar net even een ander sausje. Voor een aantal landen heeft hij namelijk een speciale versie gemaakt. Bijvoorbeeld een Italiaanse versie. Je kan hem ook horen in het Pools. En er is dus een Nederlandse versie gemaakt samen met Dope Boy. Moet je even horen hoe die klinkt.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten. Iedere avond vanaf 9 uur op 3FM. 3 voor 12.

dan schrik je je waarschijnlijk kapot. Ik in ieder geval wel. Ik zag er echt uit als een soort Pieter Jan Laurens de derde. Polootje aan, haren strak naar achter. Inmiddels heb ik een oorbel en is het kakkergehalte best wel wat naar beneden gegaan. Maar stel je voor dat je niet alleen je kledingstijl verandert, maar ook compleet andere muziek gaat maken. Nou, dat doet Jiri Elf. Je kent hem misschien nog wel van een beetje gangsterrap, bijvoorbeeld dit.

Kimmelsoe Idolizer bij 3FM. Oh, ik krijg er wel buikpijn van. Mijn allergrootste nachtmerrie is terug. Ik heb echt nachtenlang wakker gelegen van deze persoon. En het is niet mijn ex. Wie het wel is, vertel ik je zo meteen naar muziek van TLC en het laatste nieuws. No Scraps hoor je nu bij 3FM.

0: bij 3FM. 3FM. Met zometeen muziek van Bente, Avicii ga je horen ook. Summer, my body isn't ready. Eerst het laatste nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Jasper Schrijvers. Oh my god, mijn allergrootste nachtmerrie is terug. Dan zo meteen wie het is.

0: 3FM, Waiting for Love. Een hele goede morgen, het is woensdagochtend. Ik neem even dat laatste nieuws met je door. Ja, let even op als je naar je werk gaat met de bus. Dat gaat niet. De bussen die rijden namelijk niet, het streekvervoer gaat namelijk niet. Dus je moet even op een andere manier naar het kantoor komen. Want er zijn vandaag stakingen. Dan nog beter nieuws, want alle systemen van de Albert Heijn starten weer langzaam op. 2 dagen lang heeft de hele supermarkt last gehad, namelijk van ICT-problemen, waardoor kassa's en het bestellen van boodschappen niet goed werkten. Al die problemen zouden gefixt moeten zijn. Dus je kan, als het goed is, gewoon weer een croissantje gewoon stiekem niet afrekenen. Ja, en dan is er ook gevoetbald. Gisteravond speelt PSV in de Champions League tegen Leipzig. Dat was niet best. PSV heeft 1-0 verloren. Vanavond is er een herkansing. Dan speelt namelijk Feyenoord om 6:15 tegen Como. Dan. Oh, vreselijk. Het is oktober. Nog 17 dagen tot de engste dag van het jaar. Halloween. En je kan alvast een beetje in de stemming komen. Je kan namelijk een kijkje nemen in beeld en geluid. Daar is namelijk een enorme giezel te bewonderen.
1: Maar podcasts kunnen niet lezen en schrijven. Maar wel letters wegmaken en een beetje toveren.
0: Ja, Carbonkel is terug. Veel kinderen hebben hier een jeugdtrauma aan gehad, inclusief ik. Nachtenlang wakker gelegen van die vreselijke Carbonkel. Als je hem wil zien, je kan tot 9 november je trauma verwerken in beeld en geluid. Het wordt vandaag lekker herfstweer, 14 tot 17 graden en een paraplu is niet nodig.

vergeet Hans Klok. De beste goochelaar van Nederland. Die heeft geen hoge hoed, geen konijn en geen blonde assistent nodig. Hij heet Nicolaas en hij kan zelfs van dit nummer een hit toveren.

Hey, kan je van een liedje dat je normaal alleen in de feesttent hoort een internationale pophit maken? Er is dus een muzikale tovenaar die dat gewoon doet. Je kent hem natuurlijk, Hans Klok. Die tovert een konijn in om in een blonde stoot met ongepast weinig kleren aan. Nou, Nicolaas die doet eigenlijk hetzelfde, maar dan met muziek en met iets meer kleren aan. Hij is een artiest op TikTok en hij pakt bekende liedjes die echt heel ver van zijn genre liggen. En daar maakt hij dan een andere versie van. Bijvoorbeeld deze van Rutger van Barneveld.

cadeautje voor je. Je mag nu de NPO Luister app pakken. En me even een appje sturen met wat jij zo meteen op 3FM wil horen. Als je dat doet, draai ik er misschien wel voor je. Wat wil je horen op 3FM? Stuur het even in via de NPO Luister. Hoor je hem naar de Arctic.

0: You Girl en Moving to the Sun bij 3FM. Een hele goede morgen. Het is nog 19 minuten tot de leukste ochtendshow van Nederland begint. Dan beginnen namelijk Wijnand en Jamie in de ochtend. Maar eerst heb ik aan de telefoon krantenbezorgster Nina. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat-ie?
1: Ja, goed.
0: Ja, wat staat er in de krant vandaag? Heb je het al een beetje doorgenomen?
1: Nee, doe ik nooit.
0: Is het ook zo dat je dan niet de krant leest? Dat je het alleen bezorgt?
1: Ja, klopt.
0: Don't get high on your own supply, zeggen ze dan ook wel.
1: Inderdaad.
0: Ja, oké. Okay. Hey, ik vroeg je net om een liedje aan te vragen. En ja, ik werd heel gelukkig van het nummer wat jij hebt aangevraagd. Kevin namelijk. Wat heb jij met de muziek van Kevin?
1: Ja, eigenlijk niet zoveel. Hij kwam laatst gewoon voorbij op mijn Spotify.
0: Oké.
1: En toen is hij blijven hangen.
0: Oké, want je zit niet helemaal in de Kevin-soundhoek.
1: Nee.
0: Dat is een beetje rapmuziek.
1: Ja.
0: Oké, nou, ik kan je nog...

0: Wel, zou ik jou zo meteen even een paar leuke Kevin-platen doorsturen? Want ik ben lichtelijk fan van Kevin. Het is een hele vette rapper. En wat ik er dan zelf heel vet aan vind, is dat hij... Je hebt heel veel rappers die het stoer vinden om heel snel te kunnen rappen, weet je wel. En hij heeft een soort flow dat hij heel langzaam, alsof hij gewoon echt aan het chillen is, gewoon aan het rappen is. En het klinkt zo vet.
1: Ja, klopt.
0: Ja, oké. Okay, ik ga je zo even een paar liedjes doorsturen van Kevin.
1: Is goed.
0: Maar welke heb je aangevraagd?
1: SOS.
0: SOS. Ga ik voor je draaien. En ik ga je een fijne ochtend.

Wat is dit dan? Ik denk afscheid. Zij zegt nu het al weg is, ik al klaar ben, heb je pas tijd. Slik je woorden nu in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos in de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Zal voor je deur in mijn bomber, ja, ik ben honderd, wel gedronken. Kom maar denken vooruit dan, geen zaak.

als je deze week nog een uurtje niks te doen hebt, heb ik een leuke activiteit voor je. Ga even het nieuwe album van Vrouwtje luisteren. Alleen maar bangers staan erop. Nu hoor je haar met het, oh, mijn favoriete.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding bij 3FM.
1: Zometeen bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Zometeen op 3FM hoor je de leukste, gezelligste ochtendshow van Nederland. Wijnand en Jamie in de ochtend. Althans, het is nog maar even afwachten hoe gezellig het gaat zijn. Want dit hoorde je afgelopen week.
2: Zou jij mij, Wijnand Speelman, als een vriend zien?
3: Ik denk het, als ik heel eerlijk ben, nee. Wij zijn geen vrienden.
2: Nee, toch? Wij zijn niet een soort van, joh, ga je dit weekend doen, zullen we even chillen? Of laten we even uit eten gaan?
0: Dadelijk meer Wijnand en Jamie. Ja, niet als vrienden dus. Maar gezellig gaat het wel worden, dat kan ik je wel vertellen.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Kijk eens, schat, hier is je thee.
11: Ah, heerlijk.
10: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
11: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
10: Mm-hmm.
12: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
16: De vriendelijke specialist.
17: DA. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
18: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat.
13: Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
18: Greet. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
21: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
22: 3FM. En zoals luisteraar Marco net stuurt via de NPO Luisterapp, de afdaling naar het weekend is begonnen. Het is woensdag.
23: Ja, hoe lekker. Week even lekker domineren.

0: Jamie met een hoop luisteraars die op deze woensdag er alweer bij zijn, wakker zijn en zich melden. Van Henry die een fotootje meestuurt van Bernabeu, het stadion van Real Madrid waar hij gisteren geweest is. Ruud is erbij. Robin de kipchauffeur die rijdt weer. En over noodgevallen gesproken, weer een appje van volroedelid Roelof. Vroege luisteraar altijd, maar het eerste appje in 6 weken. Over noodgeval gesproken. Ik zei het al, ongelukje gehad op werk, zegt hij. Een open polsbreuk. Oh. En nu weer reïntegreren. Hey, goed dat je er weer bent. De polsbreuk ligt in ieder geval achter je, zo te zien. Want je kan weer appen.
1: Ja. Dat kan ook met één hand, hè? Dat
0: is toch, ja, oké. Okay. Ik weet niet wat er gebeurd is en welke hand dat is. Maar dat klinkt heel heftig. Dat klinkt ook als een noodgeval. Goldband hoorde je op 3FM.
2: De voorgoede vraag van vandaag.
1: Ja, en dat is ook de vraag van Michelle. We hebben dan één vraag van een voorgoede lid. Even wat extra in het zonnetje zetten. En zij begint over Goldband. Ze zegt, hey, Boas van Goldband. Die zit in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson.
0: Ja, leuk.
1: Is dat iets wat je kijkt?
0: Ik kijk het niet, maar ik zou wel mee willen doen, hoor.
1: Uiteraard.
0: Moet je meedoen en moet je kijken om...
1: Nee, natuurlijk niet. Ik denk niet dat dat een test is. Dat je dan even de afgelopen seizoenen moet gaan samenvatten of zo.
0: Nee, maar je ziet toch altijd bijvoorbeeld ook bij Wie is de Mol... dat dan echte fans zijn van dat programma die daar heel graag aan mee willen doen.
1: Ja, oké, maar Wie is de Mol is wel echt een strategisch spel. Ik vind bij expedities het vooral gewoon overleven voor mijn gevoel. Ik bedoel, dan moet je natuurlijk ook al bepaalde spellen spelen. Maar dan is het gewoon wel ook een beetje... hoeveel krachten heb je, hoeveel uithoudingsvermogen heb je nog.
0: En hoe leuk vind je het om gewoon een beetje buiten te leven?
1: Ja, want ik zie jou stralen hierover. Maar ik denk dat jij dit heel erg onderschat. Waarom denk je dat het zo leuk is om daarheen te gaan?
0: Nou, het is een soort van onbewoond eiland. Met allemaal andere mensen. En het eerste wat je mag gaan doen is een hut bouwen. Dit is gewoon feitelijk mijn jeugd. Wij hadden vroeger in de boomgaard achter ons huis gewoon zo'n hele grote boomhut, weet je wel. En ik was hele zomervakanties daar lekker met hout aan het klooien. En een beetje aan het overleven. En dan ging je 's ochtends weg. En dan kwam ik aan het eind van de dag kwam ik weer thuis. En dan gingen we avondeten. Oh. Dat gevoel, dat lijkt mij heerlijk daar.
1: Nou, ik denk dat jij van zo'n koude kermis gaat thuiskomen. Echt ontzettend. Ik heb mensen hierover gesproken die hierin mee hebben gedaan. Een hel.
0: Ja, dat zijn mensen van binnen de ring.
1: Een hel.
0: Dat zijn mensen van binnen de ring die...
1: Joh, hou op dat je daar dan ligt op de grond. Of nou, misschien heb je met een paar bamboes een iets hoger bedje weten te creëren. En dat de ratten dan 's nachts over je hoofd heen lopen. Omdat die natuurlijk allemaal naar buiten toe komen. Heb je weer wat verkeerd gegeten. Dan zit je weer ergens in een hoekie. Zit je weer op je hurken. En dan komt er van alles uit wat je nog nooit hebt geweten. Dat het überhaupt in je lichaam had kunnen zitten. Doodziek ben je. Ondertussen heb je allemaal mensen daar. Waar je eigenlijk helemaal niks mee hebt. Waar je dan de hele tijd mee moet overleven.
0: Ja, maar
1: en dan
0: je hebt
1: ondertussen
0: maar één of twee
1: staat er ook een of andere
0: nodig.
1: Cameraman de hele tijd bovenop je. Elke seconde.
0: Jij zou niet meedoen?
1: Nooit in mijn leven.
0: Maar het idee dat je gewoon en lekker in de zon zit. En je kan...
1: mag je hopen, want 9 van de 10 zijn ook gigantische regenbuien wat je daar...
0: Dan moet je dus zorgen dat je een goede hut bouwt. Daar moet je dus mee beginnen. Ja. De basis is gewoon belangrijk. Iets op een verhoging, tegen de spinnen en tegen de ratten. En gewoon, een matrasje kun je niet echt maken, denk ik.
1: Jij bent zo eigenwijs.
0: Klein hangmatje misschien.
1: Ik weet nu al dat jij zo erg achter je oren gaat krabben als je daar zijn. Ik denk ook dat je het leuk gaat hebben. Maar ik denk echt dat er heel veel momenten gaat zijn dat je denkt... zo, en nu wil ik naar huis.
0: Ik denk het ergste wat kan gebeuren is dat ik het thuis een beetje mis. Maar ik denk dat je bent zo bezig met de hut bouwen. Met zo'n speer maken waarbij je dan vissen kan gaan vangen. Weet je wel. Je kan dan één keer ontdekken dat je allemaal dingen daar kan eten... waarvan je niet eens wist dat je ze kon eten. Gewoon een ochtend lang alleen maar bezig zijn met bananen zoeken.
1: In de hoop dat je ze vindt, hè? Want je kan ook aan het vissen zijn, 8 uur achter elkaar... dat je geen één vis vangt en dat je dan weer met honger naar je nest
0: gaat. Heb je ooit gehoord dat er iemand gestorven is tijdens Expeditie Robinson?
1: Nee, maar wel dat ze honger hebben gehad.
0: Ik
1: vind jou weer, dit is zo typisch Wijnand ook weer. Dan weer zo, nee joh, nee. Nee, het is hartstikke positief. Totdat je het hebt meegemaakt en dan misschien dat je denkt... oh ja, oké, misschien had je gelijk.
0: Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat iedereen die hier meegedaan heeft gezegd... het is een fantastisch avontuur. Het is een uitdaging, maar ik heb heel veel over mezelf geleerd.
1: Ja.
0: Het is gewoon weer een ontwikkeling van de mens.
1: Ik denk inderdaad dat het een fantastisch iets is... maar ik denk ook dat jij rete eigenwijs bent. Dus ik ga even iemand fixen hiervoor.
0: Ken jij mensen die hier aan meegedaan hebben?
1: Ik ken mensen die hier aan mee hebben gedaan. Jij kent ook mensen die hier aan mee hebben gedaan.
0: Ja, ik ken er wel een paar. Ja.
1: Morgen, bel jij met iemand... En dan krijg jij te horen of jij gelijk hebt of ongelijk.
0: Ik heb een hele leuke tijd gehad. Die heeft veel over zichzelf geleerd. Ja, het was soms een beetje vies. Het was hartstikke warm. Ik heb een beetje honger gehad. Maar het was bovenal hartstikke leuk.
1: Nou, we gaan het meemaken morgen.

0: Nummer 5. Nou, let even op, want nummer 5 rijdt vandaag ook niet. In ieder geval niet in Groningen, Leeuwarden, Drenthe, Overijssel. Het streekvervoer staakt vandaag. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daar willen ze dan niet meedoen aan het geheel. Maar als je met de bus wilde gaan, hou er rekening mee dat ze dus over het algemeen niet rijden in Nederland.
1: Wordt dat tegenwoordig eigenlijk aangegeven? Kijk, bij bijvoorbeeld treinen of zo, of als je met de metro... Nou, met de metro weet ik eigenlijk ook niet, maar als je met de treinen gaat... dan wordt er gezegd natuurlijk, die gaat niet door of zo, ja, weet je wel. Dus ja. En dat kan je dan natuurlijk zien ergens online. Ja. Maar ik weet van vroeger altijd, als ik met de bus ging... was me gaan afwachten of dat die kwam of niet.
0: Ja, 9292 OV.
1: Nou ja, dat zal hij wel nu zijn eigenlijk.
0: Ik kan me niet voorstellen dat dat niet aangegeven staat op...
1: Nee. Ja, anders ben je lang wachten de hele dag.
0: Ah ja, hier. Actuele situatie en storingen en stakingen zijn gewoon aangegeven.
1: Ah, okay,
0: ja, staking in het streekvervoer, 9292 OV, daar zie je het al meteen.
1: Toppie. Hey, daarnaast komt er nog een ander appje binnen van Mike in de NPO Luister. Die zegt, ja, team Wijnand, beetje ontbering kan geen kwaad. Op een onbewoond eiland pas geen apartheid mentaliteit. Gewoon doorzetten. Dat wordt steeds zeldzamer.
0: Zo is dat maar.
1: We hebben
0: lekker,
1: het over Expeditie Robinson. En Wijnand die zei, ja, ik zou er sowieso aan meedoen. Want dat is geweldig, dat is heerlijk, dat is hutten bouwen. Dat is een beetje vis vangen. Dat is bananen zoeken. En dat is het leven wat je zou moeten hebben. En ik zei, ik denk toch dat je een beetje van de koude kermis gaat thuiskomen. Omdat het denk ik zwaarder en heftiger is dan dat je denkt. Nou, jij bent daar compleet niet mee eens eigenlijk.
0: Nou, kijk zo'n oefening voor mij dat je aan van die dingen moet hangen... en dan als een soort van aapje van de ene naar de andere kan moet... dat lijkt me wel zwaar, want daar ben ik gewoon niet zo heel goed in.
1: Ja, oké, maar dat zijn de opdrachten. Maar ik heb het meer over het leven daar zelf. Ik denk dat dat ook echt pittig gaat zijn.
0: Heerlijk.
1: Ik denk dat dat echt pittig is.
0: Je komt tot jezelf, een beetje ontbering. En ik vind inderdaad, die part-time mentaliteit daar, die bestaat niet. Het is gewoon fulltime. Het is gewoon terug naar de basis. We moeten zoeken naar eten, we moeten zien te overleven en een goede slaapplek.
1: Wij hebben dat nooit gedaan. Wij kennen dat niet. Wij zitten in die part-time mentaliteit. Ik bedoel, we doen alsof het wordt steeds zeldzamer. Nee, dat is wat wij zijn.
0: Daarom is dit goede therapie. Daarom is dit goede therapie. Ik ben in for Serious Request in Afrikaanse landen geweest. Daar was dit gewoon. Daar was je gewoon 's ochtends opstaan. Gewoon zoeken naar eten. De hele dag bezig zijn. Zorgen dat de hut nog netjes is. Ik denk dat het helemaal niet gek
1: wat
0: is.
1: Wat zit je nou slap te houden, hoeren? Jij sliep gewoon in een hotel. Er werd gewoon eten voor je geregeld. En je moest ergens heen om daar te filmen.
0: Ja, maar daar zag ik dat wel.
1: Ja, precies. Maar
0: daar zag ik dat wel. En toen dacht ik, het zou voor iedereen goede therapie zijn. En ook voor mij, om dat gewoon een keertje te voelen.
1: Nou ja, morgen gaan we erachter komen. We gaan iemand bellen die heeft meegedaan met Expeditie Robinson om eens even te kijken of dit waar is. En of jij er niet dan even wat mentaal wat meer op zou moeten voorbereiden.
0: Ja, want in Nederland gaat het niet gebeuren. In ieder geval niet met het weer. Het was een beetje, het was een droge dag vandaag. De zon, wolken wisselen elkaar af. Een graadje of 18. Dat vind ik nog niet tropisch.
1: Nee. Vind ik wel hoor. Dan kan je lekker al buiten gaan liggen op zo'n latje. Ga jij dat maar eens even proberen.
0: Met de ratten over me heen, ja.

0: voedsel zoeken zoals echte kerels dat doen. In de supermarkt.
1: Precies.
0: Dankjewel, Robin. Ja.
1: Meer dan dat hoef ik er niet over te zeggen. Hey, het is de ochtendshow van 3FM bij Nathan Jamie, waar je ook weer kans kan maken op een airfryer. Stuur voor airfryer naar de NPO Luisterapp en wie weet is hij van jou.
0: Het is 6:01, het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen Martijn.
2: NOS op 3.
3: Ja, goedemorgen. Je bus rijdt vandaag niet. Ofwel, het ligt er maar net aan of je chauffeur staakt. Vandaag leggen in ieder geval medewerkers in het streekvervoer het werk neer. Hoe groot die staking wordt, dat moet nog blijken. Medewerkers staken voor een betere cao met een loonsverhoging. Als de OV-bedrijven ze niet tegemoetkomen, gaan ze de komende tijd elke week een dag staken. Mensen met spaarzegels bij Albert Heijn hoeven zich geen zorgen te maken.
0: Godzijdank.
3: Met die geruststelling komt de baas van het bedrijf. Volgens haar zijn er bij het beveiligingsincident van afgelopen zondag geen gegevens gestolen van klanten of medewerkers. Afgelopen dagen waren veel systemen bij de supermarkt uit voorzorg uitgeschakeld en kregen de winkels ook minder bevoorrading dan anders. Nu worden de systemen één voor één weer opgestart, zei de baas gisteravond bij Eva.
4: En daarmee beginnen we natuurlijk, zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan. En
3: wat er precies is gebeurd waardoor de systemen uit moesten worden gezet, dat blijft voorlopig onbekend. Albert Heijn heeft het nog steeds over een cybersecurity incident. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft een medewerker ontslagen nadat ze opnameapparatuur vonden in een vergaderzaal. Een Saoedische man van 35 die werkte voor OpenAI is opgepakt. De FBI zei dat hij stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Die apparatuur werd eind september ontdekt, 2 dagen nadat het was geplaatst. De verdachte kan een jarenlange celstraf of een hoge boete krijgen.
0: Oh, dit klinkt toch als een aflevering van The Americans, hè? Weet je, die Russische spionnen toen, die sleeper cells, weet je?
1: Oh, ik heb dat nooit gezien. Ja,
0: gaan online ook al,
1: spanning en sensatie.
0: Online gaan er ook al foto's rond van deze guy, die 35-jarige Saoedi, met Bin Salman. Dus die zouden elkaar al een keer ontmoet hebben. En Bin Salman, Mohammed Bin Salman, dat is de koning van Saoedi-Arabië.
1: Spannend hoor.
3: PSV heeft gisteravond 3 punten in Duitsland laten liggen. Ja, ze verloren in de Champions League van Leipzig, ondanks een penalty vroeg in de wedstrijd.
5: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijk naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
3: Uiteindelijk werd het 1-0 voor Leipzig. Volgende week wacht weer een zware tegenstander voor PSV. Dan mogen ze uit tegen Porto. Nou, ik wou ook de dames nog even doen, als je die erg vindt, Wijnand. Want die hadden wel Nederlands succes. De vrouwen verdedigden een 8-0 voorsprong tegen Hongarije. Nou, dat werd het dit keer niet. Het bleef bij 3-0. Als Nederland volgende maand ook wint van Slovenië, dan is het geplaatst voor het WK van volgend jaar.
0: Kijk, dat is goed nieuws.
3: Het weer, prima dagje vandaag. Flink wat zon, ook wat wolken. En het wordt een graadje of 17.
0: Martijn, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Geen zin van nog. 52 kilometer meldingen van de A4 Den Haag richting Amsterdam. Van Zoeterwoude-Rijndijk 20 minuutjes. En de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Schiphol-brug. Al weken gedonden daar. En

0: ochtends die opstaan met... Ja, goedemorgen! Hou je bek. Het is ochtend. Laat me met rust.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend. 3FM.
0: Die opstaan met... Ja, goedemorgen! Hou je bek. Het is ochtend. Laat me met rust.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend. 3FM.

0: You feel it coming op 3
1: FM. Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Wil jij kans maken op een airfryer? Nou, dan is nu het moment om toch je even daarvoor aan te gaan melden en mee te spelen met de laatste letter. Heb jij de hoogste score namelijk aan het einde van deze week op vrijdag, want dan is het namelijk Air Friday, dan is hij sowieso van jou. En dan kan je net zoals wat Wijnand elk weekend heel graag doet, er even lekker een snackje in knallen en jezelf helemaal misselijk vreten.
0: Het principe is heel simpel. Je kiest een beginletter, krijgt een categorie, dan maak je een woord mee, ga je door naar de volgende categorie. Maar dat woord begin je met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. De hoogste score op dit moment in handen van Marije op 7. Maar iemand die daar tegenaan gaat en die toch gaat proberen om op 7 of over de 7 te komen, hangt aan de lijn. Het is de Mark Vincent van 3FM. Paluisteraars. Sven, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Heb je dan een idee waar ik het over heb?
3: Nee, totaal geen idee. Ik ben net wakker, dus ik moet nog even schakelen.
0: We hebben het gisteren gehad over Love is Blind, waarbij je advocaat Mark Vincent hebt, die het echt helemaal voor zichzelf verkloot heeft. Maar jij bent ook advocaat.
3: Ja, klopt.
0: En wat voor zaken doe jij?
3: Vooral strafrecht, slachtofferrecht en nog een paar andere dingen erbij.
2: Kijk eens aan. Wat goed, Sven. Leuk, hoor. Leuk.
0: En je komt uit Eindhoven, Noord-Brabant. Ja. Dan kan je daar je geluk niet op met strafrecht natuurlijk.
3: Nou, ik werk in het alom criminele venno, dus daar kan ik nog meer mijn geluk niet op.

0: werk genoeg.
1: Hey, jij hebt een startletter doorgegeven voor laatste letters, Sven. Welke is dat?
2: Ja, heel afgezakt, maar wel weer de S.
1: De
2: ja.
1: S van Sven. Hey, ben je er klaar voor?
2: Ik hoop het.
1: Jawel, dat gaat helemaal goed komen. Hey, we gaan beginnen. Beroep.
2: Beroep. Superman.
1: Cocktail.
0: Oh, Superman is geen beroep, Sven, sorry.
2: Even kijken. Sportinstructeur.
1: Cocktail.
2: Ik drink niet. Rum.
1: Artiest. Rum.
2: Sorry?
1: Artiest.
2: Madonna.
1: Dier uit de dierentuin.
2: Aap.
1: Iets wat stinkt.
0: Poep.
2: Ja. Yeah.
0: Ik moet wel kritisch zijn. Ik had eigenlijk moeten ingrepen bij cocktail. Want jij zei rum en rum is geen cocktail. Rum, cola.
1: Dat is een drank, ja.
0: Rum is een drank. En sportinstructeur. Het kan... Was het de zenuwen?
1: Sportinstructeur is goed.
0: Nee, zeker. Maar dat duurde eventjes. Dat duurde. Ja, hij zei eerst Superman. Dit is geen beroep.
1: Dat kan gebeuren. Hey Sven, jij krijgt van ons sowieso het laatste uit de kaartspel. Kan je gewoon nog even een keertje oefenen? En dan zou het leuk zijn als je gewoon binnenkort weer een keertje meespeelt.
2: Dat lijkt me beter. Dan iets later op de ochtend gaan.
0: Ja, smoesjes, man.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8 uur.
0: Ja, laat van je horen. 7 is de hoogste score. Daar kun je gewoon nog overheen. Dit is Tempest City Self-Aware 3FM.

0: stap. En nou, wat is het onaardig.
1: Nee, positief.
0: Alsof ik hier niks aan het doen ben.
1: Nee. Maar vanmorgen stonden wij hier samen voor de deur.
0: En ja, wat zei jij toen?
1: We hebben het erover gehad.
0: Dat we zin hebben, in de
1: over
0: vakantie.
1: Wat we allemaal gaan eten op vakantie,
0: ja,
1: toch?
0: Precies. Dus ja. Wie's hoofd zit ook al daar?
1: Nee, oké. Ik zit er ook al.
0: Engert.
1: Ik ga naar Marokko en ik heb filmpjes zitten kijken van de markt in de locatie waar ik ben. Wat voor eten ze daar allemaal verkopen.
0: Ja.
1: Vind ik zo lekker.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Heerlijk. Ja,

0: over wat de man, Jamie Miller, die hier gisteren was, daarna allemaal nog gedaan heeft. Heb je dat meegekregen?
1: Ja, natuurlijk heb ik dat meegekregen. Je hebt je telefoon met te openen en je zag het.
0: Normaal, ja. Wat heeft hij?
1: Elke hoek van mijn algoritme, daar zat hij.
0: Zo, hoe kan hij in één keer 48 uur in één dag hebben, joh? Echt.
1: Nou, er zat een goed managementteam bovenop. Dat was in ieder geval een goed marketingteam.
0: Ze hebben elke euro eruit gehaald, hoor. Maak je geen zorgen, joh. Dat zo.
2: 3FM.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
5: Gaat digitalisering de zorg redden?
4: En wie draagt de zwaarste lasten?
5: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
4: Samen slimmer zorgen.
5: Verbego Zorgservice.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
13: Elke 2 minuten sterft de moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
16: Allsafe. Geeft ruimte.
17: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
18: Balen zeg.
19: Koffie.
17: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
20: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
2: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
18: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
24: Het is 1 over 7, bijna tot Jamie in de ochtend.
0: Met het laatste nieuws, Martijn Middel, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Opletten als je met de bus of tram wil reizen vandaag, want er wordt in een groot deel van het land gestaakt.
26: NOS op 3.
25: Medewerkers in het streekvervoer leggen het werk neer vandaag, omdat de onderhandelingen over een hoger salaris zijn vastgelopen. Het is nog afwachten hoe groot de impact gaat zijn, want er wordt niet overal gestaakt, vertelt collega Mark Robin.
27: Bijvoorbeeld de vervoerders in Den Haag en Amsterdam, dat zijn stadsvervoerders die rijden wel, het GVB en HTM. Ook in Rotterdam rijden de trams en de metro's van de RRT wel, maar de bussen niet. In Utrecht rijden naar verwachting geen of weinig bussen. En hier in Delft, nou, je hoort het, geen busgeluiden.
25: Als de werkgevers niet ingaan op de eisen van de vakbonden, wordt er vanaf nu iedere week op een andere dag gestaakt. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 ramde in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij een aantal diefstallen en brak hij in bij een vrouw van 87 en verkrachtte haar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Dat was Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. En de Nederlandse voetbalsters hebben zich geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK 2027. In Tilburg wonnen de Oranjevrouwen met 3-0 van Hongarije. Eerder won Oranje al met 8-0 van het land. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
28: Ik vind het moeilijk zeggen natuurlijk als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
25: In de laatste kwalificatieronde spelen de Oranjevrouwen 2 keer tegen Slovenië, de nummer 36 van de wereld. Het weer, een prima dag vandaag. Flink wat zon, ook wat wolken. En het wordt een graad of 17.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie nog. 72 kilometer op dit moment. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Schuurhofbrug. 25 minuten. Half uurtje op de A16 Breda richting Rotterdam. Die file staat voor knooppunt Ridderkerk. A27 Breda richting Gorkum voor Nieuwendijk. 20 minuten. En de N247 Hoorn richting Amsterdam. Die file staat voor Monnikendam. Je bent daar 10 minuten langer onderweg. Sterkte.
29: 3FM.
30: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
31: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
32: Nu, super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
33: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
34: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
3: Greets. Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Jamie Miller echt niet meer weg te denken van ons beeldscherm, volgens mij.
0: Ja. Hij vertrok hier de studio uit en zo zag ik hem overal en nergens. Moeten we het zo meteen over hebben, want het was wel echt fantastisch gisteren.

0: echt een vreselijke ochtend.
1: Wat is een vreselijke ochtend?
0: Alles wat er uit jouw mond komt als die muziek aanstaat is echt ongelooflijk.
1: Nou, ik zeg
0: wat zei je nou net? Wat zeg je nou over deze track?
1: Gaat over mij.
0: Ja, Mr. Know-it-all. Ja,
1: zo zie jij mij vaak wel.
0: Oh, echt waar.
1: Zo zie jij mij vaak wel.
0: Over mijn wangen.
1: Zo zie je mij vaak
0: ja,
1: wel.
0: Zeker. Ja, zeker. Ja. Jij bent mijn lopende encyclopedie.
1: Ja, Wiki Wijnand. Ja. Wijnand en Jamie in de ochtend. Zal ik jou eens wat vertellen, meisje?
0: Nou, ik ben het zeggen, want jij weet er iets.
1: Meisje, ik zou vandaag niet met de bus gaan, meisje.
0: Nee.
1: Want de bussen rijden niet, dat je het weet. Er is een staking van het busvervoer, streekvervoer, Amsterdam, Den Haag. En volgens mij ook Rotterdam waren ze een beetje eigenwijs. Dat doen ze niet mee. De vakbonden hebben aangekondigd elke week één dag te gaan staken tot en met kerst, als er cao-onderhandelingen ook nog eens mislukken. Dus laat dit dan een laatste dreigmoment zijn.
0: Zodat alles geregeld gaat worden.
1: De trein kun je wel gewoon pakken, maar als je dus bij het station wil komen, dan kun je niet met de bus, maar je met de fiets.
0: Ja, dat is toch een beetje jammer.
1: Of gewoon thuiswerk.
0: Gisteren was het één groot feest hier in de studio. Want we hadden Jamie Miller te gast. Met zijn nummer Baby Doll, wat ook de mega hit is deze week. En dat klopt.

0: vind dat toch altijd hier zo jaloersmakend. Die man die stond daar alsof hij een brood aan het afrekenen was. Ja. Zo, als in, hij was wel een performer, maar gewoon zo makkelijk kwam het uit zijn strot zetten.
1: Echt waar.
0: Ongelooflijk. Nou ja, en het leuke was, wij waren hier lekker met hem aan het lullen, weet je wel. Maar die man die is vanuit L.A. hierheen gekomen. Dus die heeft natuurlijk wel wat te verkopen. Hij komt natuurlijk niet alleen eventjes om een gezellige moppie te zingen.
1: Nee,
0: en dat is het.
1: Nee.
0: Nou, en dat was duidelijk. Want ik weet niet of dat in jouw algoritme zit. Maar in die van mij zeker wel.
1: Ik open mijn Insta.
0: Overal.
1: En ik zag hem al met Jim Bakken. En vervolgens open ik weer Insta. En zag ik hem met, Emma Heesters. Deed hij ook dat dansje van hem, weet je wel. En gisteravond zat hij weer bij Eva Jinek. Nee, die...
0: Ja, ik vond het gewoon heerlijk om te zien. Ik dacht, ja, hier zit gewoon zo'n ziek marketingteam achter. Die hebben
1: bizar.
0: Gewoon elke influencer die ze konden vinden in Nederland, hebben ze gepakt. En daar hebben ze een dansje met hem mee gedaan. Dus ik zag hetzelfde filmpje 800 keer voorbij komen, maar dan net weer met één iemand anders erin. Nou ja, lekker bij RTL Boulevard zie geweest. Eva Jinek, dus die kon gewoon daarna inpakken. En die kan zo hopsa weer terug naar L.A. en heeft zijn werk gedaan.
1: De enige viral die hij gemist heeft, is dat dansje met mij doen.
0: Nou, daar zat ik even later wel over na te denken. Toen ik dat bij Jim Bakker zag, toen dacht ik, wat een gemiste kans eigenlijk om met jou te doen.
1: Ja, dat was entertainment geweest.
0: Ja, dat was entertainment geweest. Ja, zeker weten.
1: Goed, volgende keer beter, Mr. Jamie Miller. Dat was echt fantastisch, hoor.

0: Hey, de Indian Summer is ook weer terug, hè?
1: Heerlijk. Ja, het is gewoon weer een droge dag. Het wordt een graad of 18. De zon zie je af en toe even een beetje voorbij komen. Het wordt gewoon een hele zachte dag.
0: Ik heb de winterjas echt al vier weken aan de kapstok hangen, maar ik heb nog niet aangehoeven. Dat is toch mooi, hè?

0: Roy en Nico Santos. Fireboy DML voor de duidelijkheid. Body hoor je.
1: Hey, we hebben nieuwe muziek voor je deze ochtend bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Wat, nou ja, je krijgt eigenlijk al meteen door, heel theatraal is. Best wel een beetje filmisch ook. Nu zou je denken, om wie gaat dit dan? Nou, om Fontaine's DC. Ze zijn gaan samenwerken met de Spaanse zangeres Rosalía. En ik krijg er een beetje het gevoel van alsof dit een track van Lana Del Rey of zo had kunnen zijn.
2: De soundtrack van een nieuwe James Bond film misschien.
1: Nou, zou misschien ook wel kunnen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Hij heet Where Is Gone.
3: The name is Bond. James Bond.

0: Fontaine's DC en Rosalia, Where is Gone? Kijk, ik zie mijn eigen kist zie ik zo heel rustig naar beneden,
1: vallen.
0: Ja. En Rinaldo heeft dat ook. Die zegt, goedemorgen, wat een droeftoeter muziek. Ja. Maar kijk, Marianne is dan weer fan. Die zegt, och, een terechte fan hier erbij. En Lisette krijgt een beetje Nick Cave-vibes van. Vind ik ook wel, ja.
1: Oh ja,
0: dat hele zware, dat donkere, dat duistere.
1: Nou ja, en dat James Bond gevoel, dat zegt Lisa dan weer, dat ook alweer een beetje klopt. Dus ja, het zijn wisselende meningen eigenlijk hierover.
0: En dat mag. Lastig niet strijden, zeggen ze dan in Duitsland. De ochtendshow van 3FM, wij nog een zee met deze van Vanessa Carlton.

0: jongeren in de sportschool.
1: Ja.
0: Ja.
1: Daar moeten we het even over hebben.
0: Er komen steeds meer hoeren in de sportschool. Dat is echt niet normaal. Het is echt...
2: Nee, maar dat is weer... Ik was gisteren in de sportschool. Ik ben er helemaal
1: ongemakkelijk van als jij dat zegt.
3: Mag je dat woord überhaupt nog
0: gebruiken? Ik was gisteren in de sportschool en ik denk, ik zie alleen maar hoeren.
1: Ja, nou...
0: Klinkt een beetje gek, hè?
1: Ja, we gaan het er zo over hebben. Uitgebreid. Ik vind het eigenlijk al heel ongemakkelijk.
0: Binnen nu in 10 minuten. Kom je nog wel eens in de sportschool? Of om die reden ook niet meer, Martijn?
3: Ik weet echt niet waar je het over hebt, joh.
0: Nee, dan moet je blijven luisteren. Binnen nu in 10 minuten gaan we het erover hebben.
3: Wat is dit? Ja.
4: NOS op 3.
0: Dit is NOS op 3. Het laatste nieuws met Martijn Middel.
3: Kijk, dat ken ik. Goedemorgen. Veel bussen rijden vandaag niet. Medewerkers in het streekvervoer leggen het werk neer omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. Hoe groot die staking wordt, dat moet in de loop van de dag blijken. Op sommige plekken wordt niet gestaakt. Op andere plekken is het afhankelijk van hoeveel chauffeurs er gaan staken. In Limburg rijden ook geen treinen van Arriva. En het is waarschijnlijk niet de laatste stakingsdag in het streekvervoer, zegt buschauffeur Lex.
5: Nee, dat klopt. Het is zeker gewoon de bedoeling dat tot en met de kerst 1 keer per week gaan staken.
6: En welke dagen dan?
5: Dat wordt nog bekendgemaakt.
6: Dat houden jullie nog even onder de pet. De bedoeling is uiteindelijk...
5: De bedoeling is dat we toch weer samenkomen, dat we een mooi CAO-resultaat met z'n allen gaan halen.
6: Dat jullie weer aan tafel gaan.
5: Dat we gewoon weer netjes aan tafel gaan.
3: De moordenaar van hiphop-legende Tupac moet 40 jaar de cel in. Bendeleider Keffi D werd vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg nu zijn straf te horen. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen doordat hij in interviews en in zijn boek praatte over zijn rol bij de dood van Tupac en gaat nog in beroep tegen de veroordeling. Paus Leo heeft longkanker. Gisteren is een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus in het ziekenhuis om te herstellen.
0: We nemen hem mee in gebed.
3: PSV is gisteravond in de Champions League onderuit gegaan tegen Leipzig. Het werd 1-0 voor de Duitsers, ondanks een penalty voor PSV in de eerste helft.
7: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Hij gaat met rechts de penalty trappen en de keeper redt met zijn voet.
3: Volgende week spelen de Eindhovenaren in en tegen Porto. Meer succes bij Oranje. De ploeg van bondscoach Arjan Vuurink verdedigde een comfortabele 8-0 voorsprong tegen Hongarije. Gisteravond hebben ze dat kunstje niet herhaald, al wonnen de vrouwen wel.
8: Hoekschop, ingekopt, 3-0. Daar maar eens.
3: Dankzij die overwinning is Nederland nog 1 tegenstander verwijderd van het WK volgend jaar. In november valt die beslissing in 2 wedstrijden tegen Slovenië. Het weer dan nog. Prima dagje vandaag. Flink wat zon, ook wel wat stapelwolken. En het wordt uiteindelijk 16 tot 18 graden.
0: We gaan het zo meteen hebben over hoeren in de sportschool. Maar het zijn allemaal luisteraars, vooral mannelijke luisteraars, geïnteresseerd. Erik die zegt, waar is die sportschool? Ik vraag dit voor een vriend. Oké, je hoort het binnen nu in 8 minuten, Erik. 72 kilometer aan file. Eerst nog in een rijtje staan op de snelweg. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug 25 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 1/2 uur. En de A27 Breda richting Gorkum voor Nieuwedijk 20 minuten. Tot slot nog een melding van de N247. Dat is Hoorn richting Amsterdam. Voor Monnikendam nu 10 minuten vertraging. Sterkte daar.

0: Charlie XCX, sorry, op 3FM. Goedemorgen, Wijnand en Jamie in de ochtend. Het is 7:50.
1: Ik blijf me er toch over verbazen wat ik allemaal op het internet tegenkom en dat soms dan mijn mond nog steeds open kan vallen. Ik zag een fragment voorbij komen van SNL, oftewel Saturday Night Live. Dat is een sketchprogramma in Amerika waarin comedians en eigenlijk of wekelijkse gasten, kan ook een acteur zijn of weet ik veel, Kim Kardashian heeft bijvoorbeeld ook een keer gehost, die de actualiteit en de popcultuur bespreken en dat dan een beetje op een grappige, scherpe manier doen. Heel veel parodieën maken, dat soort dingen allemaal. En afgelopen zaterdag was er Shane Gillis. Nou, ik kende hem niet, maar hij is een comedian en een acteur. En die deed een hele opvallende uitspraak over vrouwen in de sportschool. Moet je even luisteren. Een acteur zijn of, weet ik veel, Kim Kardashian heeft bijvoorbeeld ook een keer gehost. Die de actualiteit en de popcultuur bespreken en dat dan een beetje op een grappige, scherpe manier doen. Heel veel parodieën maken, dat soort dingen allemaal. En afgelopen zaterdag was er Shane Gillis. Nou, ik kende hem niet, maar hij is een comedian en een acteur. En die deed een hele opvallende uitspraak over vrouwen in de sportschool. Moet je even luisteren.
2: I've been to the gym in so long, I didn't know women just dress like whores.

0: vrouwen, ja, die ook de billen meer accentueert.
1: Ja, dat er dan zo'n plooitje in zit, ja, waardoor, ja, de billen wat meer geliefd, ja, ja, worden. Ja, ja, ja. Nou kijk, want dit, ik vind het interessant al wat hier gebeurt. Want er zijn dus veel meningen, merk ik, over vrouwen en hun outfits tijdens het sporten. Tijdens in een sportschool hangen. Mm-hmm. Dus, Wijnand, jij bent een man.
2: Ja.
1: Ben jij daarmee bezig?
0: Mannen kijken daar gewoon naar. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat je dat nooit ziet. En het valt, mm-hmm, mij ook op. Maar ik moet zeggen, kijk, bij mij in de sportschool is het gewoon heel warm. Dat is, ja, het is een oude kerk en dan denk ik, dus loop ik daar ook. Als ik ga rennen, ik ben gisteren 3 kwartier wezen hardlopen.
1: Ja.
0: Van boven naar beneden,
1: ja,
0: helemaal onder het zweet. Echt, ja, badend in het zweet.
1: Ja.
0: Omdat het gewoon echt heel warm is. Dus ik kan me voorstellen dat vrouwen denken, om die reden is veel comfortabel. Als je daar nou met een lange legging zou gaan lopen, ja, ik zou het ook heel heet krijgen.
1: Ja.
0: Dus dan zou ik ook zo'n broekje doen. Wat me ook gewoon opvalt, ja, dat zie ik. Dat, ik zit dan, ben dan aan schouwen. Dan komt er gisteren ook weer een meid, die gaat eerst die telefoon neerzetten. En die gaat dus allemaal fotootjes en filmpjes van zichzelf maken.
1: Ja.
0: Terwijl ze aan het rekken en strekken is. En dan denk ik ook nog van, ja ik ben gewoon vader van 2 dochters.
1: Okay.
0: Weet je, als dat mijn dochter zou zijn. Yo, leven en later leven. Ze
1: zal maar we hebben het over de outfits.
0: Ja.
1: Is dat dan iets wat jou... Want kijk, ik vind...
0: Nee, het stoort mij niet, maar ja, het valt wel op natuurlijk.
1: Kijk,
0: hè?
1: Want dat vind ik een ding. Kijk, wat die Shane Gillis hier namelijk doet... is een vrouw negatief proberen neer te zetten.
0: Ja.
1: Dus je bent meteen een hoer.
0: Ja, ja,
1: en als
0: ja, ja,
1: we überhaupt een hoer zeggen... dan is dat natuurlijk een negatieve gedachte... die, mm-hmm, mensen dan vaker, ja, ook aanhangen. Dat je zoiets draagt. Je hoort zoiets niet te dragen, want je bent aan het uitdagen. Je bent je lichaam eigenlijk aan het verkopen. Wat ben je aan het doen? En ik merk dat er dus een verschil is in hoe mannen in de sportschool bezig zijn met vrouwen en, ja, vrouwen met mannen. Want hier hadden wij het over. Hoe kijk jij naar een vrouw en hoe kijk ik naar een man in de sportschool?
0: Mannen kijken gewoon altijd keurend. Dus, ja, zo, die kijken gewoon, dan komen in, is het gewoon even kijken, analyseren, weet je wel, oké. Okay,
1: wat is het, okay, vlees wat er rondloopt?
0: Wat is, dat is, ja, ik denk dat een soort van, bij mij en bij heel veel mensen om me heen gewoon erin zit. Maar ik kan me niet voorstellen, ik geloof gewoon niet dat vrouwen niet kijken. Van, oh, er komt een boy langs, hey.
1: Nou kijk, ik kan alleen over mezelf praten, ik heb dat niet. Dus ik kan wel soms naar een man kijken en denk, oh, knappe man. Maar waar ik dan naar kijk, is naar het geheel. Dus ik kan bijvoorbeeld ook denken, oh, knap gezicht heeft hij of zo, weet ik veel wat. Maar ik ben nooit bezig met, oh, die heeft echt een ziek goede reet. Of die heeft echt een gigantische armen. Of,
0: maar
1: het komt natuurlijk ook. Maar het komt denk ik ook omdat het vrouwelijk lichaam veel meer geseksualiseerd wordt dan het mannelijk lichaam. Ik denk dat daar ook wel een,
0: ja,
1: verschil.
0: Maar vrouwen
1: is,
0: onder elkaar hebben het toch ook wel eens over dat een gozer een heel groot geschapen zou zijn of heel lekker is.
1: Ja, maar dat is meer omdat je dan bijvoorbeeld seks met iemand hebt gehad of zo. Maar dat is niet als ik gewoon random naar iemand kijk op straat dat ik daar dan mee bezig ben. Of in de sportschool. Het enige waar ik mee bezig ben is dat ik dan van die harige kerels naast me zie die allemaal van die grommende geluiden aan het maken ben. En dat ik dan denk, wat ben je aan het doen naast me?
0: Maar ik ben wel benieuwd, houdt dit jou tegen?
1: Nou, best wel.
0: Ga jij, ja, in je legging lopen in de sportschool?
1: Nee, terwijl, en het komt ook wel omdat ik echt bij een sportschool zit waar alleen maar mannen zowat trainen. En ik heb dan wel soms dat ik dan in zo'n outfit, dus een kort broekje en dan een topje heb rondgelopen, omdat dat dan bijvoorbeeld zomer was. En dat ik me dan heel naakt voelde als ik daar was. Terwijl ik heb gewoon kleding aan.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben gewoon gekleed. Je ziet eigenlijk helemaal niks bij mij.
0: Maar voel je dus dan dat je bekeken wordt ook?
1: Ja, dat gevoel heb ik dan wel een beetje. Of dat het misplaatst is of dat mensen het irritant vinden wat ik dan draag. Dus 9 van de 10 keer loop ik gewoon in hele wijde kleding.
0: Ja.
1: Maar ja, of dat comfortabeler is. Kijk, het liefst loop ik gewoon in lekker een topje en een kort broekje. En heel eerlijk, als ik naakt zou willen rondlopen, dan zou ik gewoon het recht hebben om naakt te willen rondlopen. Ik doe het niet.
0: Maar dat zou een beetje overdreven zijn in de sportschool.
1: Nee, ja, natuurlijk, dat doe ik ook niet. Ja. Maar ik bedoel, je mag toch niet zeggen dat iemand het niet mag doen of dat iemand een hoer is omdat diegene dat doet.
0: Nou, maar als jij naakt in de sportschool gaat lopen...
1: Ja, daar gaat niemand blij van worden, dat snap ik ook wel. Dus ik ga het ook nooit doen, maar je snapt mijn punt.

0: show van 3FM Direct en My Friend hoor je.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: We hebben het over hoer in de sportschool tenminste. Een comedian tijdens Saturday Night Live, een Amerikaanse televisieshow, had het daar over dat vrouwen daar steeds meer op gaan lijken in de sportschool door wat ze...
1: Dat ze korte broekjes dragen.
0: Hadden we het net over wat vrouwen aan hebben. Het gelijk al door vrouwelijke collega's dat het een beetje onduidelijk was of ik dat nou ook vond. Nee,
1: ze zeiden je moet wel even een disclaimer geven. Dat jij niet denkt dat alle vrouwen die zo rondlopen dat het hoeren zijn.
0: Alles wordt geklipt natuurlijk. Nee meiden, doe gewoon lekker aan wat je fijn vindt. Wat lekker comfortabel zit. En if you have it, flaunt it, zei Eva Jinek ooit. Ja. Maar
1: er komen wel verschillende reacties binnen.
0: Een hele hoop, ja.
1: Bijvoorbeeld Gino, die zegt het is voor de man een soort overlevingsmechanisme.
0: Naar vrouwen.
1: Ja, maar er zijn wel veel vrouwen die zich tussen haakjes apart kleden. Wat eigenlijk net te ver gaat. Vind ik een ingewikkelde mening.
0: Wat is te ver?
1: Dat vraag ik me dus
0: ook af. Wat is te ver? Ja, dat is persoonlijk
1: natuurlijk.
0: Want
1: daar komt dus Cindy bijvoorbeeld mee. En die zegt, mannen mogen met een ontbloot bovenlijf lopen. En als een vrouw wat laat zien, dan is ze een hoer. Kijk, of je het nou wel of niet oké vindt vanuit een sportschool om te zeggen, hey, mannen moeten wel of niet een shirt aan. Maar als een man in ontbloot bovenlijf rondloopt, wordt er in ieder geval niet gedacht, je bent een hoer.
0: Dus met Hyrox is dat natuurlijk, wel... die Hyrox, die boys die dan heel graag willen laten zien dat ze gewoon heel hard getraind hebben in de sportschool. Ja. Kijk, aan de andere kant kan je dat natuurlijk ook op vrouwen. Die vrouwen die lopen dus een beetje willen gewoon laten zien dat ze getraind hebben in de sportschool.
1: Ik denk dus dat er een verschil is in of we het nou fijn vinden dat mensen veel lichaam laten zien over het algemeen. Dat we dat misschien niet smakelijk vinden of zo. Mm-hmm. Dat vind ik een andere discussie dan de discussie een vrouw ziet er standaard uit als een hoer als ze veel huid laat zien. En een man mag dat dan wel. Want dan wordt daar niet die link mee gelegd. Dat vind ik een groot verschil.
0: En mag ik nog één vraag stellen hierover aan jou? Ben jij nooit dat je zelf in de sportschool naar een andere vrouw kijkt en denkt meidje overdrijft?
1: Nee, weet je wat ik altijd denk? Oh, ja. Ik denk heerlijk. Loop rond, voel je comfortabel, kan jou het schelen, blijf dit vooral doen, want dan wordt het uiteindelijk een keer normaal en dan boeit het iemand geen ene
0: reet. Maar ook niet als je een vrouw ziet dat je denkt, ja maar lieve schat, jij doet het er gewoon om.
1: En dan ook, als zij daar blij van wordt, doe het er lekker om. Ja, groot gelijk. Als jij een heerlijke kont hebt of heerlijke borsten of iets, ja sorry, maar je bent
0: gezegend. Maar dan moet je er ook niet gek van opkijken als mannen een beetje gaan lopen turen,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, maar je bent dan wel gezegend. Dus inderdaad, if you have it, flaunt it. Ja, maar je bent geen hoer.
0: Nee, dat niet.

0: 3FM. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Mag ik nog heel even dat stukje laten horen? Reimagined. Homewrecker van Samber. Eergisteren uitgebracht. Deze gozer is zo fantastisch.
0: Ja, het is een beetje een country versie wat hij ervan heeft gemaakt. Heel leuk.
1: Hij staat niet op Spotify, maar wel op YouTube. Sound City Studios in Los Angeles, daar heeft hij het opgenomen. Zometeen jouw kans op een airfryer. Stuur even airfryer via de NPO Luisterapp als je er eentje wil hebben.
2: Ga nu backstage met Wijnald en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM. Social Deal, Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: En, al lang last?
15: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
14: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
15: Ik heb geen idee.
16: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
17: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
20: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
19: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Budget Home Store bestaat 20 jaar.
0: En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
22: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
23: 3FM. Het is 8 uur, bijna van Jamie in de ochtend.
24: Met het laatste nieuws, gelezen door Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
25: Goedemorgen, jongens. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen.
23: NOS op 3.
25: Medewerkers van regionale vervoerders leggen het werk neer voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
26: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
25: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. De precieze impact van de staking weten we nog niet. In sommige provincies en steden gaan medewerkers wel aan het werk. OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. Nog meer AI-nieuws, want het aantal studenten dat hun masterscriptie laat maken door chatbots is explosief gegroeid. RTL Nieuws haalde honderden recent ingeleverde scripties door een detectietool en een vijfde daarvan was deels of zelfs bijna helemaal geschreven door AI. RTL sprak met iemand die 90% liet schrijven door AI. Die zegt anoniem dat iedereen het doet.
27: Ik vind het vrij naïef van universiteit om te weten dat het niet gebeurt. Daarom wil ik ook best wel op elkaar met spelen.
25: De meeste studenten zeiden dat ze alleen AI hadden gebruikt om teksten of samenvattingen te maken. Toch waren in 3 van de 4 literatuurlijsten ook niet bestaande artikelen te vinden. En de donaties voor het zeehondencentrum Pieter Buren stromen binnen. Gisteren werd bekend dat het centrum bijna failliet is. En inmiddels is er zo'n €400.000 opgehaald. Dat is nog niet genoeg. Er is zeker €2,8 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden. Deze bezoekers hopen bij Hart van Nederland dat het goed komt.
28: Dat is natuurlijk in en in triest. Als je ziet wat ze hier doen voor die zeehonden. Als je dat dan hoort, dan schieten je de tranen in de ogen.
29: Ik vind het gewoon super stom. Ik vind dit gewoon hele schattige dieren en... Ik wil gewoon dat ze veilig zijn in de natuur.
28: Zeehonden kunnen niet naar Den Haag gaan en snel wegen blokkeren. Dus wij moeten ze daarbij helpen.
25: De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet met een plan komt om het centrum te redden. Het weer, prima woensdagje vandaag. Flink wat zon, ook wat stapelwolken. En het wordt een gaatje of 17.
24: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment is het allemaal vrij rustig. Ja, het is woensdag, hè. De A4 Rotterdam richting Den Haag voor Den Hoorn. Een half uurtje. De A7.

0: Loterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Let's go. De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mijn auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
4: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met 4000 euro extra voordeel.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: 3FM.
13: Carlo en CRV.
12: Wijnand en Jamie.
14: Hij komt.
15: Ja, een bijzondere gast in de studio zometeen.
14: Sowieso veel gasten deze week. Gisteren Jamie Miller en nu weer...
16: een onbekende man.

0: Heaven Feels Part 2.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Een hele goede morgen en fijn dat je erbij bent, waarbij je deze ochtendshow uiteraard weer een airfryer kan winnen. Je kan je altijd even melden door airfryer naar de NPO luisterapp te sturen.
2: Ja, hou er rekening mee. Er zijn al veel luisteraars. We zitten ook altijd tussen 8 en 9 live op TikTok, in de chat. Ook daar mensen, in de app mensen, die vandaag niet naar werk gaan, niet naar school gaan of op een andere manier toch moeten proberen om van A naar B te komen. Want streekvervoer is aan het staken. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam rijdt er wel vervoer als het gaat om de bussen. Maar de vakbonden hebben aangekondigd elke week 1 dag te staken tot en met kerst vanwege mislukte cao-onderhandelingen. Dus dat moet dan wel snel geregeld worden, want anders blijft dit gezeik aanhouden. Het is natuurlijk een goed recht dat er gestaakt wordt, maar wel een uitdaging voor veel mensen die van A naar B moeten.
0: Ja.
2: En er is gisteren gevoetbald. PSV, ja, dat zag er allemaal heel mooi uit, want ze kregen al vroeg een penalty, maar Perisic die kreeg hem er niet in. Uiteindelijk won Leipzig, nipt met een 1-0 overwinning. Dat is slecht nieuws voor de lampen.
0: Ja, en vanavond wel goed voor Feyenoord. 7:15, dan spelen ze namelijk.
2: Nee, maar zo werkt het niet.
0: Oh, waarom niet?
2: Het is, we zitten nu Europees.
0: Ja.
2: Dus iedereen moet gewoon winnen.
0: Nu, ik weet niet wat jij nou zegt opeens. Ik zeg alleen maar dat vanavond gewoon gespeeld wordt.
2: Ja, maar jij zegt goed nieuws voor Feyenoord.
0: Ja, want ze gaan vanavond spelen.
2: Ja,
0: hartstikke
2: dat is
0: leuk,
2: goed
0: toch?
2: Nieuws.
0: Ze kunnen naar een wedstrijd
2: maar
0: kijken.
2: Maar het verlies van PSV is geen goed dag goed, ja.
0: Oh joh, ja, dat kan maar.
2: In deze fase moet iedereen gewoon winnen.
0: Aan de kont roesten, ja.
2: Beetje nationalisme. Vadertje staat.

0: nou veel meer krijgen of niet?
1: Ik hoop
0: want
1: het.
0: Jij vindt
1: ik vind het heerlijk.
0: Fantastisch.
1: Ik vind het, maar dit is toch gewoon... Als je denkt aan een goede plaat...
0: Ja.
1: Dan is het eentje die een bepaald gevoel geeft. Weet je wel, die je energie geeft. Die in je hoofd blijft hangen. Wat een oorworm is. Wat je lekker makkelijk mee kan zingen. Dat heeft dit toch allemaal?
0: Ik heb het idee dat ik bij Wie Wil Rock You The Musical zit. Toch?
1: Ja,
0: dat
1: is echt een musical.
0: Ja, maar dit is een beetje high school musical.
1: Maar klopt het? Nee, ik vind geen high school. Nee, dat vind ik niet. Het is gewoon, maar er zit misschien ook omdat de violen en zo in zitten, dat je het dan wat heftiger vindt.
0: Ochtendshow van 3FM, Stop the Wedding, Airshow.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Hey, leuk dat je erbij bent. 8:50 ben je nieuw bij de show. Dat is altijd een vast moment. Altijd rond deze tijd spelen we een spelletje. En dat kan je iets opleveren, namelijk de Wijnand en Jamie Airfryer. By far de leukste radioprijs in Nederland te winnen. Elke week gaat hij eruit. Het is een soort van competitie. Heel simpel eigenlijk. Wat je doet, je kiest een beginletter als je meespeelt. Dan krijg je van Jamie een categorie. Dan maak je een woord mee. Klopt dat allemaal, ga je door naar de volgende categorie. Maar dat woord begin je met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord.
1: Ja, en op dit moment staat de hoogste score op 7. Die is dinsdagochtend door Marije behaald. Maar Merle, goedemorgen.
3: Hallo.
1: Merle, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo. Jij gaat het proberen natuurlijk om eventjes in ieder geval 8 punten te behalen, lijkt me.
3: Ja, dat ga ik proberen.
1: Hé, wat bizar eigenlijk. Jij bent 11, toch?
3: Ja.
1: Zit jij nu al op de middelbare school?
3: Ja.
1: Ben je dan een hele vroege leerling?
3: Ja, dat zeggen meeste mensen wel, omdat ik weer vroeger dan ik ben.
1: Joh, wat goed.
0: Ben jij middelmaatje, zo noemen ze dat nu op de basisschool.
1: Is dat een middelmaatje? Ja.
0: Dat is een middelmaatje, dat je nog best wel jong bent om dan toch door te gaan naar de volgende klas. Maar...
1: Hey, en vind je dat leuk dan? Want je bent dan denk ik wel een van de jongsten die daar natuurlijk op school zit.
3: Ja, er zijn heel veel kinderen die 11 zijn, maar dat is wel leuk.
1: Oh, goed zo, oké.
0: Je klinkt een beetje verkouden, Merle, is dat zo?
3: Ja, ik ben een beetje verkouden.
0: Het heerst, hè? Maar het gaat je niet in de weg zitten om mee te doen aan de laatste letter?
3: Nee.
0: Kijk,
1: goed zo.
0: Heel goed, that's the spirit.
1: Jij hebt een startletter doorgegeven.
3: Ja, de letter M van Merle.
1: Oké, ben je er klaar voor?
3: Ja.
1: Daar komt hij. Een land.
3: Een land. Mongolië.
1: Iets dat rond is.
3: Het
0: valt van de boom.
3: Een ei.
1: Een hobby.
3: Een hobby.
0: IJs.
1: Oh, een hobby met een I.
0: IJsdansen.
1: Oh, de tijd is om.
0: Inlineskaten.
1: IJsschaatsen had bijvoorbeeld gekund.
0: Oh. Je was wel echt fanatiek, Merle. Ik hoop dat je nog een keertje meedoet. Je krijgt in ieder geval het laatste letter kaartspel. Dan kun je gewoon thuis op school in de tussenuren, als er een keertje iets uitvalt, kun je oefenen met je medeklasgenoten.
3: Ja.
0: Twee puntjes is niet genoeg om Marije van de troon te stoten, helaas.
3: Jammer.
0: Beterschap en fijne

0: En Ring My Bell op vrijdag als we hem draaien. Dat zou ik eigenlijk, had ik vandaag ook moeten doen. Draaien we ook de Dope Boy versie. Wat hij gedaan heeft is internationaal aan rappers van uit bepaalde landen. Frankrijk, Nederland, Duitsland gevraagd. Van spring er ook maar op. Dan mag je een verse doen. En dan brengen we die ook op. Ja.
1: Oh, wat leuk.
0: Met Dope Boy heeft hij dat gedaan.
1: Wat
0: echt
1: leuk,
0: heel
1: dat
0: erg
1: wist
0: leuk.
1: Ik helemaal niet. Ja. Cool.
0: Zal ik nog wel een keertje meepakken.
1: Hey, we hebben zometeen hier iemand te gast in de studio. En die is niet bang om te praten. Of nou ja, eigenlijk om te rappen. Zo kan ik het beter zeggen. En vooral niet bang om bepaalde dingen even aan te kaarten.
0: We gaan zo horen wat er aan de hand is. En hoe dat dan klinkt. Eerst het laatste nieuws. Het is iets voor 8:30. We zitten lekker op de tijd.
2: NOS op 3.
0: Martijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Frustratie bij mensen die het nieuws niet volgen. Want er zijn toch weer flink wat mensen verrast doordat hun bus niet rijdt. Vandaag is er een aangekondigde staking in het streekvervoer, waardoor op veel plekken geen of minder bussen rijden. Deze man in Zeeland had dat niet meegekregen.
4: Ik vind het verschrikkelijk om te zien. Ik heb dit niet verwacht. Ik was gewoon 6 uur opgestaan om uiteindelijk naar stage te gaan. Moet ik mijn bus pakken, 1,5 uur reistijd. En vervolgens loop ik aan en zie ik dat de bus niet meer beschikbaar zijn. Alle bussen zijn gewoon uitgevallen en ik baal hier gewoon heel erg van.
0: Ik had wel gehoopt toen je Zeeland zei dat ik zou horen: hoster nokken niet, Jari, de bus niet hier.
3: Ja, maar, maar dat soort quotes kan ik dan als Groninger weer niet goed verstaan.
0: Oh,
3: die zul je misschien toch net iets minder bij mij horen. Of het moet nog net te verstaan
0: perfect
3: zijn.
0: Perfect, wie is niet?
3: Ja, gefrustreerde meneer in ieder geval. En die frustratie die zullen meer mensen hebben. Zeker na de grote landelijke OV-stakingen eerder dit jaar. Maar ja, die gingen over iets anders, zegt vakbond CNV.
5: Ja, de afgelopen 2 stakingen die in juni en in september, die zijn eigenlijk gegaan over het beleid van het kabinet. De kabinetsplannen. Maar vandaag staan we hier echt voor onze eigen CAO openbaar vervoer.
3: De onderhandelingen over die CAO zijn vastgelopen. Medewerkers willen een loonsverhoging en ook willen ze hun rooster eerder krijgen, omdat ze nu soms pas een paar dagen van tevoren weten wanneer ze moeten werken. Als de staking van vandaag niks oplevert, is er volgende week weer een staking in het streekvervoer. We weten nog niet op welke dag dat gaat zijn. Het kan nog dagen duren voordat alle schappen bij Albert Heijn weer vol liggen. Dat zegt Margaret Verstede van Duin, de baas van de supermarkt. Nadat het bedrijf zondag werd getroffen door een cyberveiligheidsincident, worden alle systemen de komende tijd 1 voor 1 weer opgestart. Intussen kunnen klanten nog niet inloggen in de app om bijvoorbeeld bij hun koopzegels te komen. Maar die koopzegels die gaan nergens heen, zei Verstede bij Eva.
6: Op dit moment kunnen ze hun saldo's niet zien. En dat is super vervelend, dat snap ik. Maar het geld is veilig, het is gewoon gereserveerd. En zodra de systemen weer online gaan, dan zal je weer je saldo kunnen zien.
1: Oh. Hey, maar dit gaat ook wel wat kosten voor de Albert Heijn, of niet dan?
0: Tuurlijk.
1: Dat is gewoon echt dagenlang geen omzet.
3: Nou ja, je hoort het ook, hè? Ja, je hoort het ook van de Jumbo, waar ze toch wat extra vracht hebben uitgereden de laatste dagen.
1: Ja, die gaan nu natuurlijk... Ho.
0: Laten we nou geen medelijden hebben met Ahold, hè?
1: Nee, daar gaat het niet om. Maar ik zit gewoon meer over na te
0: denken.
1: Nee, maar alsnog dat ik wel denk, nou, die moeten wel even wat omzet laten liggen.
3: Ja, en nog een opvallend nieuwtje, want de inflatie in Nederland is hoger uitgekomen door Harry Styles. Dat meldt economenvakblad ESB. De concerten van Harry in de Johan Cruijff Arena hebben de prijzen in en rond Amsterdam omhoog gejaagd. Het waren de enige concerten van hem op het Europese vasteland, waardoor fans overal vandaan kwamen en dus overnachtingen moesten boeken. De hotelprijzen lagen daardoor onder meer hoger. 2 onderzoekers van de Nederlandse Bank hebben tot achter de komma uitgerekend en zeggen nu dat de inflatie 0,38% hoger uitkwam door het Harry Styles effect. Het weer, prima dagje vandaag. Flink wat zon, ook wat wolken. En het wordt 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel Martijn. De verkeersinfo van nog 246 kilometer op dit moment. Laatste update, de A4 Den Haag richting Amsterdam voor Hoofddorp Zuid nu 1 uur. De A27 Breda richting Gorkum voor Hank 20 minuten.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten. Iedere avond vanaf 9.

0: Voor de woensdag met nu alweer gisteren Jamie Miller. Nu alweer een gast in de show.
1: Ja, en ik vind het dus heel leuk. Want ik heb hem meerdere keren voorbij zien komen op TikTok. En het sprak me eigenlijk meteen aan. Omdat hij is rapper, hij is producer. Dus hij produceert en rapt dan ook in de nummers die hij online gooit. Maar het gaat echt over iets. Het zijn best wel maatschappelijke issues waar hij het over heeft. En ik vind het dan heerlijk. Want eentje zingt hij over vrouwenveiligheid. En ik vind dat dan als vrouw zijn dan ook heel vet dat een man zich daarover uitspreekt. En dat klinkt dan zo.
2: Nummer 1 in veiligheid, dat is ook niet te vergeten. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Klopt, er is een probleempje.
0: Hey, maar wat doet hij dan precies?
1: Nou, wat ik heel leuk vind, ja, ondertussen Sico is hier gewoon, dus het is een beetje raar om te doen. Een beetje raar om te doen, alsof je hier niet bent.
3: Ik ben hier.
1: Misschien kan je het zelf, ik denk dat je het zelf het beste uit kan leggen, wat jij doet, zeg maar. Want ja, wat dat is.
3: Ja, nee, ik ben dus, ik ben een producer en een rapper. Dus ik maak eigenlijk beats en ik rap daaroverheen en ik doe dat eigenlijk op mijn TikTok. Ik was begonnen met een serie. Ik maak elke dag een nieuw nummer tot ik 1 miljoen streams heb. Mm-hmm. En uiteindelijk kwam dag 59 volgens mij, of 58. En dat was dan, die ging dan over de vrouwenveiligheid.
1: Ja.
3: En die was toen één keer de lucht ingegaan. Ik kreeg ineens DM's waren flooded. Ik kreeg likes, comments en van alles. En toen heb ik hem binnen een week uitgebracht. En dan ben ik hier bij 3FM.
1: Nu zit je hier. Ja, wat het leuke is, want waarom het mij ook aansprak buiten het onderwerp en dat het gewoon goed klinkt. Wat ik heel leuk eraan vond is, jij hebt dat nu ook bij je laptop.
3: Yes.
1: Waar de beat op staat. Kijk, normaal als bijvoorbeeld iemand hier komt optreden, dan is het of met een band, of dat er misschien een DJ bij staat in de livebox. Of dat we gewoon een band hebben hier in de computer en die starten we dan. Maar jij hebt je laptop meegenomen, omdat jij namelijk zelf ook nog speelt met die beat, door er soms pauzes in te laten vallen en weet ik het wat, waardoor je veel meer in een flow komt van het nummer als je er naar luistert en er naar kijkt.
0: Maar kun je even een voorbeeld geven? Want je hebt hem hier gewoon staan.
3: Ik heb hem hier bij.
0: En je hebt dan wat is de opstelling? Je kijkt er niet eens naar je computer. Je hebt gewoon de spatiebalk voor je liggen. Of moet ik het zien?
3: Juist, ik heb hier de spatiebalk. Als het goed is, kan ik hem uit en aanzetten. En gewoon dan op een gegeven moment foutloze wegen oprappen op die manier. Dus
0: je drukt hem in en dan ga je weer terug. Dus je loopt hem eigenlijk gewoon de hele tijd.
3: Ik loop hem eigenlijk gewoon de hele tijd. Het is eigenlijk een beetje bijna wat een DJ doet, maar toch niet of zo. Ja, ja. En
1: ik vind dat gewoon heerlijk. Ja. Dat is toch super.
0: Zit hij met zijn laptop voor zich en de spatiebank een beetje.
3: Ja, heerlijk. Is mijn soundboard. Ik vind het top.
1: Ja, ik vind dat echt geweldig om te horen. Dus ja, ik wil ook eigenlijk, want er is nog één vraag die we er misschien even over moeten stellen. Dat het een maatschappelijke onderwerpen zijn die het over hebt. Dus
0: allemaal?
3: Sommige dingen gaan iets meer close to, zeg maar, wat ik zelf heb meegemaakt zijn. Dus niet per se maatschappelijk. Maar ik weet niet, het is moeilijk uit te leggen. Maar wanneer ik zeg maar bijvoorbeeld voel dat er op dit moment over iets gepraat moet worden, ik wil niet de moed of zo gaan verpesten. Maar dit nummer is ook deels gemaakt omdat in de video zie je allemaal van die nieuwsberichten voorbij komen.
1: Ja.
3: Van dit soort gevallen. En een van die gevallen is mijn nichtje.
1: Zo,
3: dus ik heb ook besloten toen de tijd om daar een nummer over te maken. En dat dan zo'n beetje meer bewustwording te verspreiden door gewoon die vrouwenveiligheid.
0: Maar
3: dus,
0: mag ik vragen wat jouw nichtje dan heeft meegemaakt?
3: Ja, het staat allemaal op opsporingsverzocht. En ik heb haar ook beloofd dat ik daar niet te diep over zou gaan praten.
1: Dat is ook helemaal
0: ook. Dat zegt al wel genoeg.
3: Ja, maar hoe heet het? Het is volgens mij de derde nieuwsbericht in de TikTok. Dus je kan hem ook alles lezen en vinden.
0: Ja. Oké, maar dan weten we een beetje ook wat dus de aanleiding voor jou geweest is.
1: Waarom het voor jou ook belangrijk voelt.
0: Heb je verder nog iets nodig, Sico? Of je hebt die laptop gewoon staan, je kan die beat zelf droppen. Ben je helemaal ready?
3: Ik ben ready.
1: Oké.
0: Okay, ik zet die beat lekker hard, zodat je er goed in ligt, ja?
3: Got you.
0: Oké.
3: Okay. Even een fijn. Let's do this. We hebben foutloze wegen, postmodern klassieke. We hebben foutloze wegen, postmodern klassieke. Steden, stufie, geld voor je. Wacht even 2 seconden, mensen. Laat me eventjes dit heel klein beetje remixen. Wacht even hoor. Ik ben een professional. Ik ben een professional, maak je geen zorgen. Wacht 2 seconden. Even wachten. Ja, deze moet hier naartoe, deze moet hier naartoe, deze moet hier naartoe. En dan doe je controle. Weet je wat ook vet is? Nu zien jullie mij gewoon een beat maken live.
0: Het is allemaal live, dat is toch lekker?
3: Jullie zien mij gewoon een beat maken live.
0: Wat heb je nu gedaan? Wat ben je nu? Je hebt even iets verplaatst.
3: Nou oké, dus in het nummer op Spotify hoor je doem, doem, doem, voordat die beat komt.
0: Ja.
3: En hoe heet het? Dat heb ik dus manually nu in de beat gedaan. Uh-huh. Maar ik kan dat dus ook, hoe zeg je dat, zelf doen met mijn handen.
0: Oké.
3: En hoe heet het? Nu heb ik ervoor gezorgd dat zeg maar de Spotify-versie weg

0: is. En nou ga ik het echt live voor je doen. Lekker, dus alles lekker, wat lekker. Er nou gebeurt, dat is Sico.
1: Live.
0: Nobody else. Dus, we zijn weer terug. Oké, take 2.

vakantiedagen inbegrepen, pensioen en uitkering. VGZ geweldig berekend, wereldklasse waterbeheer, ze mogen het weten. Nummer 1 in veiligheid, dat is ook niet te vergeten. Het lijkt te mooi om waar te zijn, klopt, er is een probleempje. 2 op de 3, vrouwen voelen zich onveilig. 2 op de 3, moeten steegjes soms vermijden. 2 op de 3, hebben angst als ze na 5 bij een bus al te gaan wachten. En die guy lang blijft kijken, het is een schande dat ik over deze stories moet schrijven. Lachwekkend dat het iets is waar je over kan gijnen. Ik wil niet filosoferen, ik bombardeer nu de feiten. Want het is tijd om te stoppen, ons te gedragen als wij.

over deze stories moet schrijven. Lachwekkend dat het iets is waar je over kan gijnen. Ik kan niet filosoferen, ik bombardeer nu de feiten. Want het is tijd om te stoppen, ons te gedragen als. Want nu je blamet haar oogcontact en ook een veel te kort rokje. Je blamet haar dat ze antwoord toen ze zei kom eens blondje.

0: Maar ik weet al sinds kind dat een wijf nooit een vrouw is. Yes, Sursky. Dank jullie wel, dank jullie wel. Yes. Oh, ik hou echt van dit.
1: Weet je wat ik er altijd denk? Waar is je tekst? Want het zit gewoon in je hoofd.
0: Oh ja, het is crazy. Maar ja, die tweede verse had ik vorige week geschreven. Dus dat was even spannend.
2: Maar ik vind het ook gewoon, ik weet niet. Het komt echt over. Want ook meteen zie je gewoon dat de hele NPO luisterapp gewoon vol loopt. Met alleen maar, ik vind deze man zo tof. Bizar talent dit. Fantastisch. Heerlijk. I love his attitude. Wat een heerlijke flow en een goede tekst.
1: En Mike zegt respect dat hij deze teksten, en dat met deze teksten, en dat hij dat ook nog eens live fixt. Holy shit, deze kerel is echt een held. Mega lekker nummer. Met een toptekst. Wauw, wat een held. Lekker
0: love
1: dit zeg.
0: You guys.
1: Zo goed. Allemaal liefde voor Zico.
2: Ga hem vooral checken ook op TikTok.
1: En kom nog een keertje terug, man. Hou ons gewoon op de hoogte.
0: Zeker.
1: Dan binnenkort gewoon weer. Lijkt me superleuk.
0: Het was me echt een eer om te doen. En dank jullie wel. Echt waar.
1: Is muziek van

0: Wat zei je?
1: Ik wil nog even een klein administratiedingetje doen. Want we hebben het niet goed gezegd.
0: Nou, we hebben ons best gedaan, maar
1: het kwam niet helemaal goed over. Nee. Want net was namelijk Chico hier in de studio. En die heeft zijn nummer gedaan. Alleen ik heb niet gezegd welk nummer dat was. Nee. Namelijk 2 op de 3, zo heet het. Je kan het overal vinden. We gaan het sowieso ook nog in de ochtendshow draaien. En check hem vooral ook even op TikTok van Chico, zo heet hij.
0: En binnenkort komt hij nog een keertje terug.
1: Zeker.
0: Nou, leuk op een woensdag dat hij nog een keertje langskomt.
1: Zeker weten.
0: Hou die op de hoogte zometeen. Tijdloze tracks. Niet met Ivo, maar wel met Craig David. Film je in, staat voor je klaar. En Obi, ja, die is al ready.
2: 3FM.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
7: & Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam. Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
19: Leuk, hè?
18: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
20: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.
21: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl. Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
1: Gaat digitalisering de zorg redden?
0: En wie draagt de zwaarste lasten?
1: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
0: Samen slimmer zorgen.
1: Verbego Zorgservice.
2: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
3: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur precies. Zometeen tijdloze tracks op 3FM met onder andere Avicii en Levels. Eerst de laatste nieuws. NOS op 3 met Martijn Middel.
4: Goedemorgen. De problemen bij de appie zijn nog altijd niet voorbij.
5: NOS op 3.
4: De app en de website liggen nog steeds plat. De bevoorrading van winkels wordt wel langzaamaan weer opgestart, vertelt mijn economiecollega Aida.
6: En dat betekent dat een aantal winkels wel weer zullen bevoorraad. Maar ja, de vraag is natuurlijk welke winkels en om welke producten gaat het. En gaan die lege schappen verdwijnen? Dat is allemaal nog veel te vroeg. We moeten het gewoon gaan zien. Er gaat een hele keten aan vooraf. Dus dat is niet dat het even in een uur weer helemaal terug is als normaal. Dus er gaat gewoon echt even wat tijd overheen.
4: Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. Paus Leo heeft longkanker. Gisteren is hij geopereerd en is er een tumor weggehaald bij een van zijn longen. Er gaan nu wat dingen veranderen in het Vaticaan, verwacht correspondent Andrea Vrede.
7: Het beeld alleen al. Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die paardrijdt. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Dat waren we nog gewend van Franciscus. En dat betekent dat hij dus onder een vergrootglas zal liggen. Wat kan hij aan? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
4: Paus Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. En het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. De cao-onderhandelingen zitten vast en daarom leggen medewerkers het werk neer. Dat was al aangekondigd, maar niet iedereen was op de hoogte. Hoorde mijn collega Mark Robin in Delft.
8: Nee, die wist ik niet. Want volgens 9292 komt de bus wel.
9: Oh, volgens 9292 komt er wel een bus.
8: Ja, kijk, zie je? Volgens de normale dienstregeling.
9: Daarom... We gaan ervan uit dat wij rijden volgens de normale dienstregeling. Okay.
8: Ja.
9: Ja.
8: Maar waarom zegt zij dat? Ja. Zij rijden volgens de normale dienstregeling.
9: Ja, dat is dus de vervoerder die dat zegt. Terwijl de chauffeurs daar staan te staan.
8: Zij moet gewoon zeggen, nee, ze komt niet, toch?
9: Ja, dit is niet duidelijk.
8: Niet duidelijk.
4: Als het streekvervoer niet ingaat op de eisen van vakbonden, wordt er de komende weken vaker gestaakt. Het weer, ja, flink wat zon vandaag. Er zijn ook wat wolken, maar het is vanmiddag best aangenaam. 16 tot 18 graden.
3: Och, heerlijk. Thanks, Martijn. ANWB Verkeersinformatie, dan drukste moment van de spits. Dat ligt achter ons. Het verkeer loopt de meeste vertraging op nog in Zuid-Holland en Brabant. A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Stoel en Barneveld, daar een kwartier door een ongeluk. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. Daar 35 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus die zal gaan afbouwen. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en Knoppen Burgerveen. Daar 10 minuten door een ongeluk op de A4. En de A59 Knoppen Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. Daar heb je een kwartier vertraging.
10: 3FM.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
13: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
14: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
15: Pa, pa, da, pa, pa. Greet. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
16: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
18: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
19: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
18: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
20: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
21: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
23: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
24: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
25: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.

Zijn spirit lives on. Een aantal weken geleden heeft Avicii nog een heldendaad begaan. En dat terwijl hij toch al een behoorlijke poos niet meer onder ons is. In Spijkenisse nog springlevend. Daar hebben ze namelijk een politiehond naar hem vernoemd. En dat is geen mals. Hij heeft in zijn half jaar diensttijd nu al 3 inbrekers gevonden. En een smeercase die aan vrouwen zit uit de bosjes getrokken. Ja, goed bezig hoor. Maar kan die ook platen draaien? Ja, geen duimen, dat wordt heel lastig. Levels hoorde je en Good Morning. Als ik dit programma met een level zou moeten vergelijken, kun je tijdloze tracks wel scharen als de final boss van de hits. Alleen maar platen die de tand destijds hebben overleefd. Het zou meteen bijvoorbeeld Kate Bush, Running Up That Hill en eerst Stromae.

Kygo hoort je bij 3FM en Take Me Back. Nou, zeg dat wel, hé. Het is 9:50 en je radio staat op 3FM. Dank je wel daarvoor. Wat een ongelooflijk lekkere ochtend is het. Het is wel een tikkeltje fris nog, maar het zonnetje schijnt. En dat is ook wat waard. Het wordt vandaag, wat hoorde ik nou net bij Martijn Middel? Volgens mij gewoon 18 graden zon. Oh, wat lekker, wat lekker. Het zijn de tijdloze tracks op 3FM. Je krijgt alleen maar platen met eeuwigheidswaarde. Liedjes die nooit over de datum gaan. Betekent dat Michael Jackson er zo meteen aankomt voor je. Craig David draaien. Ariana Grande, even een oude, gewoon omdat het lekker is. En ook Calvin Harris zo meteen. Hoe ga jij vanochtend? Alles lekker daar? Ben je aan het werk of aan het genieten van het feit dat het herfstvakantie is? En dat je kinderen de hele dag een beetje in huis rondlopen? Ik heb een halve hernia vanochtend. Het is niet normaal. Ik heb gisteren een soort opwelling bedacht. Ik heb een nieuw bed nodig. Nou, dan ga je natuurlijk naar de blauw-gele meubelgigant. Dan zoek je een mooie uit. Ik denk, prima, nieuwe lattenbodem erbij. Het bed in elkaar zetten, dat was het probleem niet. Maar had iemand me ooit een keer, terwijl ik op de basis of de middelbare school zat en me alles leerde over hoe je in het leven moet leven, even kunnen waarschuwen over het feit dat de lattenbodem in elkaar zetten de absolute hel is. Dat is niet normaal. Ik ben er 2 uur mee bezig geweest. En volgens mij zit hij nog steeds verkeerd op. Ach, alles doet zeer. Maar wel lekker geslapen. Mijn naam is Obi, standing in voor Ivo van Breukelen. Kate Bush hoor je nu bij 3FM. Tijdloze tracks, het is Running Up That Hill.

0: gaat net even helemaal verkeerd om vanochtend.
1: 3FM. Tijdloze tracks. Obi Rijmakers.
0: Ik heb een volle agenda en een lege koffiemok. Dat klopt niet. Tijdloze tracks. Ja, en ik zat vanochtend weer op de Instagram van Sabrina Carpenter. Zij zit nooit op die van mij. Het moet toch altijd weer van één kant komen, hè? Vind ik irritant. Ik zag dat ze een eigen shampoo heeft tegenwoordig. Voor als je ook van die enorme opgefeunde gouden lokken wil, net zoals Sabrina Carpenter. Maar om heel eerlijk te zijn, ik denk niet dat ik in de markt ben daarvoor. Het lijkt me eigenlijk super onhandig. Sta je 's morgens drie kwartier te feunen voor dat haar, moet je daarna een koptelefoon op. Heb je twee prachtige gouden lokken en daartussen loopt dan de A28.

Als een artiest die al een tijdje meegaat in de muziekindustrie, de wereld is slingert dat hij weer op wereldtournee gaat, dan is het natuurlijk direct als de bliksem tickets scoren. En dan eigenlijk hopen en bidden dat er die avond ook wel een beetje hits voorbij komen. Het wil gewoon nog wel eens voorkomen dat een band of artiest dan de focus helemaal gaat leggen op het nieuwe album. We gaan een nieuwe richting in. Ik ga alleen maar die platen spelen. Het is toch altijd een beetje balen, hè? Mocht je ooit nog een keertje naar Ben Howard willen, dan moet je ook even weten dat hij Keep Your Head Up nooit speelt. Doet hij gewoon niet. Maar goed, we dwalen af. De man die je nu gaat horen, die kondigde een nieuwe wereldtour aan. Maar juist speciaal om zijn oude hits te spelen. Dat vind ik lekker. Craig David komt op 12 mei 2027 naar de AFAS Live met de Born to Do It 25th Anniversary Tour. En op dat album staat deze klapper ook.

Noah Kahan en Stick Season bij Tijdloze Tracks op 3FM. Hij geeft dus blijkbaar concerten waarbij er letterlijk en figuurlijk heel veel loskomt, Noah Kahan. Er was afgelopen zomer een heleboel consternatie toen een toeschouwer tijdens een concert van Noah Kahan naast het podium had gepoept. En een paar weken later werd dat verhaal nog veel gekker. Toen bleek namelijk dat een vrouwelijke fan tijdens een Noah Kahan concert had geplast in de handtas van een andere fan. Goed, het geeft wel weer wat inspiratie voor nieuwe merch, kan ik me voorstellen. 27,95, de Noah Kahan concertluier. Gadverdamme.

0: voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.

0: Deze nieuwsupdate RWS op 3 met Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. NOS op 3. De vakbonden willen tot kerst elke week één dag gaan staken. Medewerkers leggen het werk neer omdat de cao-onderhandelingen muurvast zitten, zegt de FNV.
2: We hebben in totaal 8 rondes, onderhandelingsrondes ingepland, waarvan 1 de werkgevers hebben afgezegd en 7 zijn er echt geweest. En er liggen op dit moment, ik moet zeggen lagen, want er zijn uitonderhandeld, zoveel verslechteringen dat iedereen er echt letterlijk van is geschrokken. Het is gewoon echt een mes door de cao. Zo wordt het door de mensen ervaren.
1: In Limburg rijden er geen treinen van Arriva vanwege de staking in het streekvervoer. In Utrecht, Brabant en rond Rotterdam ligt het busvervoer grotendeels stil. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen en trams wel. De gasprijs schiet weer door het dak. In vergelijking met begin dit jaar is gas op de internationale markt 3 keer zo duur geworden. De gasprijs was even gedaald, maar door nieuwe aanvallen op gasinstallaties in het Midden-Oosten is de prijs weer gestegen. In Kroatië zijn 18 Ajax-supporters opgepakt. Die waren in de hoofdstad Split voor de Conference League-wedstrijd tegen Hajduk Split morgenavond. De 18 Ajaxiden werden preventief van het terras geplukt omdat ze steekwapens en stenen bij zich hadden. Waarschijnlijk waren ze voorbereid op een confrontatie. Ajax-fans zijn gewaarschuwd voor de harde kern van Hajduk Split. Die gasten zouden het je niet in dank afnemen als je in Split met een Ajax-shirt over straat loopt. En de boom van het jaar staat in Groningen. De rode beuk bij de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum heeft dit jaar de meeste stemmen gekregen. De kenmerkende beuk bij de ingang van de kerk staat daar al eventjes, vertellen ze bij de kerk.
3: Nou, hij is over de 150 jaar oud. En ik heb een halve foto hem die ik les een keer van. En daar stond een halve sprietje. Ja, dat is over de boom. Ja.
1: En die boom die heeft overtuigend gewonnen. De nummer 2, een grootbloemige cornulje in Utrecht, kreeg een paar duizend stemmen minder. Het weer, ja, prima dagje vandaag. Flink wat zon, ook wat wolken. En het wordt een graad of 17.
4: Nou, is echt een prima dagje.
3: Ja, toch.
4: Thanks, Martijn. ANWB Verkeersinformatie dan. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Zaltbommel en Knoopend Empel. Ongeluk gebeurt ook 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Zonzeel en Knoopend Prinsenveel. Door ongeluk is de weg daar dicht. Je moet het verkeer richting Antwerpen en Breda moet Oosterhout volgen. En dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Knoopend het Vonderen en Linnen. Daar 10 minuten. 3FM.
5: Ster. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
7: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
8: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.

30 jaar later nog draaien. Dat heeft hij nooit kunnen meemaken. Vanochtend in het nieuws, ik moest het nota bene in het Jeugdjournaal lezen. Eindelijk een straf voor de man die zijn moord organiseerde. Dwayne Davis heet hij, voormalig bendelid. Inmiddels 63 jaar oud. En hij heeft 40 jaar tot levenslang gekregen. Toch nog justice. Hey, tijdloze tracks op 3FM, good to have you. Zometeen Bruno Mars, eerste Imagine Dragons.

Als zij er teen stoot, dan is alle dubbel glas gelijk kapot. Zo hoog kan ze zingen. Ellie Goulding, Burn hoorde je bij 3FM. Good morning, tijdloze tracks met een band die er stevast voor zorgde dat het publiek een middelvinger opstak richting het podium als ze begonnen met spelen. Het was de vroege jaren 90. Faith No More stond bekend als een alternatieve metalband. Zij speelde ook standaard bijvoorbeeld een cover van War Pigs van Black Sabbath. As the war machine keeps turning. Je hebt een beetje een idee wat ze maken. Maar op een gegeven moment dachten ze toch, ja, Black Sabbath, we zijn er wel een beetje klaar mee. En het leek ze wel leuk, we moeten een geintje uithalen met ons publiek. En dus gingen ze een cover spelen van The Commodores. En het publiek, ja, die was er niet helemaal mee eens. Die staken altijd hun middelvinger op het moment dat ze die gingen spelen. Het was ook een beetje bedoeld als grapje, hoor. Het grapje liep wel uit de hand. Ze hebben hem uiteindelijk meer dan 400 keer live gespeeld. En uiteindelijk gedacht, fuck it, we brengen het uit. Werd een hoogst genoteerde plaat ooit. Faith No More, Any Easy. Hoor je nu bij Tijdloze Tracks op 3FM.

gemaakt op het felbegeerde Bakkie Breuk. De enige echte 3FM koffieblend. Die uiteraard veel lekkerder smaakt dan alle kantoorkoffie die je ooit hebt gedronken in je leven. We willen er graag voor zorgen dat je uitstekend de werkdag doorkomt. Muzikaal gezien, maar dus ook met een lekker bakkie. Wil je dat bakkie winnen? Het enige wat je hoeft te doen is goed raden welke twee tijdloze tracks ik in een mashup heb gegooid. Ik heb ze door elkaar heen gemixt. De ene dag klinkt dat wel beter dan de andere. Vandaag, ja, ik vind zelf heel eerlijk dat ik wel een banger te pakken heb. Welke twee tijdloze tracks hoor je? Luister goed.

het is wel een banger zo, toch? Welke twee liedjes hoor je door elkaar heen? Let me know. De NPO Luisterapp is de plek waar je moet zijn. Stuur daar gewoon een berichtje naar 3FM. Weet jij het juiste antwoord? Stuur hem deze kant op. Maak je gelijk kansen op het bakkie breuk. Pink komt eraan. Just give me a reason. Eerst van

0: mashups die ik graag maak. Twee liedjes door elkaar heen. Als je goed raadt welke liedjes dat zijn, dan win je tussen 10:30 en 11:15 het Bakkie Breuk op 3FM. De enige echte koffieblend om ervoor te zorgen dat je een goed bakkie kunt drinken op kantoor. Brian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 34 jaar uit Roermonny.
1: Yes.
0: Yes, sir. Hoe is het daar? Schijnt de zon al lekker?
1: Hier is het zomer als het terugkomen, ja.
0: Het is, ja.

0: Jij zit natuurlijk laag in het land, dus in principe, jij trekt vandaag gewoon weer de 40 graden aan.
1: Ja, dat is al weken lang zo. Mag niet klagen.
0: Wat heerlijk, jongen. Hey, ik wil er graag voor zorgen dat jij een lekker bakje breuk kunt gaan drinken, de 3FM koffieblend. Dan moet je wel even goed weten welke twee liedjes er net in die mashup zaten.
1: Yes, dat was Daft Punk met One More Time.
0: Bingo.
1: En Pitbull met Give Me Everything.
0: Helemaal goed, bakje breuk komt jouw kant op. Geniet ervan, jongen.
1: Yes, dankjewel. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Sienna Spyro en Great Expectation bij 3FM. Daarvoor Caesar's Palace en Jerk It Out. Zometeen David Guetta, Titanium komt eraan. En hey, ook Nickelback. 3FM.
1: Ster. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds, daar kijk je van op.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: eerste nieuws op NOS op 3, Martijn Middel.
1: Goedemorgen, de gasprijs gaat weer door het dak.
2: NOS op 3.
1: De gasprijs heeft vanmorgen het hoogste peil in jaren bereikt. De prijs ligt 3 keer hoger dan in februari, toen de oorlog in het Midden-Oosten begon. Dat betekent niet direct dat onze gasrekening 3 keer hoger wordt, zegt economiecollega Aida.
3: Het hangt van veel af. Heb je namelijk een vast contract, dan zal je er iets minder van merken. Maar heb je een variabel contract of loopt jouw vaste contract net af, ja, dan zul je echt wel merken dat je nieuwe energiecontracten een stuk duurder zijn dan voorheen. Maar het gaat ook afhangen van hoe koud gaat het deze winter worden. Want hoe kouder het wordt, hoe meer gas we nodig hebben om onze huizen te verwarmen.
1: Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de Houthi-rebellen Saoedi-Arabië aanvallen, loopt de prijs weer sterk op. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger, kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte daarvoor zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. En het is feest vandaag, want Winnie de Pooh blaast 100 kaarsjes uit. 100 jaar geleden verscheen het eerste boek over de wereldberoemde beer, waar Disney later ook tekenfilms van maakte.
4: Het was niet zomaar een dag. Dit was een dag waarop Winnie de Pooh iets vergat.
5: Oh ja? De grommels. Weet je, ik kan me ook niet herinneren wat ik vergeten ben.
1: Winnie de Pooh heeft zijn naam te danken aan een speelgoedbeertje uit de Eerste Wereldoorlog. Die is nog steeds te zien in een museum in New York, waar altijd lange rijen staan. Het weer, ja, echt een super deluxe, prima dagje vandaag. Flink wat zon, paar wolken en een gaatje of 17.
0: Super deluxe, bedankt. ANWB Verkeersinformatie, A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband, 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop Klaverpolder en Dordrecht, daar 10 minuten vanwege een kapotte vrachtauto. En de laatste op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoop het Zonzeel en Knoop het Prinsveel. Daar 10 minuten vanwege een politieonderzoek. De weg is dicht, je kunt het beste omrijden via Oosterhout over de A59, A27 en A58.
2: 3FM.
6: Ster. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
10: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido.
10: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
13: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
14: Pa-pa-da-pa-pa. Greet.
15: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar. Zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-cerve.nl en maak morgen mee.
12: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Nu bij Dirk, Lookalook, 99 cent. Dat is goedkoop.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: 3FM. Hallo NCRV. Obi Rijmakers.
0: Good morning, de beste muziek van heel Nederland, die heb ik voor je. Het is 8 minuten over 11, dit zijn de tijdloze tracks. Met zometeen Nickelback, How You Remind Me. Eerst David Guetta, Sia, Titanium.

0: Can How You Remind Me met 3FM. 7 juni 2027 komen ze naar de Ziggo Dome. Mag hopen dat ze hiermee openen. Goeie track, hè? Tijdloze track is waar je bent op 3FM. Nog minder dan een uur tot de lunch. De bammetjes mogen bijna weer uit het trommeltje. Wat heb je erop vandaag? Hummus, kroketje, pindakaas.
1: Hop, hop, kaas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, kaas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: 3FM is bij je met de meeste muziek van heel Nederland. Ellen Langley hoor je zometeen. Choose in Texas komt eraan. En ik ga ook Coldplay voor je draaien met Clocks. Eerst Empire of the Sun. Dit is We Are the People.

0: tijdloze tracks. Obi Rijmakers.
1: Ella Langley hoorde je, Choose in Texas, daarvoor Empire of the Sun en We Are the People. Tijdloze tracks. Ach, ik hoop zo dat dit waar is. Je gaat een tijdloze track horen die speciaal is gemaakt voor de film Space Jam uit 1996. Is een film met allemaal Looney Tunes figuren erin. En Michael Jordan. En op de uiteindelijke plaat staan onder andere Be Real, Busta Rhymes, Coolio, LL Cool J. Het is een serieuze line-up. Maar eerst was dus het idee dat het rapgedeelte volledig gedaan zou worden door Jay-Z. En die zou het dan gaan rappen vanuit het perspectief van Bugs Bunny. En er schijnt dus dat ergens in de krochten, de diepe kelders van Warner Brothers Movie Studios, er een demo-diskette ligt waar Jay-Z dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. Gewoon om even te laten zien, zo zou het ongeveer gaan klinken. Die demo heeft het daglicht nooit gezien.
2: Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.
1: En ik denk eigenlijk dat het maar beter is ook. Want als je als Bugs Bunny een plaat maakt, ja, ga je natuurlijk nooit Beyoncé aan de haak slaan.

0: Tijdloze tracks op 3FM. The Weeknd, Kendrick Lamar, hoorde je Pray For Me.
1: Lief gebaar.
0: Elk jaar rond deze tijd staat de KRO-NCRV in het teken van lief gebaar. Dit jaar van 12 tot en met 25 oktober probeert de KRO-NCRV mensen te inspireren in Nederland om af en toe eens een keer iets liefs te doen voor een ander. Daar wordt de wereld veel mooier van. En bij Tijdloze Tracks supporten we dat natuurlijk van harte. We willen graag dat jij daar ook aan meedoet. En dat je af en toe eens een keer een lief gebaar doet voor een ander. Kan op allemaal manieren. Je kunt een bloemetje halen voor je buurvrouw. Je kan een keer een lift geven aan, weet ik veel, je zus als die naar de werk moet. Je kan ze 's morgens een bammetje eten in de auto. Dat is ook wel eens lekker. Eigenlijk is alles mogelijk. En ik dacht, aangezien we toch met 3FM zijn, de muziekzender van Nederland, waarom doen we niet in het lief gebaar eens een keer een plaatje aanvragen voor een ander? Ja, zet een keer je ego opzij, doe het eens voor een ander. Als je iemand hebt waarvan je denkt, die zou graag een liedje willen horen, en dat op 3FM, dan kunnen we dat voor je regelen. Klim in de pen, pak de NPO Luister-app erbij, laat even weten. Wil je dat doen voor je vader, voor je oma, voor je honkbalteam? Wil je voor je kat een plaat aanvragen? Don't care, alles is oké. Stuur het naar me via de NPO Luister-app, gaan wij dat voor je regelen. Somber komt eraan, my body isn't ready.

0: Doe eens een keer wat aardigs voor de mensen om je heen. Gewoon om de wereld een stukje mooier te maken. Dat kan op allemaal manieren. Maar bij Tijdloze Tracks dachten we moeten ervoor zorgen dat mensen een plaatje kunnen aanvragen voor iemand in hun leven. Gewoon als lief gebaar. Dat je zegt, hey, zo kwart voor twaalf. Zet even de radio aan. Dan hoor je iets dat met jou te maken heeft. In dit geval gaat het om Dave. Dave, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik zag jou verschijnen in de NPO Luister-app. Je moet het even aan me uitleggen.
1: Ja. Ja, nou ja, mijn vrouw en ik hebben elkaar leren kennen in 2011 op de Snake Week.
0: Oké.
1: En daar was dit een enorme hit, dus het voelde niet meer dan gepast dat we deze ook op onze bruiloft als eerste lied zouden doen om op te gaan dansen.
0: Kijk, normaal zou ik lekker de spanning oprekken welk liedje zou het worden. Maar we moeten even benoemen, het gaat hier om cinema.
1: Ja.
0: Sowieso, ongekende banger, draaien we veel te weinig op de radio.
1: Absoluut.
0: Maar als eerste dans op je bruiloft, maat?
1: Ja, we hebben niet de Skrillex-versie gedaan. Ik weet niet meer van wie, maar die had een akoestische versie opgenomen.
0: Oké.
1: Dus daar zijn we op begonnen, ja. Als wat meer traditionele dans.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dat is heel leuk, want vrienden van ons die herkenden direct bij de eerste zin natuurlijk dat het een akoestische versie van cinema was.
0: Ja.
1: En die heb ik dan vervolgens na een minuut of anderhalf, twee, had ik die zelf overgemixt in de, nou ja, Skrillex-versie.
0: Ach, wat super. Ja, en dan is dat natuurlijk gewoon de hele avond reven.
1: Ja, klopt. Ja, dat is echt super.
0: Nou, wat een ongelooflijk goede keuze. En ik ga er dan ook vanuit dat een draaier voor jouw vrouw.
1: Absoluut, absoluut. Het is een geweldige vrouw, geweldige moeder. Dus ik hoorde je oproep. Ik denk, nou, dat kan maar één liedje voor mij zijn voor één iemand.
0: Nou, heel goed. Ik ga hem voor je draaien op 3FM.

0: Lost Frequencies en Bastille, Head Down met 3FM.
1: Don't hang your head down, head down.
0: Met opgeheven hoofd zometeen weer op 3FM. Martje Meijer.
2: Correct.
0: Hallo. Wat gaat er gebeuren?
2: 3 over 12 zometeen. Belangrijkste tracks van de dag in de nummer 1 streaming van Nederland is weer in handen van een Nederlands artiest.
0: All right.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
2: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
3: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
6: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
7: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
8: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
7: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
15: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
16: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: niet voordat je het nieuws hebt gekregen van Stef Banstra.
1: Hey Mart, goedemiddag. De bus rijdt niet. NOS op 3. En dat blijft de rest van de dag zo. In het streekvervoer wordt er de hele dag gestaakt. En daardoor rijden er maar heel weinig bussen. Bij deze school in Steenbergen komen veel mensen vandaag met alternatief vervoer.
2: Vandaag ben ik met de fiets gegaan, omdat de bussen niet rijden.
3: Wat vond je ervan?
2: Ja, wel kut aan de ene kant door de kou en door de wind, maar het valt wel mee. Het kan ook gewoon.
3: Je wordt flink gezucht.
4: Ja, flink gezucht, ja.
3: Waarom?
4: Nou, bussen rijden niet, hé.
3: Vervelend.
4: Ja, fiets is ook kapot gegaan gisteren, dus ja.
3: Ellende.
4: Precies.
1: In Limburg rijden ook de treinen van Arriva niet. Medewerkers in het streekvervoer willen hun loon behouden en ook betere arbeidsvoorwaarden, maar komen er al tijden niet uit met de OV-bedrijven. En daarom willen ze tot de kerst elke week een dag staken. Voor het eerst staat er iemand voor de rechter voor het opblazen van de Nord Stream-pijplijn. De gasleidingen in zee tussen Rusland en Duitsland. Het gaat om een Oekraïner die een team aanstuurde om de leidingen onklaar te maken, zegt correspondent Gimbal Duk.
5: Hij zou vanuit de Duitse stad Rostock een zeilboot hebben gehuurd met een stel duikers. Zo'n 3 weken op zee zijn geweest en daar met een behoorlijk professionele operatie explosieven aangebracht te hebben op die gaspijpleidingen. En nog voordat die explosies konden exploderen, heeft hij Duitsland weer kunnen verlaten.
1: De advocaten van de man zeggen dat hij geen straf moet krijgen, omdat hij niet op eigen houtje handelde, maar de Nord Stream-leidingen zou hebben gesaboteerd in opdracht van het Oekraïense leger. En dan nog een opvallend nieuwtje. De inflatie in Nederland is hoger uitgekomen door Harry Styles. Ja, dat meldt economenvakblad ESB. De concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena hebben de prijzen in en rond Amsterdam omhoog gejaagd. En het waren zijn enige concerten op het Europese vasteland, waardoor fans overal vandaan moesten komen en dus overnachtingen moesten boeken. En de hotelprijzen lagen daardoor ook hoger. Twee onderzoekers van de Nederlandse Bank hebben het uitgerekend en zeggen dat de inflatie 0,38 procentpunt hoger uitkwam door het Harry Styles effect. Het weer een lekkere, zachte herfstdag vandaag. Droog en veel zon bij max 18 graden. Morgen ook droog en zonnig. Een stukje warmer dan ook nog. In het zuiden kan het wel 21 graden worden.
0: Dan de verkeer van de ANWB. Twee kleine files in Nederland. We pakken ze er even bij. Ze staan allebei op de A1. De eerste tussen Amersfoort en Apeldoorn. Bij Stroe zijn ze bezig met een spoedreparatie. Daardoor heb je 1 rijstrook minder en 5 minuten vertraging. En op de A1 in de richting van de Duitse grens, net voorbij Hengelo, heb je vanwege de politiecontroles ongeveer 10 minuten vertraging. 3FM.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
15: En, al lang last?
16: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
15: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
16: Ik heb geen idee.
17: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
18: Ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
17: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
20: Als
18: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
21: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
22: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
21: Oei, ik voel de bui al hangen.
22: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
21: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
23: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
0: Meijer, bakkerstrijder en goedemiddag. 12 uur geweest, dus tijd voor een nieuwe 3 over 12 op 3FM. Met vandaag op nummer 3 de lijst met de belangrijkste tracks van de dag. De meest gedraaide plaat op de Nederlandse radio. Zelfs nu de herfst is ingetreden, is dat Magnetic van De Bauta. 3
24: over 12, nummer 3.

0: Een nieuwe van Ronnie Flex op 3FM.
1: 3 over 12.
0: Hey, schijn je licht op mij. Werd online al een hele tijd geteased. En afgelopen vrijdag was hij dan eindelijk in zijn geheel voor de rest van de wereld. En streamingcijfers gaan meteen keihard door het dak. Is op dit moment de nummer 1 meest beluisterde track van ons land online. Daarom hoorde je Ronnie samen met Adrie Afsamski op nummer 2 met Schijn je licht op mij. Dan gaan we in de 3 over 12 van 3FM naar de belangrijkste track van vandaag. Want dat is wat we doen. Iedere werkdag na 12 uur hoor je de belangrijkste liedjes. Weet je weer even wat er gaande is in de muziekwereld. Mocht je de radio pas net aangezet hebben, dan zou je het potentieel gemist kunnen hebben. Maar we gaan een van de leukste dingen die we doen in het jaar. We doen alleen maar leuke dingen, dus dat is moeilijk ranken. Maar ik vind van wel weer doen op 3FM. De Zero's Top 1003. 3 jaar geleden voor het laatst op de radio geweest en nu weer herrezen. Vanaf komende maandag kan je jouw favoriete liedjes uit de Zero's in de lijst van dit jaar stemmen. Dus vanaf komende maandag kan je stemmen op de beste Zero's tracks ooit in de Zero's Top 1003 van 3FM. Dus om dat te vieren blikken we op nummer 1 in de 3 over 12 van vandaag. Even terug op de nummer 1 van de laatste keer dat we die lijst deden in 2023. Dat is Mr. Brightside van The Killers.
1: No.

de belangrijkste track van vandaag. Mr. Brightside van The Killers. Zij waren 3 jaar geleden toen voor het laatst volgens jou de beste liedjes uit de Zero's op een rij zetten. De nummer 1, de beste track uit de Zero's dus. En we gaan die lijst weer doen. De 3FM Top Zero's komt er weer aan. Vanaf komende maandag kan je stemmen. Om dat te vieren, de nummer 1 van de laatste keer dat we die lijst deden. Mr. Brightside van The Killers dus voor jou. Oh, wat een tijdloze track komt eraan van Tracy Chapman en een paar tellen naar Martin Garrix. 3FM.

Tracy Chapman. Met haar tijdloze track Fast Car bij 3FM. Liedje dat een aantal covers gehad heeft. En laten we heel eerlijk zijn, met wisselend succes, toch? Jonas Blue had er wel een heel grote hit mee. Maar dat was ook in die tijd dat we Tropical House van alle classics moesten maken. Daar heeft echt iedere DJ in de wereld zich schuldig aan gemaakt. En die andere van Luke Combs, ook een grote hit geweest, hebben ook veel mensen zo'n beetje hun twijfels bij gehad. Het is eigenlijk ik vind het een liedje dat door een vrouwenstem gezongen moet worden. Maar Tracy Chapman zingt zo laag. Dat is eigenlijk heel moeilijk voor veel andere vrouwen om te coveren. Daarom kwam het een keer bij Luke Combs terecht. Weet je dat er een vrouw is die hem wel gecoverd heeft? En heel mooi, met heel veel bereik. Dat is Birdie. Daar had je misschien al wel een tijdje niet meer aan gedacht. Birdie van Skinny Love en zo. Maar luister even. Remember.

fantastisch. Er zijn niet zoveel goede covers gemaakt van dit liedje. Misschien wel geen, behalve deze ene van Birdy. Uitstekend om je oren weer een beetje te cleansen. Je hoorde Tracy Chapman en Fast Car zojuist bij 3FM. Let's go.

0: Aquamore, can we go thrift shopping?
1: What?

Milieu Feels Part 2 hoorde je bij 3FM. We moeten het hebben over GTA. Ik weet niet of dat dan heel erg rood omcirkeld staat in je agenda. 19 november, de dag dat het eerstvolgende deel van GTA uit gaat komen. Ik moet er toch wel zo om lachen als ik dan mensen spreek van wie ik het totaal niet zou verwachten. Volgens mij, als ik me niet vergis, je hoort haar zo meteen na tweeën, is Sophie Hielkema ook heel erg into GTA. Dus niet een vrouw waarvan ik het meteen zou verwachten, maar die vindt het dan ook heerlijk. Een of andere code invoeren, bazooka krijgen, politieauto's opblazen, dat soort dingen. Nieuwe game komt eraan na 13 jaar. En ook iemand van wie ik dat niet verwachtte, kwam ik gisteren tegen in een interviewtje in het AD. Een Paul, gewoon echt een serieuze volwassen man, die de hele game speelt. Alle games helemaal gespeeld heeft, volledig uitgespeeld, verslaafd is aan het geheel. En ik moest wel lachen om een quote in dat artikel die ik las. Zijn partner snapt de obsessie die zo'n 20 uur per week in beslag neemt helemaal niet. Die zegt dat ik dan alleen maar veel te hard in zo'n dikke bak ga rijden op weg naar een villa die ik nooit zou krijgen. Maar GTA is zoveel meer dan dat. Dat probeer ik haar zo'n 4 keer per week uit te leggen. Toen dacht ik, Paul, misschien moet je allereerst gewoon ophouden met je partner 4 keer per week proberen uit te leggen waarom GTA zo leuk is. Misschien moet jij het gewoon lekker spelen en moet je partner dat dan gewoon lekker laten. En dan komt het ook wel goed. Onderbelicht aspect aan GTA is dat er ook altijd heel veel leuke muziek in zit. Er zat een hele soundtrack in. Je kunt allemaal radiostationnetjes luisteren in GTA. Dat is heel leuk. Onder andere een nieuwe track van deze man, die eigenlijk nooit mist. Liedje met Pink Panthers gemaakt heeft, dat ook in GTA 6 zal zitten. Zijn naam is Fred Again. Dit is Delilah van hem, nu bij 3FM.

0: One Direction. It was the best song ever. You're the best song ever bij 3FM. Goed liedje. Had ik wel weer eventjes nodig op deze woensdagmiddag. Het is het woensdagmiddag? Ja, woensdagmiddag. Een klein beetje power erin. Binnen een paar minuten hoor je hier op 3FM de artiest die 2000 kaarten verkocht heeft en voor wie nog 2,5 keer zoveel kaarten gezocht worden. Heel veel succes als je besloten had dat je nog naar haar toe wilde in Utrecht. Hoor je zo meteen. Eerst wil ik even mooi nieuws met je delen. De mannen van Higo, ik ben groot fan van de jongens, Nederlandse en ook Nederlandstalige band uit Zwolle, komen over 15 dagen met een nieuw album. Dat vind ik al heel goed nieuws. Maar ze komen ook, en dat is ook leuk, ik ben er nog niet geweest en ik dacht laatst, moet ik misschien gaan? Ze komen ook met de vierde editie van hun eigen festival, Tankstation Festival. Gisteren is de volledige line-up online aangekondigd. Met onder andere, daar staan echt veel artiesten waarvan je nu denkt, oh, heb ik misschien wel een keertje iets van gehoord. Maar daarvan weet je dat die binnen een jaar of twee zijn ze gemeengoed. Zoals bijvoorbeeld een Higo. Onder andere De Nachtwacht en Nonchalance zijn daarbij. 13 december is dat in Hedon in Zwolle. Gewoon lekker binnen. Dus 13 december hoef je ook geen zorgen te maken. Is het gewoon lekker warm daarbinnen. En ze staan er uiteraard zelf ook. En ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar ik was dus laatst bij een soort albumrelease party waar ze al een stukje lieten horen van hun nieuwe album dat er dus binnenkort aankomt. En toen vertelden ze dat ze voor het eerst veel gastartiesten gaan meenemen. En dan moet je niet denken aan dat de Marcel van Direct komt of zo, maar heel veel andere instrumenten. Saxofonisten, cellisten. Dus die Higo gaat hun eigen muziek ook heel groots opvoeren. Zeer benieuwd. Als je dat nieuwe album hoort, dan hoor je ook dat ze een beetje die kant op gaan. Muzikaal veel uitgebreider. Dit is een liedje dat we al kennen van het album van Higo dat eraan komt. Je hoort het op 3FM, het heet Antwoord.
1: Ik koop een auto, in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

Nog voordat dit liedje zo'n gigantische hit werd, was deze dame al geboekt voor Tivoli Vredenburg in Utrecht. 26 januari aanstaand jaar, dat kan je je wel voorstellen. Maar ja, toen werd deze plaat ineens een gigantische hit. Toen waren die

0: the Love bij 3FM. Met Temper City en Self-Aware binnen een paar minuten. Hier op 3FM. En je hoort zometeen ook eindelijk de man met wie ik me kan identificeren. Grote wereldster, miljarden streams, miljarden euro's. Maar hij heeft toch iets wat mij en misschien ook wel jou met hem verbindt. Het gaat om Alex Warren en ik vertel het je zometeen.
1: Zometeen op 3FM.

0: Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Fla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
15: Allsafe. Geeft ruimte.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Is de nieuwste van Alex Warren. Die hoor je over een paar tellen op 3FM. En ook M&M met de Real Slim Shady. 1 uur precies, het nieuws met Stef Banstra.
18: Hey Bart, goedemiddag. Aangesproken worden door een wildvreemde die wel alles over je weet.
19: Is uw naam Sophie?
20: Ja.
19: U werkt voor Ligo?
20: Ja.
19: U woont in Mortsel?
20: Ja.
18: Ja, hoe kan dit?
21: NOS op 3.
18: Dat vertel ik je zo meteen. Ik begin met ander nieuws. Albert Heijn verwacht dat in de loop van vandaag alle distributiecentra weer gebruikt kunnen worden. Van daaruit worden alle producten naar de supermarkt in het land gebracht. Verslaggever Nick Wouters ziet dat er al wat vrachtwagens uitrijden.
22: Dat is er een vrachtwagen op weg naar een supermarkt in Nederland of België om te bevoorraden. Maar normaal gesproken is het hier in Tilburg bij het distributiecentrum van Albert Heijn een stuk drukker. Ja, als je nu luistert, hoor je geen enkele vrachtwagen. En dat is toch niet zoals het zou moeten hier. Ze moeten af en aanrijden.
18: Daarom liggen voorlopig de schappen nog niet vol. Albert Heijn zegt dat eerst de houdbare producten weer worden geleverd en daarna pas de verse producten. Meer dan 500.000 Oekraïners zitten zonder stroom door de grote Russische aanvallen. Dat zegt president Zelensky van Oekraïne. Rusland heeft afgelopen nacht weer met tientallen raketten en meer dan 100 drones Oekraïne bestookt. In de hoofdstad Kiev vielen 3 doden bij een aanval op een appartementencomplex. De politie heeft 3 jongeren opgepakt in verband met de dood van een 18-jarige Rotterdammer. Tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen werd hij afgelopen zomer doodgeschoten. En ook maandag al werden 2 jonge mannen aangehouden. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niks duidelijk. En mijn journalistencollega's van de omroep VRT in België hebben een test gedaan met de nieuwe AI-bril van Meta. Ja, uit dat experiment blijkt dat die slimme bril met camera al binnen no time kan achterhalen wie iemand is. De VRT liet door een ethisch hacker software met gezichtsherkenning inbouwen voor die bril. Ja, dat bleek doodeenvoudig. De verslaggever kende de mensen die aansprak dus helemaal niet, maar wist binnen 1 seconde alles over hen. Luister maar.
19: Is uw naam Sophie?
10: Ja.
19: U werkt voor Ligo?
10: Ja.
19: U woont in Mortsel?
10: Ja.
19: Ben je Ellen Kullemans toevallig? Je werkt in de advocatuur, juridische.
10: Helemaal juist.
19: Hoe voelt het nu om zo erkend te worden dankzij een slimme bril?
10: We hebben ijsdienst,
19: ja?
18: Meta zegt in zijn voorwaarden dat je die AI-bril niet zo mag gebruiken, maar de bril houdt het zelf niet tegen. De Consumentenbond werkt nu samen met 2 privacyorganisaties aan een kort geding om die AI-bril van Meta hier te verbieden in Nederland. Het weer droog en veel zon vanmiddag bij maximaal 18 graden. Morgen ook veel zon. Het is droog. Een stuk warmer dan ook nog dan vandaag. In het zuiden kan het wel 21 graden worden.
17: Dan 3 van verkeer van de ANWB. Er zijn wat files bijgekomen en er zitten ook een paar wat langere tussen. Iets meer dan je zou mogen verwachten voor een gemiddelde woensdagmiddag. Onder andere op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn bij Stroe. Dat komt door een spoedreparatie. 1 rijstrook is daar dicht en je hebt 20 minuten vertraging. De A15 Rotterdam-Gorkum is een ongeluk gebeurd net voorbij Papendrecht. Daardoor is daar de rechte rijstrook dicht. Heb je 25 minuten vertraging. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij Knoppen het Hoevelaken is een auto met een aanhanger geschaard. Daardoor is de weg daar dicht en moet je over de parallelrijbaan. Dat kost je 20 minuutjes extra. Sta je in een van de paar andere files in Nederland, heb ik die van jou niet genoemd, ben je binnen 10 minuten weer onderweg. 3FM.
20: Ster. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
21: Hola, ¿dónde está mi casa?
20: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
21: Paella, paella.
20: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
20: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
23: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
24: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
23: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
24: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
25: Autotaalglas zit echt overal.
26: Opgelost. Autotaalglas. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Was hem dan, de helft van de week. Officieel dichter bij het komende weekend dan bij het vorige. Dat vieren met een party anthem van Armin van Buuren. This is what it feels like.

3FM, Temper City en Self Aware. Hallo, mijn naam is Mart. Ik zat laatst een interviewtje te kijken met Alex Warren, die in een of andere podcast of zo te gast was. Die je alle clichés oplepelde die er maar te vinden zijn over een normale gast zijn en herkenbaar zijn voor je publiek. En ik denk dat mijn kracht zit in mijn openheid. In het feit dat ik laat zien dat ik totaal niet anders ben dan andere mensen. Is natuurlijk relatief weinig van waar, laten we eerlijk zijn. Kijk, ieder mens is gewoon een mens zoals ieder ander, maar tegelijkertijd toert Alex Warren de wereld over. Heeft hij dingen meegemaakt in zijn leven waar hij muziek over schrijft die je niemand gunt. Maar de man werd ook influencer. Gun je ook niemand trouwens. Daarna artiest. Dus hij lijkt niet een leven zoals jij en ik. Hij is niet relatable en dat gaat hij ook nooit worden. En toch zei hij iets in dat interview waarvan ik dacht, ja, hij is toch wel net zoals jij en ik. Ik moest het dan toch toegeven. Als Alex Warren klaar is met zijn optreden, terug naar de kleedkamer gaat, dan staat daar eten voor hem klaar. En dat is een vers bereid, warm, nog stomend bord. Pad Thai. Iedere avond, als hij heeft opgetreden, een verse Pad Thai. En toen dacht ik, Alex Warren en ik zijn toch hetzelfde mens, want Pad Thai is, ga ik nu zeggen, mag je me voor altijd aanhouden, het allerlekkerste gerecht dat er is op de aarde. Het is een noedelgerecht uit Thailand, met daarin een ei zo door die noedels heen gewokt, met pinda en met groenten, en dan je eiwit naar keuze. Garnalen of kip of vlees of wat dan ook doen ze er ook nog in. Is zo lekker dat ik dit iedere vrijdag, als ik dan niet een optreden heb gegeven, maar een hele week gewerkt heb en denk, ik hoef vandaag even niet voor mezelf te koken, elke vrijdag bestel ik een Pad Thai. En toen dacht ik, moet het toch toegeven, Alex Warren en ik hebben meer met elkaar gemeen dan ik zou denken. Je hoort zijn nieuwste liedje nu bij 3FM. Dat heet Emerald Eyes.

zag dat Sarah Larsson gewoon bestolen is van een Grammy. Of in ieder geval van een Grammy-nominatie, laten we het zo zeggen. Dat kunnen we met best wel veel zekerheid stellen. Deze week zijn de stembussen opengegaan voor de Grammy Awards. De grootste muziekprijzen ter wereld, maar dat weet je misschien wel. Worden in februari komend jaar uitgereikt. En het is openbaar zichtbaar welke artiesten welke liedjes van zichzelf hebben ingestuurd om potentieel genomineerd te worden voor een Grammy. En een van de grootste hits, zeker op streaming, maar ook in heel veel landen op de wereld van het afgelopen jaar, is Stateside. Liedje van Pink Panthers, waar ze dit jaar een remake van gemaakt heeft samen met Sarah Larsson. En wat is mensen nou opgevallen toen ze een beetje door die archieven van die inzendingen van de Grammys gingen struinen? Dat liedje maakt in geen enkele categorie kans op een Grammy. Hij is gewoon helemaal niet ingestuurd. Er was nog speculatie dat het misschien is omdat het een remix is van een origineel liedje. Daar moet je dan een beetje omheen werken, maar dat is op zich wel te doen. Maar het blijkt dat Pink Panthers geen enkel van haar eigen liedjes heeft ingestuurd voor niet één categorie. Terwijl zij echt een goed jaar heeft gehad met heel veel hits. Een album dat echt heel veel bekroond is. Nu wordt er druk gespeculeerd. Misschien heeft ze ruzie met de organisatie. Misschien wil ze een statement maken. Maar heel veel mensen zagen de bookmakers en weet ik veel, die zagen Stateside als grote kanshebber om meerdere Grammy Awards te gaan winnen. En dat gaat dus helemaal aan de neus van Sarah voorbij, omdat Pink Panthers, die ook op dat liedje staat, heeft besloten dat liedje niet in te zetten voor een Grammy. Vorig jaar was ze ook al genomineerd, heeft ze hem niet gewonnen. Dus voorlopig nog steeds geen Grammy Award voor Sarah. Al heeft ze thuis wel, vond ik mooi, 6 Grammys staan. Dat zijn de belangrijkste popprijzen van Zweden. Toen dachten ze, Grammy, wat kunnen wij daarvan maken? Nou, dat heet dus in Zweden een Grammy. Die kreeg ze dan onder andere wel voor dit liedje vorig jaar. Midnight Sun, hoor je nu.

0: kans.
1: Ik vind het zo'n mooi liedje van Jet van der Steen, waarin ze laat zien dat ze naast de liedjes die je misschien al van haar kent, die vaak groot, bombastisch, dansbaar, meeslepend zijn, dat ze ook heel klein en voorzichtig kan zijn. Over het in elkaar proberen te lijmen van de gevallen vaas die een relatie kan zijn. Echt een mooi liedje. Kleine Kans heet het van ons 3FM-talent Jet van der Steen. Hoor die zojuist en dit is Oasis nu. En don't

Wine Runs Out. Bij 3FM. Beste Man is afgelopen week begonnen aan zijn tour die hem op Valentijnsdag naar Amsterdam gaat brengen. En ik heb de afgelopen tijd heel vaak gezegd, als je zin hebt om lekker een beetje mee te deinen, bijvoorbeeld op zijn liedjes, dat kan heel lekker. Als je een beetje lentegevoel wil, gewoon chill, een beetje die 70s vibe, dan raad ik je aan om een keer naar Role Model te gaan. Ik sta daar nog steeds achter. Echter. Ik heb van de week een filmpje gezien van hoe het eraan toe gaat bij zijn concert vooraan. Als je een beetje lekker chill wil meedeinen, zou ik achteraan gaan staan. Want als je vooraan staat, je zit een beetje lekker te viben. Kan je ook ineens hierin terechtkomen. Ja, oké. Okay, dank jullie wel. Heel goed. Is vast heel gezellig daarvoor, maar als je lekker een beetje wil wiegen op de liedjes van Role Model, dan zou ik... Ik zou het je niet vaak aanraden, maar iets verder achterin gaan staan. Dan kun je iets beter chillen. En heb je niet vier dubbele oordopjes nodig om het concert te overleven. Sally, When the Wine Runs Out van Role Model hoorde je bij 3FM. En dit is Lil Nas X, een Old Town Road.

0: sexy.
1: Geweldig.
2: Ik weet het allemaal niet meer.
3: Ja, ik heb echt gewoon...
2: Dat is niet normaal. Echt, ik kan nog altijd niet goed geloven. Daar, hè, daar stonden ze.
4: Slechts een handjevol mensen was erbij.
5: Tijdens de super-exclusieve...
4: BFM Exclusive met Fontaine DC.
6: Ben je klaar voor het optreden van het jaar?

een jaar of zes was. Blokfluitles. Gewoon omdat hij belangrijk vond dat ik de basis van muziektheorie zou leren. Ik moet zeggen, ik vond het persoonlijk best wel een leuk idee om muziek te gaan maken. Maar ik weet dat er ook heel veel kinderen van die leeftijd zijn die dat absoluut niet hebben. Die moet verplichten om een uur lang op de piano te oefenen voordat ze de iPad mogen om lekker op te robloxen. Maar het kan wel heel goed helpen om je kinderen jong muziekles te geven. De dame die je nu met haar nieuwste liedje gaat horen, die had als kind vioolles. En ik zweer dat je die klassieke opvoeding hoort in haar muziek. Wat ze maakt is indie pop in optima forma, maar in de melodieën en in de akkoorden, daar hoor je toch iets van verstand, van know-how van die klassieke opvoeding. Zij heet Holly Humberstone en ik ben erg groot fan van haar nieuwe liedje dat je nu hoort bij 3FM. Dit is Too Cute to be Lonely.

0: By Little van Kensington bij 3FM. Mart signing off voor deze woensdag. Maar zometeen gelukkig Sophie Hielkema na 2 uur.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.

0: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Volido.
14: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
15: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jaar...

0: jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: 3FM. Hartelijk woensdag met zometeen een fijne throwback van Snoop Dogg. Beautiful, komt eraan. Maar eerst het laatste nieuws. En dat krijg je van Stef Banstra. Waar ben jij gebleven, Stef? Dit ben jij, denk ik. Stef,
9: ja, goedemiddag. Ja, ik sta er gewoon. Hallo, Sofie. Goedemiddag.
8: Fijn. Goedemiddag.
9: Hey, ja, denk je deze woensdag even een busje te pakken?
10: Het was 2 keer op de bootjes, maar komt niet.
9: Ja, hoe nu verder? Dat zometeen. NOS op 3. Ik begin met supermarktnieuws, want Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. Bij het distributiecentrum in Tilburg rijden er weer vrachtwagens om de supermarkt te bevoorraden. Maar het is nog niet zo druk als voor de cyberaanval, hoorde onze economieverslaggever Nick Wouters van een medewerker van het distributiecentrum.
11: Ik moet eigenlijk tot 5:30 werken, maar ik kon al eerder gaan. Het is niks te doen, nog niet. Maar het komt langzaam op gang.
12: Nou, wat gaat u vanmiddag doen met die extra vrije tijd?
11: Ik denk Netflixen.
9: Ja, sinds afgelopen zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Dat bedrijf zette toen uit voorzorg computersystemen uit. En die systemen worden nu beetje bij beetje weer opgestart. De gasprijs gaat weer door het dak. De gasprijs bereikte vanochtend het hoogste peil in jaren. De prijs ligt nu 3 keer hoger dan in februari, toen de oorlog in het Midden-Oosten begon. Dat betekent niet direct dat onze gasrekening ook 3 keer hoger wordt, zegt onze economiecollega Aida.
13: Het hangt van veel af. Heb je namelijk een vast contract, dan zal je er iets minder van merken. Maar heb je een variabel contract of loopt jouw vaste contract net af, ja, dan zul je echt wel merken dat je nieuwe energiecontracten een stuk duurder zijn dan voorheen. Maar het gaat ook afhangen van hoe koud gaat het deze winter worden. Want hoe kouder het wordt, hoe meer gas we nodig hebben om onze huizen te verwarmen.
9: Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de Houthi-rebellen Saoedi-Arabië aanvallen, loopt de prijs weer sterk op. En zit je in de bus, dan ben je waarschijnlijk in Amsterdam of Den Haag, want in de rest van het land rijdt hij niet of nauwelijks. Chauffeurs staken de hele dag voor het behouden van hun loon en ook betere arbeidsvoorwaarden. Deze man in Groningen dacht dat het busje zo kwam, maar toch niet, zag de verslaggever van RTV Noord.
14: Gaat jouw bus niet?
10: Ja, was 2 keer op de bootjes, maar komt niet. Dus ja, mevrouw heeft gezegd dat ik kan met de trein. Okay. Maar dat doet zo lang en is wel te duur voor mij. Want ik moet naar Emmen. Ja, dus het is wel vervelend. Ja. Maar als je daar kijkt, Emmen staat wel 7 minuten. Dus ja, is gewoon vervelend.
9: Vakbonden in het streekvervoer komen er al tijden niet uit met de OV-bedrijven over de arbeidsvoorwaarden. Daarom willen ze tot de kerst elke week een dag gaan staken. Het weer droog en veel zon vanmiddag bij max 18 graden. Ook in Emmen. Morgen ook droog en zonnig. Een stuk warm ook nog. Max 21 graden dan.
8: Dankjewel.

0: je nu 3 pizza's bij Domino's, dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
2: Lachen.
1: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
2: Leuk, hè?
1: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
3: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
13: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust. Is de Mol. De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
14: Sophie Hielkema.
15: Als jij iemand kent die binnenkort 48 jaar wordt, of nou eigenlijk maakt de leeftijd niet uit, ik heb zo meteen de cadeautip voor je. De cadeautip. Eerst nog Teddy Swims bij 3.

even onderbreken, want ik zie een melding van een spookrijder. Rijd je op de A59 Os Den Bosch, dan kom je tussen knooppunt Paalgraven en Kruisstraat een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A59 Os Den Bosch.

is deze week jarig. Dan wordt hij 55 alweer. Maar het zal mij benieuwen wat hij dit jaar gaat krijgen qua cadeautje. Want dat ene cadeau van toen hij 48 werd, is wel heel lastig om te overtreffen. Hij kreeg toen een bos bloemen. Ik heb hier net een foto van gezien. Met daarin 48 joints verwerkt. 48 takkies. En het eerste wat ik dacht toen ik daar een foto van zag, was toch zijn uitvaart. Ja, het is even een grimmige afslag. Maar ik dacht, als deze man ooit komt te overlijden, dan zal dat toch wel het boeket zijn wat dan op die kist komt te liggen, toch, lijkt mij? Nou goed, leuk dat je bijna jarig bent en dat iemand dan meteen over je einde begint. Gaat helemaal de verkeerde kant op. Iets vrolijkers. Morgen staan deze mannen live bij Wijnand en Jamie. En ik hoop dat ze dan deze ook gaan spelen, want het is zo'n goed liedje. Direct in de ochtendshow vanaf 6 uur. Nu op de radio met My Friends.

0: never.
1: Ja, dit is echt een gevalletje dode mus. Maar ik kwam afgelopen week een nieuwsartikel tegen. Er stond in dat er een tentoonstelling komt van Daft Punk. Een fototentoonstelling. Nou, dan ga je misschien afvragen, ga ik dan de heren eindelijk zien zonder die enorme helm op hun hoofd? Nee, dat ga je niet zien. Alles is gewoon met helm. Moet je er ook nog voor naar Parijs? Nou, ik zou persoonlijk gewoon even googlen om wat foto's van ze te checken. Maar misschien ben ik gewoon een cultuurbarbaar. Dat zou ook kunnen. Je hoorde de heren met Harder, Better, Faster, Stronger. Dit is 3FM. Met zometeen muziek van Pommelien Thijs. Voor nu solo. Maar binnenkort misschien wel met deze vrouw. Zij is ook oud-Megahit-eigenaresse. Dit vertelde Pommelien laatst dat ze ernaar uitkijkt om een liedje te maken met haar landgenoot. En dan heeft ze het over Angèle. Amai, hoe waanzinnig zou dat zijn? Ik ga het je sowieso laten weten als ze samen in de studio gespot worden. Ik denk een goede muzikale match. Voor nu dus solo Pommelien Thijs. Hoi, ik ben Pommelien Thijs.

0: handjevol mensen was erbij.
1: Tijdens de super exclusieve
0: 3FM Exclusive met Fontaine's DC.
2: Ben je klaar voor het optreden van...

was hij live te gast in het 3FM ochtendshow met Wijnand en Jamie. Deze Jamie Miller, andere Jamie. En hij is abnormaal goed. De video staat nu online.

van 3FM. Alle optredens vanuit de livebox. Hey, over een kleine 10 minuten dan hoor je op 3FM Megahit Memories. Ik heb weer een geweldige voor je meegenomen, al zeg ik het zelf. En ik ben benieuwd of jij de muzikale Jamanda kan uithangen en mij alvast kan vertellen welke er op 3FM komt zometeen. 1 seconde heb ik eruit geknipt en aan jou de vraag: welk liedje hoor je hier?

verkeerd. Ik vind eigenlijk bijna iedere megahit die eruit komt, daarvan denk ik, nou, wat een parel van een plaat. Maar zoals iedere dag duik ik altijd geschiedenisboeken in op gebied van de megahit. En dan zie ik een jaar staan en daaronder dan alle megahits die er dat jaar zijn uitgeroepen. En soms ben ik dan gewoon jaloers en denk ik, oh, ik wil weer terug. 2013, nou echt een geniaal jaar wat betreft de megahits. Tom O'Dell met Another Love heb ik staan. Mirrors van Justin Timberlake. Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell. Dat prachtige Diamonds van de Boxer Rebellion, ook zo'n goede megahit. I See Fire van Ed Sheeran. En natuurlijk de megahit Memory van vandaag, die ook uit 2013 komt. Was Top of Mind, vind ik knap, bij Barry, Leon had het goed. Lente, welkom in de app, Christian, Anita en Guido. Ik had er maar een mini-stukje van laten horen. Maar zij dachten, yes, I know. Ik duik die NPO-luisterapp in, ik stuur de artiest en de titel. Dus bij deze die dikke vette shout-out. En geniet ervan, de megahit Memory van vandaag, van Editors. Dit is

0: Wat een prachtig herfstliedje is dit. Door dit soort liedjes krijg je er gewoon bijna zin in, toch? Kingfisher en How Lonely.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere

0: Justin Bieber, wilde ik zeggen. Justin Timberlake en Madonna met 4 Minutes, onder andere. 3FM.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ster. Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
3: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam. Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
4: Leuk, hè?
3: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
5: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Voor Lidl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
9: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
10: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Zometeen, ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Nieuwe muziek van Adela, niet die Ain't in L.A. We zijn weer bij de volgende beland. Die hoor je zometeen, maar eerst het laatste nieuws van 1 voor 3. Dat krijg je van Stef Banstra. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Straks hoor je 3 bijzondere sporters.
7: Het is een wonderbaarlijk trio.
6: Ja, wie het zijn, dat hoor je zometeen. NOS op 3. Begin in de rechtbank, want Koen Schuiling, de oud-burgemeester van Groningen, heeft ook in hoger beroep een boete gekregen in zijn masturbatiezaak. Hij moet €250 betalen. Een vrachtwagenchauffeur deed 2,5 jaar geleden aangifte toen hij Koen Schuiling zag masturberen op de Groningse snelweg in zijn auto. En de rechtbank vindt die verklaring opnieuw geloofwaardig.
8: Daarnaast is het Hof niet gebleken dat de getuige enig belang had bij het afleggen van een voor de verdachte belastende verklaring. De getuige heeft verklaard niet te hebben geweten dat de bestuurder, verdachte, destijds de burgemeester van Groningen was.
6: Eerder gaf de rechtbank hem dezelfde straf, maar toen ging Schuiling in hoger beroep dus. En hij zegt zelf dat hij buikpijn had na een operatie en dat hij daarom over zijn buik aan het wrijven was. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige tv-zenders die nog kritisch is op het beleid van de Turkse president Erdogan. Volgens correspondent Gülse Ercetin heeft dat er mogelijk mee te maken.
9: Het staat ook echt bekend omdat er veel oppositieleden hier aan het woord zijn. Er is ook veel kritiek als je luistert naar de commentatoren op de regering. Dus daarom zegt de oppositie dan ook dat deze invallen politiek gemotiveerd zijn.
6: Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse politie binnenvalt bij een kritische tv-zender in Turkije. En Nederlands succes op het WK baanwielrennen. De Nederlandse mannen werden net wereldkampioen teamsprint in de finale tegen Australië.
10: Nederland op weg naar wereldtitel 8. Het is 41-9. Ze duiken natuurlijk ook weer als enige onder de 42 seconden. Deze ploeg verzaakt nooit. Het is een wonderbaarlijk trio.
6: En het is al de 7e keer in 8 jaar tijd dat Roy van den Berg, Harry Lafrijze en Jeffrey Hoogeland wereldkampioen worden in het baanwielrennen. Het is droog, er is veel zon vanmiddag bij maximaal 18 graden. Ja, morgen hetzelfde recept als vandaag. En het wordt dan nog iets warmer hoor, Sophie. Maximaal 20 graden.
5: Nou, lekker zeg. Dankjewel, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Minder lekker, de file op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Bij Oldenzaal-Zuid 10 minuten. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Ter Heide ook 10 minuten sterkte. 3FM.
11: Geen verzekeringsgedoe.
12: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. We kunnen door. Direct door. Allianz Direct.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
17: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
19: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: En bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

onderzoekje wat ik vond online. Soms dan voel je je zo aangesproken dat je er gewoon van schrikt. Nou, dat had ik. Een vrouw, zegt dat onderzoek, heeft gemiddeld €184 aan sieraden liggen die ze nooit draagt. Dat is ongelooflijk, toch? €184. Nee, helemaal niet ongelooflijk. Maar ik wil er wel even een situatie aan toevoegen, of eigenlijk een kleine kanttekening. Namelijk, je bent een vrouw en je weet niet waar het ligt. Ik zou dolgraag al die sieraden die ik heb om me willen hangen. Maar dan moet ik wel weten waar het is. Dus bij mij is die €184 verdeeld onder tassen waar het onderop ligt. In broekzakken, in de vaatwasserbalans, een mooi armbandje, weet je wel. Of op vakantie gekocht, in een stofzuigerzak. Het is niet dat het bij mij onder een gouden stolp ligt en dat ik het nooit draag. Dus onderzoeker, dat je dat even weet. Nou, is natuurlijk doodzonde. Ik wil verder ook geen oplossingen nu in de NPO Luister-app, geloof me, dat heeft geen enkele zin. Ik stem ook voor een nieuw onderzoek. Hoeveel procent van de Nederlanders heeft meer dan €184 aan OV-chipkaarten kwijtgemaakt? Bijvoorbeeld, hè? Nou, ik had mijn hand al opgestoken. En zo meteen speciaal voor al mijn mede-chaoten, als je net in de afgelopen 2 minuten hebt zitten meeknikken. Of luisteraars met concentratieproblemen. De Hocus Focus Mix, die is onderweg. Eerst nog deze heerlijke van Last Frequency.

0: hebben een soort van comeback gemaakt met een nieuwe EP en een kleine tour eraan vastgemaakt. Zijn we helemaal up and running. You're the heart to say goodbye.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, je hebt gewoon mensen die zijn te goed voor deze wereld. En als er ooit iemand zegt die Adela... Ja, ik vind het gewoon een soort van op mijn hooggevallen diva. Nou, dan zou ik heel teleurgesteld zijn, want dat betekent...

0: Dat is de man met een van de grootste muziekpodcasts ter wereld. En dan vertelt ze dus een beetje wat haar doelen zijn, waar ze naartoe wil werken. En een van haar doelen is haar familie van Slowakije, want daar komt ze van origine vandaan, naar Amerika krijgen. Nou, hoor even hoe lief ze daarover praat.
1: I really want to, you know, one day take care of them and move them out here with me and have a nice life, but the financials are not there yet. Yeah. We'll get there soon. Hopefully, fuck, if y'all fucking stream this album.
2: Yeah.
1: Man.
0: Yeah. Nou, dan hoor je dit en dan denk je, nou, dan heb je toch nog meer die gunfactor voor haar. Ze zegt eigenlijk letterlijk, ja, de financiële situatie is er nog niet naar om een hele familie van Slowakije naar

op zoek naar iemand die de handen uit de mouwen heeft gestoken. Dus iemand die zegt, ik gebruik die mix om een klusje op uit te voeren. En het klusje kan echt van alles zijn. Misschien moet er alvast iets geprepareerd worden voor het avondeten vanavond. Moeten de kids van school worden gehaald? Moet de hond geborsteld worden? Moet er een stofzuiger doorheen op kantoor? Noem het maar op. Neem dat klusje in je hoofd. Stuur hem in de NPO Luister-app. En bewaar hem even tot aan de Hocus Focus mix. Dan gaan we collectief aan de slag. Dan ga ik één speciaal iemand belonen met een snoeppot. Dus meld je klusje maar aan in die NPO Luister-app. Die Hocus Focus mix is...

0: denk altijd dat ze nog een keer gaat herhalen dan. When you're next to me. Nou, dat doet ze dus niet. Ze was gewoon stilstellen, lefty en bast.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Tijd voor een nieuwe mix. En het is weer een heerlijke vandaag.

kozijnen en deuren. Ze heeft een nieuw appartement en alles moet gelakt worden. Ze zegt het is heel veel werk. Nou, met deze mix gaat het helemaal goed komen, Loes. Dus jij maakt onder andere kans op die snoeppot. Als jij denkt, ik wil ook kans maken op die prijs. Meld je klusje dan nu aan in de NPO Luister-app. Maar eerst de mix voor vandaag.

0: Maaike zus, wilde ik zeggen. Maar de echte naam is Maaike, geloof ik, toch, Maaike?
1: Ja, inderdaad.
0: Kijk, daar luister je naar, net naar Maaike. Dat is een mooie naam.
1: Dank je.
0: En jij was druk bezig met eigenlijk chef spelen, toch, vanavond?
1: Ja, nou ja, het is een hele toestand. Ik ga spontaan koken, aangezien mijn vader dat vroeg of dat ik dat wilde doen. Ja. Omdat mijn vader heeft met zijn vrouw heeft die boodschappen voor mij gedaan.
0: Oké, ja.
1: En ik ben aan het verhuizen. Ik heb dus helemaal nog geen idee hoe de hele mikmak werkt hier.
0: Oké.
1: Ik heb de spullen nog niet allemaal bij elkaar.
0: Nee.
1: En ja, de vrouw van mijn vader is vegetariër.
0: Oh, dat nog.
1: En ze hebben gunder gehakt meegenomen, dus... En ik heb 50, er zit voor 50 gram te weinig macaroni.
0: Ach,
1: in
0: nee.
1: Eenzelfde merk pak als waarvan de mix is. Dus okay. Dat vind ik ook een beetje apart.
0: Ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Ik begrijp ook niet dat je vader dan rundergehakt meeneemt als je weet dat zijn eigen vrouw vega is. Dat schiet ook niet op.
1: Dan kom je eraan en ze vragen, hoe laat eten we? Kun je koken dan? Ze hebben het zelf gekocht. Zij was er ook bij, dus ja, vind ik apart.
0: Misschien word je gewoon geprankt, Maaike. Dat het gewoon zoiets van, we gaan er onmogelijke ingrediënten geven. Misschien kan ik jou assisteren, kan ik jou helpen? Want wat ligt er nu qua ingrediënten waar jij eventueel iets eetbaars van kan maken? Wat hebben we allemaal op tafel liggen?
1: Ik heb macaroni en spaghetti groenten. Ik heb wat taugé.
0: Ja.
1: Ik heb een mix voor macaroni. Ja, een beetje makkelijk houden nog.
0: Ja.
1: Dat is heel moeilijk genoeg. Ik heb macaroni van hetzelfde merk, zeg maar, in een volvat. Maar dat is wel eigenlijk 50 gram te weinig wat erbij wordt.
0: Ja.
1: Beetje apart dat het merk zelf dan het zo doet. En dan heb ik wel tofu.
0: Tofu?
1: Maar ik weet niet hoe je het... Ik heb dat nog nooit gemaakt. Of je
0: ik
1: tofu
0: wel.
1: Gewoon...
0: Ik ja? wel. Ik kan je helpen. Oké, luister, Maaike.
1: Ja.
0: Je hebt tofu, daar gaan we gewoon gehakt van maken. Dat is denk ik de bedoeling. Want dan kan de vrouw van je vader ook mee eten.
1: Ja, want ik heb ook gekruide wokstukjes, maar daar leek me dan maar niks voor dit.
0: Nee, die gaan we gewoon weer lekker terug in de koelkast leggen. Die tofu, daar moet je even een theedoek omheen doen. En dan iets zwaars erop leggen.
1: Okay.
0: Een verhuisdoos of zo, iets wat je hebt liggen. En dan gaat al dat vocht uit die tofu. Dan pak je een bakplaat, gewoon zo'n zwarte bakplaat. Zonder roostertje, weet je wel. En dan ga je die tofu gewoon in je...
1: Ja, ik heb een wok. Is dat ook goed?
0: Nee, het moet in de oven.
1: Oh, echt waar?
0: Of heb je geen oven?
1: Jawel, dat is... Jawel.
0: Oké, nou, top. En dan doe je op die bakplaat, doe je bakpapier... en dan ga je die tofu verkruimelen. Die schuif je in de oven. En dan komen daar soort van knapperige stukjes uit... en dat is dan je gehakt voor de macaroni.
1: Oké, en moet dat net zoveel als gehakt eigenlijk?
0: Ja, gewoon inderdaad net zoveel. Gewoon het hele blok tofu moet er gewoon in. Dat is denk ik ook net zoveel als een pakje gehakt. Ja, ja.
1: En dan, hoe warm?
0: Ja, doe maar even een graad of 180 of zo, weet je wel. 180
1: graden. En dan
0: graden.
1: Gewoon...
0: 20 minuutjes of zo, af en toe een beetje omscheppen, weet je wel. Gewoon op een blote oog. Als het maar een beetje crispy wordt.
1: Oh ja,
0: okay.
1: Dat hoop jij zo, inderdaad. Maar er hoeft geen kruiden bij.
0: Er kan een lekker oreganootje bij of zo, weet je wel. Of wat gedroogde.
1: Want het is niet speciaal dat je denkt, want ik heb al kruidenmix.
0: Nee.
1: Maar ja, anders dan komen ze gewoon niet meer eten. Ja, dat is ook niet heel erg. Dan kom ik daar dan eten.
0: Nee, gewoon iets groens. Doe maar gewoon iets groens.
1: Ja.
0: Okay. Hey, zeg Mike, ik vind het ontzettend gezellig, maar ik werk dus bij de radio.
1: Uiteraard.
0: En er moet ook gewoon muziek gedraaid worden. Dus ik hoop dat je er zo uitkomt. Ik ga zo meteen wel de auto in, dus je kan me niet op de hoogte houden via de NPO Luister app. Maar 180 graden, 20 minuten, die tofu erin. En dan moet het helemaal loslopen. En zo niet, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Dat kunnen we nu wel stellen.
1: Inderdaad, komt goed.
0: Snoeppot is voor jou, Maaike.

komen, dan voel je toch verantwoordelijk, weet je wel, voor het avondeten van een ander. Dat het allemaal, gaat lukken. Ja, ik bedoel, dit zou ik doen. Weet je wel, tofu, 180 graden of 200 graden, 20 minuutjes. Ja, ik hoop.

0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Ik ben Piet en dit is mijn stulpje in Amsterdam.
19: Lachen.
18: Maar sinds kort heb ik ook een appartement geërfd in Wenzhou, China.
19: Leuk, hè?
18: Maar ik vrees dat mijn ouders hopen dat ik alles achterlaat en naar China vertrek.
20: Hoe het zwijgen een wereld opent. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. De sleutel van Piet.

0: Barend is back. En ben er met nu Stef Bandstra. NOS, ja, is de nos van mijn taal. Oh nee, hier. NOS 3, Stef Bandstra, goedemiddag.
1: Ja, ik ben er gewoon al. Goedemiddag. Een uitspraak in de masturbatiezaak.
2: NOS op 3.
1: Want Koen Schuiling, de oud-burgemeester van Groningen, moet definitief een boete aftikken omdat hij zat te masturberen. Hij is vandaag in hoog beroep veroordeeld tot een boete van €250. Een vrachtwagenchauffeur had hem 2,5 jaar geleden gezien dat hij zich tijdens het rijden aan het aftrekken was. Maar Schuiling zei dat hij zich niet lekker voelde en over zijn buik aan het wrijven was. Nou, het ene woord dus tegen het ander, maar toch is Schuiling veroordeeld. En belangrijk daarbij was een video van vlak na het incident, vertelt verslaggever Onno Beukers.
3: Waarin de oud-burgemeester vertelt dat hij nodig moest plassen. En toen hij later moest verklaren bij de politie, toen zei hij dat hij hevige pijn had. En omdat die verklaringen ja, toch niet helemaal hetzelfde zijn, of in ieder geval meer een aanscherping zijn van het ander, vond het gerechtshof hier dat de verklaring van de vrachtwagenchauffeur betrouwbaarder was. En daarom is hij toch veroordeeld.
1: Koen Schuiling kan nu nog in cassatie gaan, maar alleen dan wordt gekeken of alle procedures tijdens het proces goed zijn gevolgd. Opnieuw zijn er problemen voor schepen op de IJssel. Vanwege de lage waterstand mogen ze tussen de IJsselkop en Zutphen nu nog maar één kant op varen. Daardoor moeten schepen weer zo'n 300 kilometer omvaren. Waarschijnlijk daalt het waterpeil nog verder de komende dagen. De politie heeft 3 jongeren opgepakt in verband met de dood van een Rotterdammer van 18. Tijdens de Vierdaagse feest in Nijmegen werd hij afgelopen zomer doodgeschoten. Ook maandag werden al 2 jonge mannen opgepakt. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niks duidelijk. En als het aan het kabinet ligt, worden er in de toekomst geen dolfijnen meer gehouden in Nederland. Volgens staatssecretaris Erkers zijn die dieren simpelweg te slim om in gevangenschap te leven. Dat zou betekenen dat er in de toekomst een einde komt aan het dolfinarium in Harderwijk. Deze dierenrechtenorganisatie vindt dat een goed plan.
4: We vinden natuurlijk ook dat de dolfijnen hier gewoon niet goed zitten. Te weinig ruimte hebben, te weinig mogelijkheden zeg maar, om zich te uiten. Dus wij vinden wel dat het dier uiteindelijk naar een opvang moet waar ze gewoon meer hunzelf kunnen zijn.
1: Het kabinet zegt nu in gesprek te willen gaan met het dolfinarium. Gaan we naar weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Morgen weer zo'n prima herfstdag met superveel zon. Maximaal 21 graden dan.
0: Wie ver met het verkeer? De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Stroe. Ik weet niet hoe. 46 minuten. De A2 de Morse-Eindhoven. Voor Best West 7 kilometer. En de A7 Afsluitdijk Groningen voor Tijnje. Voor Tijnje 26 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Hendrik Ido Ambach 22 minuten.
5: 3FM.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
11: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
12: Domino's.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
13: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
15: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: 3FM. Barend en Benner.
2: Yo, mogen we je zo even lenen? We hebben iets waar we zelfs intern binnen de NPO... We komen er niet uit.
3: Nee.
2: Dus we hebben...

0: hoor eens even. Hij is weer terug.
1: Yes!
0: Ja!
1: Ja, ik moet toch zeggen, het is altijd leuk als de leraar ziek is.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nou, ja,
1: maar het is toch ook altijd wel weer fijn als hij terug is.
0: Je mist hem wel. En je denkt dan ook bij jezelf, had ik toch maar gewoon mijn huiswerk gemaakt.
2: Ja, lekker jongens. Waar ja. Ben er. 11 minuten over 4, het is 14 oktober. We zijn er. Ja, ik ben weer terug. Fijn dat ik er mag zijn. We gaan lekker radio maken. We
0: hebben maar toch even, je praat heel snel overheen. Even een kleine case-update. Wat was er aan de hand? Hoe gaat het weer? Weet je, soms ben je gewoon, ik weet niet of je dat een beetje herkent, maar ben je gewoon totaal niet fit. Dus zie je niet, zeg maar, dat je heel erg koortsig op, maar gewoon niet fit. Alsof je de hele dag, zeg maar, achteruit loopt op een roltrap. Of vooruit loopt op de roltrap die de andere kant uit gaat. Dat was een beetje het idee. En af en toe, ik denk wel, ja, om jullie in bedwang te houden en om gewoon zo scherp te blijven als dat voor deze show nodig is, moet je af en toe even een stapje terug doen. Zeker als je kijkt naar het onderwerp wat we vandaag gaan behandelen. Want ik heb jou keihard nodig.
3: Ja, ja, ja.
0: De poll is weer geopend in de NPO Luister.
4: Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Mag ik u een vraag stellen?
6: Tuurlijk! Barend en Banner! Populistisch polletje!
0: Oké, er is zoveel over te doen. Dan gaat hij aankomen. Nederland moet het Songfestival boycotten. Is vandaag de populistische poll. Dus Nederland moet het Songfestival boycotten. Stemmen kan in de NPO Luister-app. Ja of nee? Heel simpel een antwoord geven. Er is een hoop om te doen. Zelfs binnen onze eigen NPO, weet je, er worden stemmen opgezet. En bombrieven, stakingen, van alles komt er naar voren. Maar wij willen dit gewoon even leggen bij,
1: de mening van het volk.
0: Precies.
1: Ja,
0: bij
1: wat
0: jou.
1: Vind jij?
0: Bij de belastingbetaler. Precies. Want wie betaalt?

0: Show 3FM. Macklemore hoorde je. Crown Holders. Heerlijke dag. Het is donderdag. Populistisch polletje luidt op dit moment. Nederland moet het Songfestival volledig boycotten. Nel, wat is de tussenstand?
1: Het is spannend. Op dit moment zegt 66% van de stemmen zegt ja.
0: Oké. Einduitslag krijg je op deze overigens schitterende woensdag binnen nu en een paar tellen. Shanna Spaar.

0: Mira Show, Shanna Spyro, Fontaine's DC, binnen nu in een paar tellen.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Mag ik u wat vragen?
4: Mag ik u een vraag stellen?
5: Tuurlijk! Barend en Banner! Populistisch polletje!
6: Okay. Populistisch polletje.
0: Middagshow 3FM, 16:23. We gaan even een rondje maken, Nel, door het stemgedrag. Want we hebben een hoop te doen over het Songfestival. En onze stelling luidt vandaag...
6: Nederland moet het Songfestival boycotten.
0: Eens even kijken bij de telefoon. Wat gebeurt hier?
7: Met Jan.
0: Jan, goedemiddag. Barend en Banner 3FM. Welkom bij het populistische polletje.
7: Hey, goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Nederland moet het Songfestival boycotten.
7: Nee, absoluut niet.
0: Wat dan, Jan?
7: Nou, het gaat totaal niet over politiek moet het gaan, dat hele Songfestival.
0: Ja.
7: Dat is wel een lekker liedjesfestijn.
0: Ja.
7: En daar moeten mensen gewoon van genieten.
0: Ja.
7: En ik vind dat boycotten gewoon stomzinnig.
6: En vind je dat Rusland dan ook gewoon mee mag doen?
7: Ja hoor, Rusland mag voor mij ook meedoen.
0: Heel goed, nou dat kan gezellig worden Jan. Dankjewel hè.
7: Ja oké, niet zo lang.
0: Hoi hoi. Dankjewel Jan, hoi hoi. Noortje.
8: Hallo.
0: Hoi.
6: We hoorden je even niet.
8: Nee, hij stond nog op de speaker.
6: Ah.
0: Maakt helemaal niet uit. Noortje met Barend en Banner. Nederland moet het Songfestival boycotten.
8: Ja.
0: Vertel.
8: Ja, eigenlijk vind ik dat ze niet mee kunnen doen. Ik bedoel, we hebben Rusland er ook uitgeknikkerd vanwege een oorlog. En de ander laten we zitten. Ja.
0: Ja,
6: gelijke monniken, gelijke kappen, zeg jij.
8: Ja, ik denk... Misschien is het ook gewoon een keertje goed zonde, maar ik denk niet dat ze eruit gaan. Dus ik denk dat het beter is om maar gewoon te boycotten. Nee.
0: Oké, nou dan bellen wij vast Tina Nijkamp voor de tv-cijfers en dan noteren we min 1 kijker. Dat is al wel weer duidelijk. Dankjewel, hè.
6: Dankjewel.
8: Hoi.
0: Vera, goedemiddag, Barend en Banner. Nederland moet het Songfestival volledig boycotten.
8: Ja, vind ik wel.
0: Echt waar, jij, Vera?
6: Vertel.
8: Ja, flauwekul allemaal.
6: En wij hebben flauwekul.
8: Nee, het was vroeger ook eigenlijk altijd al een beetje een politiek spelletje.
0: Ja.
8: Vroeger gaven wij Israël altijd 12 punten en Israël ook aan ons.
0: Ja.
8: En dat irriteerde me toen al, want het gaat toch om de liedjes.
0: Ja.
8: Maar het wordt steeds meer een politiek spel en het wordt steeds meer met beveiliging. En er is toch geen lol meer aan.
0: Maar vind jij het sowieso niet dat alles zo ongelooflijk politiek wordt?
8: Ja, heel erg.
0: Daar word je moe van, toch?
8: Daar word je heel moe van. Ja,
0: heel
8: ik vind
0: goed.
8: Dat echt heel erg jammer. Mensen moeten gewoon meer respect voor elkaar hebben... en gewoon een beetje luisteren naar elkaar. En niet maar steeds overal oorlog roepen en zo. Vreselijk. Daar word je doodmoe van.
0: Dames en heren, 14 oktober 2026. Het populistische polletje. Nederland moet het Songfestival boycotten. Is geëindigd op een...
6: Ja.
0: Met hoeveel?
6: 80% van de stemmen.
5: Populistisch polletje!
6: Populistisch polletje.
0: Morgen weer een nieuwe ronde van het populistische polletje. Ik moet je heel eerlijk zeggen, in de dagen dat ik er niet was... ik had bijna de neiging om Thijs even op de schutting te gaan staan. Maar joh, buur, wat vind je er nou van?
6: Ja, dat ga je toch even zo lekker met z'n allen oefenen en een beetje erover praten, ja.
0: Precies.
6: Ja,

0: Oké, kijk naar buiten. En bedenk dan bij jezelf, wat is de allerbeste Michael Jackson plaat voor dit weer? Nou, die krijg je binnen nu in 2 minuten. Dat is, ik weet niet of we op 1 lijn liggen, maar ik ga mijn best.
1: NOS op 3.
0: Eerst NOS op 3. Het is tijd voor je, Stef. Want Stef, goedemiddag, jongen.
2: Goedemiddag. Een man van 30 uit Maastricht die dit voorjaar dronken een kleuter doodreed, moet 5 jaar de cel in. Hij schepte destijds een vrouw die met haar zoontje van 4 in een buggy het zebrapad overstak. De man reed kort daarvoor nog 112 km per uur op een plek waar je maar 50 km per uur mag. En had ook bijna 4 keer zoveel alcohol in zijn bloed als is toegestaan. Het kind kwam bij het ongeluk om het leven. De moeder raakte zwaar gewond en hield er blijvend letsel aan over. Koen Schuiling, de oud-burgemeester van Groningen, heeft ook in hoge beroep een boete gekregen in zijn masturbatiezaak. Hij moet €250 gaan aftikken. Een vrachtwagenchauffeur deed 2,5 jaar geleden aangifte nadat hij Schuiling had zien masturberen in zijn auto op de Groningse snelweg. En de rechtbank vindt die verklaring nog steeds geloofwaardig.
3: Daarnaast is het Hof niet gebleken dat de getuige enig belang had bij het afleggen van een voor de verdachte belastende verklaring. De getuige heeft verklaard niet te hebben geweten dat de bestuurder, verdachte, destijds de burgemeester van Groningen was.
2: En iedere rechter gaf hem ook dezelfde straf, maar Schuiling ging toen in hoog beroep. En zelf zegt de oud-burgemeester van Groningen dat hij buikpijn had na een operatie en dat hij daarom over zijn buik aan het wrijven was.
0: Ja, geen belang hebben bij het aangeven van die man, maar om welke reden zou je dit überhaupt melden?
4: Ja, kijk, het ligt eraan.
5: Nou ja, als hij echt zich slingerend over de weg gaat en zeg maar dat hij helemaal niks kan zien omdat er overal sperma op het raam zit,
0: fair enough, fair point.
5: Sorry.
2: En het blijkt toch voor veel reizigers wel eventjes flink puzzelen vandaag. Of in waar er vandaag nog treinen en bussen rijden. Want de vakbonden voeren opnieuw actie voor meer loon en een betere ouderenregeling. Maar niet alle medewerkers van vervoersbedrijven in Nederland doen daar ook aan mee. In Tilburg reed vandaag bijna niets. En dat was voor veel mensen toch wel een verrassing, is te zien bij Hart van Nederland.
6: Inderdaad, toch gestaakt. Wist ik niet.
7: Nee, je had geen idee?
8: Nee, ik had geen idee.
7: Ik wilde eigenlijk gaan lopen, maar dat is 43 minuten. Dus ik denk niet dat we dat gaan doen.
9: Dat is niet echt fijn voor ons. Maar ja, je kan er niks aan doen, denk ik. Dus je moet gewoon afwachten.
7: Nee, wat ga je doen?
9: Naar huis.
2: Ja, busje komt zo, werd de busje komt niet dus vandaag. Volgens de vakbond hebben de werkgevers nog niets van zich laten horen. En als het zo blijft, dan volgen er meer acties.
5: Is dit overal?
2: Niet in heel Nederland, alleen Amsterdam en Den Haag.
5: Gelukkig, want mijn vader is vandaag oppassen bij mij thuis. En die dacht, ik ga niet met de auto, sta ik altijd 2 uur in de file. Dus ik neem een keer de trein. Maar ik dacht, stel die nu wel weer met de trein weer ergens van staan.
0: Nee, ik zag jou al wit wegtrekken voor het idee dat je vader ook vanavond nog zou blijven slapen. Terwijl je toch zelf hoopt die ouders rond 7:30 vanavond de deur uit te werken. Zij je achter de scherm, hoor. Dat is weer een ander. Nou, het weer.
2: Ja, die koperen ploert staat nog steeds hoog aan de hemel. De zon heb ik het dan over, die is er morgen ook gewoon bij. Overal droog bij maximaal 21 graden.
0: Nellebel, waar staat het vast?
5: Op de A2, Utrecht en Bosch voor Bees, 20 minuten.
0: Knap.
5: De A4, Amsterdam-Rotterdam, knooppunt Ketelplein, 36 minuten. De A7, Afsluitdijk Groningen voor Tijnje, 38 minuten. En de A27, Breda-Gorkum voor Oosterhout, 35 minuten.

0: Show 3FM 1634. Ik had het gezegd, hè?
1: Ik vind dit toch zo'n beestachtig lekker nummer.
0: Het is, weet je, als het dan gewoon zo'n dag is als vandaag en je kunt alle clichés natuurlijk gooien, maar het is gewoon zo. Moet je alleen het geluid al even horen, dit? Hoppakee. Alsof je vakantiegeld gewoon nog een keer gestort wordt.
1: Ja.
0: In oktober, weet je, zo voelt deze.
1: Ja.

0: echt een oud verslaafd vrouwtje.
1: Er staat een optreden online. Haar laatste publieke optreden. Ja. Amy Winehouse in Belgrado.
0: Ik heb die gezien.
1: Dat is echt dat je dan denkt, er zijn ook mensen die van tevoren kunnen zeggen, joh.
0: Dit moet je niet doen.
1: Laten we gewoon dat risico nou pakken.
0: Nou, net als hij door iemand beschermd werd. Ja. Toch niet.
2: Even
0: maar
2: leuk.
0: Ik was echt groot fan. Ik denk dat ik echt. Och, ik was
2: even,
0: echt
2: even
0: fan
2: leuk voor
0: haar.
2: Deze Boomer Bios.
1: Ja, ja? De Boomer Bios.
2: De Boomer Bios.
0: Jij hebt nog met haar lopen snuiven.
2: Nee. Oh. Komende vrijdag.
1: Ik wel.
0: Ja, jij natuurlijk. Ja, dom.
1: Ja, kom maar.
2: Komende vrijdag, 22:30, NPO 3.
0: De
2: documentaire over Amy Winehouse.
0: Tuurlijk.
1: Oh, ja, oké, nou, dan heb ik wat anders.
0: Ja.
1: Geen zin.
3: En Banner.
1: Over fan gesproken, dames en heren, groot applaus. Woe! Mijn favoriete Feyenoord-watcher, Martijn Krabbedam van Voetbal International. Martijn Krabbedam vanavond in Feyenoord Champions League.
2: Komende vrijdag, 22:30, NPO 3.
0: De
2: documentaire over Amy Winehouse.
0: Tuurlijk.
1: Oh, ja, oké, nou, dan heb ik wat anders.
0: Ja.
1: Geen zin.
3: Barend en Banner.
1: Ah, over fan gesproken, dames en heren, groot applaus. Woe! Mijn favoriete Feyenoord-watcher, Martijn Krabbedam van Voetbal International. Martijn Krabbedam vanavond in Feyenoord Champions League tegen Como. De zon schijnt.

0: Of vuilniszak?
1: Ja, ik ken elke vuilniszak, want ik zet ze altijd buiten. Dus vertel mij nou niks over vuilniszakken.
2: Nee. Maar Como is de nieuwe reus uit het Italiaanse voetbal, toch Martijn?
1: Como, ja, dat is dat sprookje waar iedereen het over heeft en over schrijft. Dus ja, het is Indonesisch geld. Ja, en als je er maar genoeg miljoenen in pompt, dan kan je vanzelf wel een aardige club bouwen. Ja. Maar ze hebben het wel goed gedaan. Heel redelijk geleidelijk, goede trainer.
2: Ja.
1: Ook geen topspelers gehad, maar gewoon goede. Ja, en dan bouw je een elftal. Ja. Dus dat hebben ze wel heel knap gedaan. Ik ben wel benieuwd zo.
2: Wat voor druk staat er dan op vanavond? Want gisteravond PSV, ik had het pas om 10:30 in de gaten dat PSV moest voetballen. Dat gebeurt bijna nooit. Dat gebeurt bijna nooit.
1: Nee, ja. Net die goal gezien.
2: Net... Maar dat is het met die nieuwe Champions League, Martijn. Er is zoveel voetbal en er staat ook ergens zo weinig druk op. Omdat je niet met die poeltjes werkt. Ik word een beetje wakker in februari, merk ik aan mezelf. Met het Europese voetbal.
1: Ja, nou ja, kijk, voor die Nederlandse teams is het natuurlijk wel belangrijk. Kijk, Como, als je kijkt welke tegenstanders ze hebben, dan zou je denken, Como, daar moeten ze dan, als ze wat willen, een resultaat tegenhalen. En dat moest PSV eigenlijk gisteren natuurlijk ook tegen Leipzig en eerder tegen Shakhtar. Dus voor Nederlandse clubs zijn dit soort wedstrijden wel gewoon belangrijk. Omdat je een punt of 9 minimaal moet halen om nog door te kunnen gaan. Maar ja, die topclubs die denken van, oh, tegen wie spelen we? Oh, wacht eventjes, nou, dan gaan we een beetje wisselen, spelen, sparen. Ja, die hebben de luxe om dat te doen. Zeker in het begin van in deze constructie natuurlijk.
3: Maar vertel eens over Nico Paas dan, want ik hoor veel commotie over deze jonge
2: Nico Paas. Nico Paas. Of zoals Wim kiezen.
1: Nico Paas. Hij geeft een paas. Hij heet Paas en hij geeft een paas, ja.
3: Nico Paas.
1: Ja,
3: nee,
1: nou, die komt van, het is een jongen die komt van Real Madrid. Die hebben ze geloof ik voor 30 of 40 miljoen gekocht. Maar wel
2: 60.
1: Dat Real Madrid, of 60 zelfs, maar dat Real had gezegd, oké, wel een terugloopclausule van 30 of zo, weet ik het.
2: Ja.
1: Dus dat betekent wel dat ze hem niet helemaal hebben afgeschreven. Maar ja, dat is een sierlijke aanvallende middenvelder die het gewoon hartstikke goed doet.
3: Maar die werd op zijn 11e al gekocht, toch, door Real Madrid?
1: Ik weet niet of ze al zo snel was. Maar ik moet wel zeggen, Nelly, jij bent wel heel goed geïnformeerd.
2: Ja, maar ik heb het idee dat Nelly af en toe met Willem Vissers belt.
1: Ja, dat denk ik.
2: Dat is het idee.
4: Niet alleen bellen.
3: Nelly
1: vindt Messi ook de beste natuurlijk nu.
2: Ja, zo weet ik. Hé, maar even nog het praktische gedeelte. Jij komt zo meteen aan in de Kuip in Rotterdam. Wat ligt er dan voor jou klaar als Feyenoordwoordje? Is het dan een maaltijdje? Mag je aanschuiven bij een buffetje? Hoe werkt zoiets?
1: Ik denk dat ze, ja, dat verschilt een beetje qua hoe laat die wedstrijd begint. Maar normaal hebben ze na de wedstrijd altijd een keurige maaltijd. Maar misschien dat ze het nu voor de wedstrijd doen, omdat het net op rond etenstijd is. Dus ik ben heel benieuwd, maar zij komen altijd wel met wat. En vroeger deden ze dat in de stijl van het land waar de tegenstander vandaan kwam.
2: Oh. Ja,
1: dus dat zal nou wel een pizza worden dan.
3: Ja, lekker pastaatje.
2: Dames en heren, watcher van Voetbal International onderweg naar de Kuip. We gaan het meemaken of die vanavond op tijd is. 6:45. Martijn Krabbe.
1: Yes, succes.
2: Middagshow 3FM, nieuwe muziek, Slater.

0: brand new channels.
1: Ja, nu zegt inderdaad.
0: Zitten kijken, komende maandag in Paradiso in Amsterdam. Uit Amerika komt ze 30 jaar. En dan zitten naar die foto's te kijken. Het is bijna de koningin van onze ochtendshow.
1: Ja, één op één.
2: Jamie Joelle. Jullie zeggen Jamie Joelle van de ochtendshow. Jullie zijn
0: Jamie
2: nu
0: Reuter.
2: Typisch, echt typisch even man hoor.
0: Wat dan?
2: Ja, gewoon het heeft krullen ja. En het lijkt dan een beetje op Jamie.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, een beetje op de broer van Jamie, maar het is wel, het lijkt echt wel op Jamie.
2: Nee,
0: ja, echt 100%.
2: Ik
0: zit echt snel een beetje uit te dagen van hoe snel gaat ze uit de slof schieten.
2: Dat, nee, ik heb mijn slofjes vandaag strak aan.
1: Ik bedoel, ja. Nee. Oké, laat ik het anders zeggen. Het zou een zus kunnen zijn.
0: Zeker.
2: Het zou wel een beetje zeker. Jouw zus kunnen zijn, denk zeker. Ik nu.
1: Nou,
2: ja.
1: Heb je mijn zus nog eens nieuws?
0: Jongens, excuses voor deze totaal oninteressante heen en weer gepingel. Maar goed, wat maakt het uit? Het is woensdag, we leven oktober, het is 19 graden, de zon schijnt. En daar komt Harry Styles weer aan. Oh,

0: there, Harry Styles. En As It Was bij Barnet en Binnen. Het is 3FM 1655. Zometeen de dingen van de dag die er te doen of te deden. En het is even lachen om te zeggen, maar ik heb wel gewoon... Stel je voor, we gaan wel zeg maar met z'n allen achter iemand staan bij dat Songfestival.
1: Ja.
0: Dan hebben wij vanavond gewoon de kandidaat.
2: Nou,
0: dan kan,
2: is,
0: kan ja. Davine Michel die kan gewoon zeggen, nou weet je wat, ik ga gewoon een week in naar de Ballamaya's.
2: De Ballamaya's, ja.
0: Precies, maar ja. Wij hebben...
3: Ja, vond ik mooi.
2: Ik vind het wel echt de allerserieuste kandidaat.
3: Dat ben ik ook.
0: Oké, okay, alright. Zal meteen meer.
4: 3FM.
5: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
6: Alle deuren zitten op slot.
5: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
7: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
8: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
9: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
8: Oei, ik voel de bui al hangen.
9: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
8: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
10: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
21: Gaat digitalisering de zorg redden?
20: En wie draagt de zwaarste lasten?
21: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
22: Samen slimmer zorgen.
21: Vebego Zorgservice.
23: Uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
24: Let's go for more, some extra, Max.
23: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
25: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
26: 3FM.
0: Excuses, verkeerde mic. Ja, het moet een keertje fout gaan vandaag. Hè. Niet normaal.
1: Ja, je was ook zo aan het vibreren.
0: Ja, niet normaal. Oké, 5 uur en NOS 3. Praat ons bij Stef Wanstra.
2: Goedemiddag. Busje komt zo, dachten veel mensen vandaag, maar toch niet.
3: Nu moet ik straks nog mijn baas appen.
1: Dat je net even iets later bent.
3: Ja, helaas wel.
6: NOS op 3.
2: Daar zometeen meer over. Ik begin met anders in nieuws. Want de distributiecentra van Albert Heijn worden weer stap voor stap opgestart na de hek van eerder deze week. Onder meer in Zaandam wordt er weer alweer druk gewerkt aan de bevoorrading van supermarkten.
15: Ja, bij onze houdbaarstromen is het volledig op volle gang. Daar zijn we gisteravond om 12 uur gestart met het normale productieproces. En bij vers hebben we dus even nodig om de juiste producten met de juiste houdbaarheidscode te brengen.
26: Wanneer kunnen we zeggen, alles is weer op orde, alles is weer helemaal op schema? Gaat dat weken duren, dagen?
15: Dagen eerder dan weken, zeker. Dus het zal een paar dagen nodig hebben om de voorraadstanden te herstellen, zodat we een goede voorkast kunnen maken en kunnen uitleveren. Maar je hebt het eerder over een aantal dagen dan een aantal weken.
2: En een hoop overlast voor reizigers vandaag. Want door een grote staking ligt het busvervoer op veel plekken plat. Ja, dat was ook een tegenvaller voor deze mensen.
27: Ik ben niet op tijd en niet blij, nee. Wacht even, ik moet even bericht sturen naar mijn familie.
28: We hebben nu een taxi geregeld eigenlijk. We moeten voor werk ergens zijn.
29: Ja, nee, ze rijden niet. Dus nu naar huis, thuiswerken.
3: Helaas, scherm, alles, uitval, niks.
29: Meestal volg ik het nieuws wel, maar deze keer had ik het helemaal niet meegekregen.
3: Nu moet ik straks nog mijn basis appen.
1: Dat je net even iets later bent.
3: Ja, helaas wel.
2: Vakbonden in het streekvervoer komen er al tijden niet uit met de OV-bedrijven over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Daarom willen ze tot en met de kerst iedere week een dag gaan staken. En Stoptober is nog niet eens voorbij, of er wordt nu al volop gedacht aan Movember. De maand waarin aandacht wordt gevraagd voor de gezondheid van mannen. Een herendispuut in Nijmegen laat niet alleen een snor staan dan, maar haalt ook geld op door binnenkort in 24 uur tijd de volledige vierdaagse route te hardlopen.
30: Ja, we hebben bijvoorbeeld tijdens de 24 uur gaan we een soort prijslijst maken waarbij mensen geld kunnen doneren zodat wij iets doen tijdens de 24 uur. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat één lid 500 meter achteruit moet rennen. Of dat iemand in zijn onderbroek een stuk moet rennen.
2: Hij werd tijdens het hardlopen geïnterviewd door de lokale omroep RN7. En die studenten gaan het wel in estafettevorm doen, want 200 kilometer hardlopen is wel te veel.

0: A27, de A2 Den Bosch Eindhoven voor Best West. 5 kilometer komt een politieonderzoek. A7 afsluit uit Groningen voor Tijnje. 23 minuten de A15 Gorkum Nijmegen. Voor Tiel West 35 in de A27 Breda Gorkum voor Oosterhout. 35 minuten sterkte.
1: 3FM.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl. Waarom
7: verdom? Simyo.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Arend en Benner.
11: Arend en Ellie, a.k.a. de bijna nummer 1 middagshow. Dit is 3FM. 6 minuten.

0: Opposite. Barend en Benna, dit is 3FM. Je weet hoe het gaat en hoe het is. Maar ik wil je zometeen even een paar dingen laten horen. Waarvan je dan uiteindelijk kunt besluiten dat je vanavond een keuze moet maken in je leven.
1: Barend en Benna.
2: De drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden.
0: De middagshow van 3FM. Drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden. Ik ga je even een paar dingen laten horen. Komt ie aan, hè? Komt ie aan. Wat is dit? Oké, dat is ding 1. Nou, wat is dit?
3: Maak hem veel groter, maak hem
0: groter. Beetje opgenomen met een apofoon, weet je. Oh, prima. Oké, nou goed, dan heb je die. Wat is dit?

0: één op Into the Great Wide Open. De ander op Paaspop. De ander op Down the Rabbit Hole. De formatie van onder andere Sef. Om mij zeggen. Ja. Echt zo. Hallo, goedemiddag. De formatie van onder andere
1: Sef. Wil een DJ producer Faisal.
0: Excuse me. Dat klonk helemaal niet oké. Vanavond weer kaarten bij Andres en 3 voor 12. Voor datzelfde IJsland. De sensatie, maar dan waar?
1: Belangrijker. Eerst de allerlaatste.
0: Ja.
1: Waar?
0: Ja.
1: Westergas.
0: Hoppakee.
1: 4 februari. Afsluiting IJsland Era 2. En jij kan erbij zijn.
0: Vanavond luisteren naar Andres en 3 voor 12. Ja, wat heb jij?
2: Nou, het is totaal iets waar de luisteraar helemaal niks van heeft. Maar daar ga ik voor zorgen dat de luisteraar er wel wat van heeft.
0: Ja.
2: Vanaf volgende week wordt deze studio verbouwd.
0: Volgende week?
2: Ja.
1: Dan moeten we hier weg.
2: Waar
0: gaan we zitten dan?
2: Hiernaast.
1: Amsterdam.
0: In het kleintje.
1: Jammer. Ik dacht Amsterdam.
2: Nee, we gaan in een kleine studiootje zitten in de bezemkast.
0: Ja. Leuk.
2: En dan wordt hier allemaal verbouwd. En daarom kregen wij een mailtje van de baas. Die zei, jongens, jullie moeten je teringbende opruimen.
0: Ja.
2: En wat wij hebben hier achter de bank, zo'n doos met al onze spullen in.
0: Klopt.
2: En dan vond ik een doos met allemaal Remember the Musics.
1: Hey!
2: Dus ik dacht, ik geef er eentje weg.
1: Heel lekker. Goed plan. Ik wil niet dat het te weinig weggaat.
0: Is gewoon een bordspel waarvan je zegt, nou, dat is weer nou nog eens een bordspel.
2: Ja.
0: Gewoon een soort, hoe noem je dat?
2: Hitster, maar dan wel leuk.
0: Leuke hitster. Nou,
1: heel leuk.
0: Ja, dus ja. Pak even je telefoon. En app het woord
2: Remember.
0: Naar de NPO Luister-app. Het woord Remember naar de NPO Luister-app. En wie is zo'n spel? De dure decembermaanden komen eraan. Je past weer een verjaardag.
2: Het is vakantie. Wat wil je doen in je vakantie? Leuk
0: voor overmorgen.
1: Ja, ik vind het echt hartstikke leuk.
0: Nou, kom maar door. App even het woord Remember. Dan hebben wij het voor je liggen. En Nelder mededeling komt binnen nu in de party. Want dit wil je wel.

0: het alweer net even kloten, weet je. Dat zie je net weer even zien. Geven wij een spel weg, Remember the Music. En dat is gewoon een bordspel met muziek en dingen raden en de toestand. Ik heb het idee dat de app blijft hangen.
1: Nou, volgens mij is dit weer gevalletje Albert Heijn. Hè?
0: Albert Heijn Buk zit daar. Dus als jij nog even één keer het woord Remember zou kunnen sturen...
1: Ja.
0: Via de NPO Luister app, dan heb je misschien net iets meer kans. Een bordspel wat je van je leven niet meer vergeet.

0: 32,95. Remember the Music. Ik heb kaarten weggegeven voor Ed Sheeran, dat mensen niet appten. Ja. Die hele service dan in de fik. Even een rondje bellen.
1: Ja, leuk.
0: We gaan een studio verbouwen, wat ook hoog tijd wordt. Ik zit hier in een soort...
1: En we moeten onze troep opruimen.
0: In een soort SP-kraakpand zit ik hier. Nou, echt bizar, een antifa-spel hangen aan de muur.
1: Nou, hou op.
0: Zo krakerig is het hier, echt niet normaal. Nou.
2: Moet je wel opnemen.
0: Als je niet opneemt, dan heb je een probleem.
2: Ja.
0: Dan heb je een probleem.
1: Kakkie.
2: Jaron. Ja. Ja. Hallo. Hey.
3: Jaron Engelen.
0: Ja, waar staan...
3: Goedemiddag,
0: jongen. Je zit in de auto. Welke weg zit je?
3: Ik zit... Hoe heet deze weg?
0: Oh, je rijdt niet. Er zal de A2 zijn of een ringbaantje om Utrecht heen.
3: Nog kleiner. Okay. Dus de burgemeester Huttemetutlaan.
0: Okay. Doe ze daar de groeten. Heb je een lekkere dag gehad?
3: Ik heb een heerlijke dag gehad.
0: Nou.
3: Super.
0: Gooi er nog maar 2 punten bovenop. Want ik heb voor jou Remember the Music liggen.
2: Ja, maar je mag kiezen uit...
3: Nice.
2: Ik heb hier nog 2 liggen. Je mag kiezen uit eigen volk eerst.
0: Eigen volk eerst.
1: Ja, eigen bodem.
2: Ja. Of de all-time edition.
3: Doe maar de all-time edition.
2: Zullen we nog even iemand bellen voor de... voor de eigen bodem.
1: Ja, okay,
2: tuurlijk. Dat is goed.
0: Bellen we even iemand. Maar ik vind wel, om even een beeld te krijgen... Ik vind dan wel even dat we, zeg maar, als we dit laten horen... Welke plaat is dit? De all-time edition. Even.
4: Hi, met Anouk.
0: Oh, wacht even, Anouk.
2: Anouk, blijf hangen.
0: Even blijven wachten. Ja. Even
2: welke kijken.
0: Welke is dit? Je moet het nu zeggen. Komt-ie.
3: Ja. Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, weet je.
0: Ja. Nou, Les, zoek het maar uit allemaal.
3: Ik kan de naam niet zeggen.
2: Nee.
0: Vul die toch even in. Veel succes, jongen. Anouk!
4: Ja, hallo!
0: Goedemiddag. Ja, we hebben voor jou nog 1 keuze. We hebben Remember the Music liggen. En we kunnen jou geven de Old Time Edition, maar die gaat naar Jeroen. Dus laten we dat lekker zitten. Dus wij hebben voor jou eigen volk eerst. Of van
2: eigen bodem.
0: Van eigen bodem.
4: Doe de eerste dan maar.
2: Ja,
1: Maar vind je die van eigen bodem ook leuk?
4: Nou, vooruit dan maar.
0: Oh, maar we kunnen...
4: Nou, okay. Ik denk niet dat ik even keuze heb, hè?
0: Nee.
1: Maar joh, even paard in de bek kijken.
0: Oké.
4: Nee.
0: Even een quizvraagje voor jou. Wat is deze plaat?
2: Oh.
0: Ken je dit?
4: Ik ben hier heel slecht in.
2: Daarom
4: wil ik het spel, hè, zodat ik dit kan oefenen.
2: Heel goed.
0: Waar Nick en Simon met pak maar mijn hand en kun je lekker oefenen.
4: Ja, natuurlijk.
0: En ik vind jou een leuke meid. En ik mag je graag, ik voel een soort verbinding ook. Alleen ik zou wel zeggen, joh, heb jij een baas?
4: Ik heb zeker een baas.
0: Oké, en wat voor werk doe je?
4: Ik ben e-commerce specialist.
0: Oh, maar dan hebben ze...
4: Hebben
0: ze geld zat, zou je kunnen zeggen. Zou je aan willen vragen voor je kerstpakket of er misschien een klein karkitje in mag? Want dit is niet normaal.
4: Ja, ik heb een hele oude auto. Ik denk niet dat mijn baas daar iets aan gaat doen.
0: Geef die meid een beetje opslag, man. Kom op, hoor.
2: Ja, een auto is
0: Hallo, zeg. Nou, Tesla. Gefeliciteerd, hè.
4: Ja.
0: Doei.

0: These beautiful things that I've got.
1: Misschien een beetje een intimiderende vraag. Waar je een beetje van gaat rammelen. En waar je misschien even over na moet denken. En waarvan we eigenlijk ook een beetje twijfelen of je wel het uit durft te spreken in deze toch wel moeilijke tijden. Maar we gaan het wel aan je vragen.
2: Ja, gisteren ging het gewoon, het ging echt fout.
1: Het ontspoort. Mijn vraag aan jou is, en ook die van El en ook die van Jelmer. En het kan jou opleveren, een baan in Banner Boombox. Gewoon de beste bloed op beuken van dit moment. Wat is de hoofdstad van de provincie Flevoland? Dus wat is de hoofdstad van de provincie Flevoland?
2: Oh ja, als ik hem zo nu lees, is het inderdaad ook wel een beetje een lastige.
1: Ja.
2: Toch, een instinker.
1: Ja, want je denkt die ene. Ja, dat denk je. Maar dat is het dus
2: maar
1: niet.
2: Maar het is die ander.
1: Oké, laat maar weten, wat denk jij wat het is? Mocht je het antwoord goed hebben, krijg je weer onze baard in met een boombox. Zeer gewild, bemaard en versmaard.
3: NOS op 3.
1: Het is tijd geworden voor een KKVS-update van NOS op 3. Niet normaal wat een nieuws weer, Stef.
4: Ja, goedemiddag. In de wijk Utrecht-Overvecht is vanmiddag een liquidatiepoging geweest. Volgens de krant het AD is geprobeerd daar om Galit H., een bekende Utrechtse crimineel, dood te schieten.
1: Nee, joh.
4: En dat is niet gelukt. Galit H. wordt ook wel Imo genoemd en speelt een superbelangrijke rol in het Marengo-proces tegen Ridwan Taghi. Nou, veel mensen hebben die liquidatiepoging in Utrecht gehoord vanmiddag, aangezien het gewoon midden op de dag was, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
5: Vanmiddag kwamen er meerdere bewoners kijken wat er was gebeurd. Mensen hebben het ook gehoord. We hebben ook bouwvakkers gesproken die hier verderop aan het werk waren. Die hebben 3 schoten gehoord en vervolgens een man zien wegrennen.
4: Niemand raakte gewond en voor zover bekend is er ook nog niemand opgepakt. Begin 2017 was Galit H. ook al het doelwit van een liquidatie, maar toen werd de verkeerde persoon doodgeschoten. Ja, Ridwan Taghi zou Imo dood willen hebben omdat hij informatie heeft gelekt aan rivaliserende drugscriminelen.
1: Als we binnenkort weer een keer onze O'Brien hebben van Po Crime, onze nieuwe crimeafdeling met Poont, of als Mink van Weliwink hier komt, dan wil ik het een keertje hebben over het volgende onderwerp.
2: Nou,
1: hoe zijn die compleet afgesloten gevangenissen van die lui? Dus die Ridwan Taghi en zo, dat hoor je wel, dat die natuurlijk helemaal...
2: Die compleet afgesloten.
1: Nou, die kunnen nog geen gekookte ei bestellen, schijnt.
2: Ja, hoe kan
1: dat,
2: dit?
1: Dat is het... Dat.
2: Ja, hele goede vraag.
1: Toch, daar moeten we het echt een keer over hebben. Ben ik wel heel erg... Hoe ziet dat er dan uit? Zit je echt tussen 4 witte muren? Wat is het idee daar een beetje bij? Want nu horen we natuurlijk weer van, oké, hij zou hem dood willen hebben. Nou, dat was ook wel een soort van duidelijke reden voor of zo, of wat dan ook. Maar goed, leuk. Dat soort gasten, als we die in de show hebben, kunnen we dat dan vragen.
4: Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 1 op de 5 scripties wordt geschreven met behulp van AI. Ja, waar de een het dikke fraude noemt, moedigt de Technische Universiteit in Eindhoven studenten juist aan om AI in te zetten.
6: Was eigenlijk onze conclusie dat wij als universiteit niet kunnen achterblijven en dan doen alsof dat AI niet bestaat. En hebben we dus eigenlijk gezegd van AI is een integraal deel van onze opleiding, een deel van onze leerproces dat we graag zouden hebben met onze studenten.
4: Ja, op de TU in Eindhoven mogen studenten en docenten AI gebruiken, zolang het maar een hulpmiddel is en er geen volledige scripties mee worden geschreven. Maar volgens RTL Nieuws gebeurt dat dus wel bij 1 op de 5 scripties. Onderwijsminister Letschert wil nu dat er meer onderzoek naar komt.
7: En daar klink ik echt oud dat ik nog mee heb gemaakt dat de leraar zegt, oké, je mag wel een computer gebruiken hoor voor je werkstuk.
1: Ja, dat klinkt je inderdaad
2: heel oud. Ja, inderdaad.
1: Ja, maar dat is een goede inclusie van jezelf.
7: Ja. Maar ik bedoel, dat hoort er toch bij, technologie.
2: Technologie.
1: Dat het... ga je even lekker bij de hand doen, tegen onze Jelmer.
2: Ja, zo, die voelde weer alsof ik in de klas zat.
1: Hij mag zo meteen weer koffie voor je halen.
2: Ja, lekker zwart graag.
7: Ik spuug er wel weer in, zoals altijd.
4: En na 3 maanden is poes Elfie weer thuis in Son in Brabant. Het beestje was deze zomer per ongeluk in een bouwcontainer op straat geslopen.
2: Oh.
4: Ja, zo ging de kat met container en al mee naar het recyclebedrijf. Daar sprong het dier er vervolgens uit. En sindsdien, een paar maanden lang, was Elfie nergens meer te vinden. Totdat haar baas gisteravond na 3 maanden tijd ineens werd gebeld door de hockeyclub.
8: Dat ze waarschijnlijk Elfie gevonden hadden op het terras van de hockeyclub. En ik zag meteen dat ze het was, want ze draagt haar staartje echt recht omhoog. Dus ik zeg, nou, ik weet eigenlijk 99% zeker dat het is. Ik kom er nu aan.
4: Ja, door de telefoon reageerde Elfie meteen op de stem van haar baasje. En inmiddels is de kat dus weer veilig en wel thuis.
1: Ja, eerlijk zeg, nou, kijk eens even. We doen het weer nog even, Stef.
4: Ja, vanavond blijft het overal droog. En morgen weer zo'n lekkere herfstdag met veel zon. Het wordt maximaal 21 graden.
1: Nou, dit is toch absurd. Het is toch echt sowieso een mooie dag morgen.
7: Hoor.
1: Echt een hele bijzondere dag morgen. Maar daarover morgen meer. Ik ga morgen zoiets bijzonders doen. echt bizar. In de ochtend. Wat er dan gaat gebeuren, het is echt... jullie houden het niet voor mogelijk. Hoe het zit hoor je morgenmiddag. Ik denk al in de opening van de show. 4:10.
4: Jeetje.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Echt, het is groot. Het is groot en het is ook...
2: Maar
1: echt
2: voor maar je jullie... gaat niet gravelbiken.
4: Ja, dat wou ik ook zeggen.
1: Nee,
4: ja.
1: Maar ga ik ook.
7: Zijn die swingerclubs ook 's ochtends open dan?
1: Nee, dat stadium ben ik gepasseerd. Als je nuchter bent en geen drugs meer gebruikt...
2: En een hele leuke vrouw, dan hoeft dat niet.
1: Nou, dat laatste, dat is helemaal waar. Maar dan komen je gedachten ook niet meer op dat soort terreinen. Want benader mij gewoon als een normaal mens.
2: Ja.
1: Wat is er lastig?
2: Morgen?
1: Ja. dat is heel lastig. Nou, Nel, doe dat eens een keer maar.
2: Nou, ik begrijp er helemaal niks van. Het is een hartstikke drukke avondspits. Ik dacht dat het vakantie was. De A2 Maastricht Den Bosch voor Bokstel, 25 minuten. De A2 Utrecht Eindhoven voor Vught, 40 minuten. Dan de A2 Den Bosch Eindhoven voor Best West. De weg is daar dicht door een politieonderzoek. Verkeer richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58. Verwacht de eindtijd vanavond om 9 uur. En de A4 Amsterdam-Rotterdam voor knooppunt Ypenburg, 44 minuten.
1: Dankjewel.
9: Ja, je luistert.

0: Goedemiddagshow 3FM. Lars, 26 uit Neer. Ben je klaar voor de derde editie van week nummer 32... als het gaat om, jawel, volgende vraag.
1: Ik hoop het.
0: Heel goed, jongen. Over 2,5 minuten komen we naar je toe, ja?
1: Ja, dat is prima.
0: Lars, 26. Hey, luister gewoon naar de nummer 1 middagshow. Of tenminste, de bijna nummer 1 middagshow. Dit is zo goed. Nava Matthijs, number 5.

0: Precies. Mag ik even klappen? Voor number 5.
1: Ja.
0: Lars, heb jij iets bijzonders gehoord in die plaat?
2: Ik heb eigenlijk meer in spanning gewacht tot dat je niet
3: blijft. Ja, die begrijp ik ook.
0: Oké, maar ik heb hier Nelly en Jelmer zitten.
1: Ja.
0: En die horen dit voorbij komen en die denken... Ja, jij bent 26, jij komt uit 2000, weet je. Dat is, dat is even andere tijd. Ja.
1: Ik denk...
0: Er zijn heel veel mensen die het ook wel horen, ben ik bang.
3: Ja, dat zijn groot fans zijn van Rob de Nijs.
0: Ik wil het even als vraag stellen.
3: Ja, ik lag op mijn lippen.
0: Nel, je doet het voor het eerst vandaag natuurlijk.
1: Zijn heel veel,
3: maar ik zeg aan mij, jij.
0: Wanneer horen jullie dit dan? Weet je, dat is... Dat is even andere tijd.
1: Ik denk...
0: Er zijn heel veel mensen die het ook wel horen, ben ik bang.
3: Ja, dat zijn groot fans zijn van Rob de Nijs.
0: Ik wil het even als vraag stellen.
3: Ja, ik lag op mijn lippen.
0: Nel, je doet het voor het eerst vandaag natuurlijk.
1: Zijn heel veel,
3: maar ik zeg aan mij, jij.
0: Wanneer horen jullie dit dan?
1: Je hoort zeg maar de pre-chorus.

0: Rob de Nijs.
1: Dat die gasten vanaf deze in die studio zaten. Ja.
0: Ze gaven het al aan in een bandnaam. Hè. Het zijn gewoon dieven.
2: Ja,
1: zo is het.
2: Inderdaad.
1: Zo is het. Nothing but thieves. Hé, verdorie. Lars, ben je klaar voor?
3: Kobet.
1: Ja, Lars, kan jou het allemaal schelen. Ja, kijk, je moet één ding gewoon...
3: Zeker, kijk, helemaal niks.
1: Over 100 jaar is iedereen je sowieso...
0: Nou, Lars gaat een superscore neerzetten. En ja, hij heeft geluk, want deze week is niet al te best.
4: Volgende vraag.
1: Leg het er even één keertje uit in twee duidelijke volzinnen, Guzzeklo. Want het ging niet op zo.
0: Bij de eerste vraag geeft Lars als antwoord volgende vraag. Ja. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
1: Ben ik klaar voor, Lars? Ik denk het wel nu, hè?
3: Ja, zeker.
1: Hoppa, ik voel het. Here we go.
5: Wat is de hoofdstad van de provincie Flevoland?
3: Volgende vraag.
5: Wat is het tegenovergestelde van de hemel?
3: Lelystad.
5: Over welke plaats gaat het nummer van Guus Meeuwis uit 2003... met de tekst... En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad.
3: Hmm. Hel.
5: Hoe heet de Nederlandse popgroep uit Den Haag... die bestaat uit Boas, Karel en Milo?
3: Eindhoven?
1: Ja, daar ga je al. Dat is niet het antwoord wat we zochten. Nee. Laat ik het al zo zeggen, heel vriendelijk. Betekent wel dat we een eindscore hebben... en daarbij de nummer 1 van deze week. Want hoeveel heeft hij er goed?
0: 3, en daarmee is het hebben gedeelde eerste positie.
1: Lars. Dames en heren, Lars uit Neer wenkt in de groente en fruit. Lars, ik vind jou toch ook weer.
3: Ja. Goed, dankjewel.
4: Jullie ook. Hey, I'm Galantis. 3FM. We want more.

0: show 3FM Barend en Bennen. Morgen echt een grote dag. Morgen hebben we echt een soort muzikantendag. Maar wel de meest viral muzikanten van dit moment. We hebben Isabel Asscher morgen.
1: Ja, heel leuk.
0: Samen met Kulas.
1: Kulas!
0: En ik ook wel een bijzonder mannetje vond in de positieve zin van het woord. Toen hij hier drie weken geleden was.
1: Ja, sympathieke gozie.
0: Ja, gewoon mooi. Die komt dan hier even binnenblazen, weet je wel. En Jet van der Steen. Komt binnen. Wat ik ook een, ook een. Ook een. Dat had ik met Nel. Had ik dat. Afgelopen maart kwamen wij die keten inlopen. Die 3FM Awards Hall. En zij was aan het optreden. En wij hoorden al zoveel enthousiasme en rumor om haar heen. Gewoon door de audience die helemaal gek werd. Dat jij dacht: hé. Dan gaat het gebeuren, weet je wel.
1: Nou, die moeten we in de gaten houden.
0: In de gaten.
1: Ja, ik had een beetje onder de steen geleefd, denk ik. Want,
0: nou, ik niet.
1: Nee, je had
0: probeer het allemaal wel redelijk in de gaten.
1: Nou, ik probeerde een grapje te maken, maar je begreep me niet. Jet van der Steen.
0: Ik begreep me echt niet, nee. Maar ik had echt even niet door.
1: Nee, je hebt een bord voor je kop.
0: Maar jij hebt echt, dat komt door dat maandagavondprogramma. Dan heb je echt die hele spitsvondige humor.
1: Ja,
0: allemaal.
1: Ik ben zo scherp geworden.
0: Je bent heel scherp geworden. Ja.
2: Nee, maar het is toch echt serieus?
0: Het is, ik wil niet. Ik wil niet onaardig zeggen.
1: Jij wilde echt niet, jij precies, ja. Had je gehoord, zeker?
0: Nee, ik had niet gehoord. Het is misgegaan. Is het misgegaan?
1: Nou, ik had even per iets verkeerds ingestart.
0: Wat had je ingestart?
1: Ja, gewoon Barend 4 uur 's nachts op een voice memo. Nee, geintje. Ja, nee, ik had gewoon een verkeerd dingetje ingestart met de top of the hour.
0: Oh, ik dacht dat je eigenlijk dat moment bedoelde om 11:15.
1: Wat is dat?
0: Dat je die 4 platen door elkaar liet lopen, maar als dat het niet is.
1: Ja, dat...

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
4: Nu bij Dirk. Grand Italia pasta saus. 400 gram, 1,99.
7: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Geeft ruimte.
13: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
18: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
17: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
18: Rand? Nee.
17: Fair enough.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
20: Shape the future with confidence. EY.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: 3FM. Middagshow 3FM. Het is niet te geloven. We hebben etenstijd binnen nu en een paar minuten. En ook Sommelieu komt eraan. Eerste NMSO 3, eerst Stef Wantra.
22: Ja, goedenavond. De politie roept Albert Heijn op aangifte te doen vanwege de hek van eerder deze week.
23: NOS op 3.
22: En door die hek lagen distributiecentra stil en konden supermarkten bijna niet meer bevoorraad worden. En dat leidde weer tot lege schappen in supermarkten. Volgens de politie kan er een strafrechtelijk onderzoek worden gestart als er aangifte wordt gedaan. En vanmiddag zijn bijna alle systemen van de Albert Heijn weer opgestart, waardoor er ook weer vrachtwagens onderweg zijn om supermarkten te bevoorraden. Maar volgens onze economieverslaggever Nick Wouters zijn de problemen voor de Appie nog lang niet voorbij.
24: Want die lege schappen heb je. Je hebt de bezorging die niet op gang komt. Je hebt ook de problemen met de bodem. bonuskaarten die niet verholpen worden. De website is nog altijd offline. Dus Albert Heijn kampt nog heel erg met die gevolgen van die cyberaanval.
22: Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, dat meldt het Vaticaan. Hij werd gisteren geopereerd aan zijn long waar een kwaadaardige tumor zat. Een deel van zijn rechterlong is weggehaald. Bloedonderzoek en ook röntgenfoto's laten nu geen gekke dingen zien. Paus Leo krijgt tijdens zijn herstel longfysiotherapie. Ook in hoger beroep krijgt de Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling een boete in de masturbeerzaak. Hij moet €250 boete aftikken voor schennispleging. Schuiling was tijdens het rijden aan het masturberen. En dat werd gezien door een vrachtwagenchauffeur die naast hem reed. En over ongeveer drie kwartier moet Feyenoord voor de eerste Nederlandse zegen in de Champions League gaan zorgen dit seizoen. In de Kuip spelen ze tegen het Italiaanse Como. Onze sportverslaggever Suze van Kleef weet meer over die tegenstander van Feyenoord.
0: Como is een leuke club, hè, beleeft een stormachtige opmars. Komt 2 jaar na de promotie naar de Serie A, die voor het eerst uit in de Champions League. Het is een attractief, talentvol team, maar... Ja, als we eerlijk zijn, het is wel van een ander niveau dan het supersterrenteam van Barcelona. Dat denk ik tot nu toe dit seizoen het beste voetballende team van Europa is.
22: Ja, want tegen Barcelona ging Feyenoord vorige maand nog met 5-1 onderuit. Het weer vanavond, lekker overal droog en morgen opnieuw zo'n mooie herfstdag. Veel zon,

0: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.

0: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Jongens, even voor onze radioluisteraars. We zijn live op TikTok.
4: Barend en Benner.
3: Hey, leuk om te volgen misschien. Hey. Oké, jongens, here we go. 5 over 6, we hebben een gedenkwaardig uurtje te gaan.

0: dit zijn wel hele mooie dingen. Dat je gewoon twee platen hebt uit de jaren 80. Waarvan, als het goed is, binnen nu en een paar tellen.
1: Ja, ben bezig.
0: De poll online staat.
1: Ja, ik duurde even iets lang. Want ik zat heel lang even op de tune te wachten. Of het nou vandaag 80s of 90s tijd is.
2: Ja, 80s.
0: Ja. Je hebt ook helemaal geen minuutjes online gezet. Of staat het allemaal op FTP?
2: Dat zou heel goed kunnen.
0: Ah, je wordt helemaal nerveus van deze. Het is echt alsof je Timmerman bent. Dat je zonder gereedschap
2: Maar jij moet vandaag
1: zo zeggen, de ICT is bij de Albert Heijn beter geregeld.
0: Ik heb af en toe het gevoel dat ik als Timmerman hier gewoon...
2: Ja, en vandaag wordt het ook spannend voor je überhaupt.
0: Oh ja.
2: Want nou, jouw niet. Menu...
0: Nou, helemaal niet.
2: Jij moet iets gaan verkopen wat je niet zelf hebt gemaakt.
0: Nee, maar Jelmer denkt voor mij, en die kan dit uitstekend doen. Ja. We hebben twee platen uit de jaren 80. En dan hebben we te maken met een minuutje A en een minuutje B. Dit is ongekend. Vertel maar.
1: Ja, het leuke is ook aan... voor de oplettende luisteraar, de echte vaste luisteraar... de Barend en Benne luisteraar die elke dag intuned rond ethisch tijd... vandaag een plaatje. En als je erop stemt en hij wint... hebben we morgen een 90's opvolger.
0: Ja. In dezelfde lijn, met dezelfde alles, dezelfde toonsoorten, het hele pakket. Ja. Oké, here we go. Menu A, ga er maar voor. Kies maar alvast in de NBA Livestep. Stem maar.
3: Menu A.
0: Here we go.
1: Zie je mij zitten op mijn jacht?
0: Ja,
2: maar ik heb ook nog wel een klapper hoor. Daar tegenover. Heb je me al verkocht?
0: Ja, nee, helemaal niet. Laat me staan.
3: Menu B.
2: Ooit aan jullie verteld.
1: Oh, je hebt de favoriete band van jou?
2: Nou, Queen. Dat onder andere. Maar heb ik nooit verteld dat ik deze voor het eerst hoorde. Ik had namelijk een vriendje en zijn oma kwam te overlijden.
0: Mm.
2: En toen, het was heel erg. En toen tijdens de crematie, weet je wel, dat moment dat de kist naar beneden gaat, zeg maar, dat hij daar overgaat. En op het moment dat de kist naar beneden gaat, zaten wij te kijken. Toen werd er muziek afgespeeld. En toen was het met Queen, I Want to Break Free. En toen ging, I Want to Break Free. En dan zag je die kist zo lang. Ja, heb ik toen de
1: maar
2: tijd.
1: Maar was dat ook de bedoeling of hadden ze eigenlijk Bohemian Rhapsody gedacht?
2: Nee, ik heb geen idee. Maar daar moet ik dus wel altijd bij dit nummer aan denken. Dat wilde ik heel even met de medemens delen.
0: Leuk. Ja, doe een emotioneel verhaal. Vertel door Nelly Binner dan. Toch weer een soort vriendelijke en olijke twist kan krijgen. De kracht van het radiomaken uitgevoerd in haar puurste

0: Dames en heren, het is niet normaal. Hij is de auto aan het inparkeren.
1: Ja.
0: De sensoren loeien als nooit tevoren. Na een kakellange dag hard werken mag hij vanavond weer... Ja, wat ga je eten vanavond, ja. Jack?
2: Ik heb wraps gegeten.
0: Wraps?
1: Wraps, lekker. En ik heb ook nog een belangrijke vraag. Jack?
3: Op de parkeerplek?
1: Ja. Jack, rook je ook Jack?
2: Zeker niet. Nee, ik werk in de sport. Dat is echt no way.
0: Jongens, echt. Maar Jack, ze zijn zulke moeilijke, vervelende vragen aan het stellen... omdat ze eigenlijk het niveau niet meer aankunnen. En dan gaan ze een beetje grappig doen. Wat ga je doen? Ga je nu sporten?
2: Ik ben over 1 minuut op de atletiekbaan... waar ik met mijn atleten die gaan hardlopen.
0: Oh, die ga je laten trainen?
2: Zeker, ja.
0: Goed, man. Er zit er een beetje talent tussen. De nieuwe Lorna Kiplagat bijvoorbeeld.
2: Nou, het feit dat je dat al slecht weet, betekent dat je weinig aan hardlopen weet. Maar,
3: ik
1: kook
3: heel
1: erg. Ik dacht, hij weet nog meer.
0: Maar wat is er mis met Lorna Kiplagat dan?
2: Nee, helemaal niks. Maar dat was eerst een Keniaans die getrouwd werd in Nederland.
0: Ja, maar dat vond ik wel een talent van ons een beetje. Zo voelde het.
2: Ja, nee, ik heb wel een talentengroep. Je komt alleen bij mij trainen als je of Andres Oudijk heet of 5 keer in de week hardloopt.
0: Oké, het echte werk.
2: Ja.
0: Maar Jack, je hebt wel gelijk. Ik weet echt geen fuck van hardlopen. Ik weet er helemaal niks van. Nee, ja, goed.
3: Ik heb ook altijd. Weet je wat het stomme is? Ik weet dat dit echt heel dom is en ook nergens op slaat. Maar ik heb altijd het idee: jij zit je linkerbeen voor je rechter en dan weer andersom.
0: Ja.
3: Maar er zit een hele techniek achter. Ik snap dat dus niet. Ik denk dat gewoon rennen.
0: Dat is, ja.
2: Je hebt helemaal gelijk. Dat is het. Alleen we maken het heel moeilijk. Dat is het. Maar dat is, we zijn het een beetje aan het verleren met z'n allen door die bakfietsen en allemaal dat soort dingen.
0: Ja, ChatGPT zegt niet hoe je sneller. Dat helpt niet bij een rondje hardlopen uiteindelijk.
2: Oh, dat is de grootste vijand van hardlooptrainers.
0: Oh, echt?
1: Dat is, waarom?
2: Ja, oprecht. Ik mag Andres ook helpen.
0: Ja.
2: Maar toen ik hoorde op de radio dat hij voor de marathon ging trainen... toen heb ik mezelf ook echt aangeboden omdat hij met ChatGPT aan de slag was gegaan.
0: Oh.
2: En dat is echt... Het heeft goede dingen, maar het heeft heel veel nadelen. Je ziet niet... ChatGPT ziet niet wat jij doet. Die ziet niet dat je een huis koopt in Den Haag.
0: Nee.
2: En allemaal dat soort dingen. Dus dat is, dat is echt... goede dingen, maar vooral ga naar een atletiekvereniging. De coaches in Nederland zijn over het algemeen heel goed opgeleid. Dus als je wil gaan hardlopen, stop met Evi, ga naar een atletiekvereniging.
0: Laten wij dit intermezzo besluiten met gewoon I want to break free van AI. Dat is een beetje wat we
1: mooi.
3: Mooi gezegd.
0: Lekker lopen, Jackie. Rustig aan.
2: Yo.
0: Hey, middagshow winnaar. It's right.

0: 1, winnaar van
1: Nel.
0: Ethisch tijd. Ik wilde zeggen 90's tijd, maar het is ethisch tijd. Zo makkelijk is het ook. Niet normaal, jongens.
1: Heerlijk.
0: 6 minuten voor 6:30. Heerlijke woensdag vanavond bij Andres en 3:12. Kans op kaarten voor IJsland. En wij hebben binnen nu in een paar tellen in de studio de vrouw die wat Nel betreft, Nel spreekt zich uit, niet normaal. Hey, neem stelling.
1: Ja.
0: Naar het Songfestival moet.
1: Ja, man.
0: Unbelievable.
1: Ja, vind ik echt.
0: Hoor je naar Raffine Lenny.

0: en Love Me Now. Dit is Buiten Binnen, 6:58. Het is bizar. Ik heb zo'n semi-vrij avondje heb ik. Dus dat Han die komt zeg maar pas om 9:30 thuis. Daar kan ik wel ook een beetje naar uitkijken. Dat ik dan denk, eerst hebben we de samenvattetjes van de Champions League. Mag ik terugkijken?
1: Zag je Shaki paprika chip
0: erbij? Nee. Dat niet. Dat was gisteren al. En dan... Ja, daar kan ik me op verheugen. Leuke avond, omdat we sowieso ook Ziggy hebben. Dat is niet normaal. Ziggy Kraxenberg. Fantastisch, fantastisch. We hebben net al even kennis gemaakt. Ik moest vooral heel erg lachen om degene die je bij hebt. Die was even boos op mij. Hoe heet zij?
2: Sharifa.
0: Ja, Sharifa was wel geniaal. Ik zeg op een gegeven moment, kom je mij niet even een hand geven? Het is helemaal boos. Ja, ik heb mezelf net op de stoel geworsteld. Moet ik er weer af om jou een hand te geven? Echt een legend.
2: Dat is mijn bestie.
0: Hey Ziggy, even voor degene die geen idee hebben, waar kunnen we jou ook weer van kennen? Behalve van 87.000 virale video's.
2: Nou, het rijtje Idols, The Voice of Holland, American Idol, Good Luck is seizoen 1, winnaar Good Luck is seizoen 3.
0: Waarvan? Het gaat heel snel. Dus
2: ja, het gaat heel snel. Good Luck Guys.
0: Good Luck Guys.
2: Ja, seizoen 1, seizoen 3.
0: Wat is dat voor programma, Good Luck Guys?
2: Eigenlijk Expeditie Robinson voor Tokkies eigenlijk.
0: Oké, maar dan zit je daar gewoon met de Harry Snijders van deze...
2: Letterlijk, ja.
0: En wie nog meer?
2: Esmee, Sharon, Jasmine, Lisa.
0: Esmee en Sharon is natuurlijk wel gigantisch. Hè? Die zijn 10 jaar geleden gewoon een keer scherm opkomen lopen via Ex on the Beach. En dan denk je al van, ja, er komt een moment dat het GGZ zich gewoon vastzet, weet je wel?
2: Maar
0: zonder dollar gewoon. Ik heb bizarre dingen gezien van die mensen. En ieder reality seizoen staan ze er gewoon weer. En ergens, en jij ziet het ook, Ziggy, zijn het ook nog wel toffe wijven.
2: Nee, vreselijk.
0: Oh, sorry.
2: Zij zegt
0: erg.
2: Ja, dat zijn echt twee donderwolken. Ja,
0: doe ze iets naars vertellen over die dui dan.
2: Nou ja, voor mij is het gewoon heel simpel. Ja, weet je, ik mocht Esmee wel eerst heel erg. Ja. Ik vond het ook echt wel heel erg leuk.
1: Ze is een moslima nu ook.
2: Ja, ik weet niet wat ze is op dit moment, maar ze kan geen keuzes maken. Maar ik mocht haar eigenlijk wel. Alleen in de jungle zelf toen, nee.
0: Ik had wel het idee dat zegt al dat drugsafval wat in Brabant werd gevonden, dat er ongeveer 80% van hun afkwam.
2: Ja, toch echt.
0: Dat idee had ik niet mee, weet je wel. Maar goed. Maar wel bijzonder.
2: Maar ze hebben
0: wel...
2: toch aardig.
0: Oh ja, joh, maakt er niet uit. Je, over mij kun je ook 100 van dat soort grappen maken. Dus ja, dat is prima. Het is,
3: maar Ziggy, je zegt net een programma voor tokkies, maar jij hebt echt iets te bieden. Want ik leef af en toe onder een steen en ik zat afgelopen na een paar weken en ik kom eigenlijk op een filmpje wat viraal gaat van jou en dat ging eigenlijk over homo-haat. En dat je heel veel gepest wordt, ook op straat. En ik kwam naar een filmpje en ik ging even naar jouw profiel. En toen ging ik eens even... En toen dacht ik, jeetje, deze gozer kan zingen. Ik heb het echt op repeat geluisterd.
0: Nou, dat is heel goed. Dat is heel goed. We gaan zo meteen bekendmaken wie er naar het Songfestival gaat.
3: Vind ik ook. Ja,
0: maar we moeten ook nog even het nieuws doen. Dus ga even rustig zien.

0: Berg te gast het komende half uur. Maar eerst even een paar dingen.
1: NOS op 3.
0: Inderdaad, NOS op 3. Wat is het allerlaatste nieuws? Stef Bandstra, goedenavond, jongen.
2: Goedenavond. De ouders van het model Ivana Smit, die 9 jaar geleden om het leven kwam in Maleisië, krijgen toch geen schadevergoeding. Eerder bepaalde een rechter in Maleisië dat die ouders bijna €250.000 moeten krijgen, omdat er in de rechtszaak grote fouten zijn gemaakt. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Ivana Smit van 18 jaar viel onder verdachte omstandigheden van 20 verdiepingen hoog naar beneden, maar er is nooit iemand voor veroordeeld.
0: Je grootste nachtmerrie als moeder, dat je dochter gewoon door een of andere Amerikaanse opgefokte idioot gewoon uit elkaar. Nou, oké,
3: dat weet
0: je niet,
3: hè?
0: Ja, nee, dat weet je niet, maar je hebt toch die beelden. Er zijn veel docus over. En gewoon op een feest ergens in
4: Maleisië.
0: Walgelijk, man. Ja. Echt walgelijk. Zo erg.
2: De politie roept Albert Heijn op aangifte te doen, omdat er op die manier een strafrechtelijk onderzoek kan komen. Ja, de appie is gehackt deze week en uit voorzorg werden de systemen zondag uitgezet. En daardoor kwam ook het werk op distributiecentra stil te liggen. En dat leidde weer tot lege schappen de afgelopen dagen. En het duurt nog wel een paar dagen voordat die achterstanden weer zijn weggewerkt, vertelt de directeur van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam.
5: Ja, bij onze houdbaarstromen is het volledig op volle gang. Daar zijn we gisteravond om 12 uur gestart met het normale productieproces. En bij vers hebben we dus even nodig om de juiste producten met de juiste houdbaarheidscode te brengen.
2: En wie er achter die digitale aanval op Albert Heijn zit, is nog niet bekend.
0: Nou jongens, we wachten het rustig af.
2: En zometeen trapt Feyenoord in de Kuip af voor de Champions League-wedstrijd tegen Como. Jij zit er vast klaar voor vanavond.
0: Nou, pak het samenvattingje even. Want ik kan niet helemaal kijken natuurlijk. Dus je moet wel even zorgen
4: De tweede helft wel, toch?
0: Ja, maar dan zit ik de samenvatting van gisteren moet nog kijken.
4: Nou. Ja.
0: Nee, maar er is veel voetbal, hè?
4: Ja, nee, sorry.
0: Het is een verantwoordelijkheid, hè? Het is niet normaal, is dat.
2: Het is in elk geval de tweede wedstrijd in de groepsfase. De eerste verloor Feyenoord natuurlijk dik van Barcelona. Maar de Rotterdammers hebben vertrouwen, hoor, in vanavond. Vertelt onze commentator Anne de Jong.
6: Gaat goed met Feyenoord in de competitie.
0: Heerlijk.
6: De hele tikke nederlaag tegen Barcelona is uiteindelijk ook verwerkt. En werd van gezegd dat is een goede les voor ons geweest. Dus de stemming is wel goed en op haar best. En ook weinig reden voor trainer Giovanni van Bronckhorst om veel wisselingen door te voeren. Het zijn gewoon dezelfde 11 die afgelopen weekend nog wonnen van AZ.
2: En de aftrappen in Rotterdam in de Kuip dus is over een kwartiertje.
0: Oké, nou Stef, we doen het weer nog even.
2: Vanavond blijft het overal droog. Morgen opnieuw een zonnige herfstdag. Overal blijft het droog. Maximaal 21 graadjes.
0: Nellebel, waar staat het vast?
7: Ik heb wel 3 lange files voor je. De A2 Utrecht-Den Bosch voor afrit Kerkdriel 57 minuten. De A50 Os-Eindhoven voor Sint-Oederode 13 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Haps 26 minuten.
0: Is de minder show.
8: Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.
0: Ik wel.
8: Hey.

0: op 3FM.
1: En dit is de allerlaatste Taylor Swift. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik hou er wel van. Weet je wat ik het mooie vind aan die track?
2: Nou?
1: Hoe die begint. Gewoon die eerste paar nootjes die zingt, vind ik heerlijk. Komt-ie.
3: It

0: Middagshow 3FM, 6:15. Goedenavond. We hebben Ziggy Krassenberg in het huis. Woehoe! En eigenlijk is dat omdat we, nou, we mooie dingen van haar gezien. Hè. Ze heeft de expeditie Robinson voor Tokkies gewonnen. En dat heeft ze 2 keer gedaan.
1: Hij.
0: Maar ook...
2: Nog steeds hij.
1: Ja, maar ja.
0: Weet je, mijn kinderen zeggen het nog steeds niet goed. Dus daar leer ik het van. Yes, gaat helemaal okay. Mis. Maar super vet. Hij heeft dat gewonnen. En we hebben ook nog eens een keertje te maken met de Idols. Daar is hij 7e geworden. Ja. American Idol. American Idol.
1: Ja, dat was echt vet.
0: Het wereldpodium gepakt. Ik heb alleen maar 2 fragmenten erin staan. Die vindt hij niet goed genoeg. Ik wel, maar dat maakt geen reet uit. Waar het om gaat. Nel, jij wil hem naar het Songfestival brengen.
1: Ja, ik zag een video voorbij komen van jou.
0: Ja.
1: En ik heb dat gewoon achter elkaar afgespeeld. Ik denk, ik heb waarschijnlijk onder een steen geleefd. Maar ik dacht, deze gozer is zo goed.
2: Oh,
1: en ook gewoon met jou hoe je eruit ziet, hoe je je gedraagt. Maar ja, misschien zeg je wel, nou Nel, hartstikke leuk. Maar Songfestival, niks voor mij.
3: Nee, ik wil gaan. Ik vind dat ik dit jaar moet gaan. Ja, dit is mijn jaar. Ik voel het gewoon zo.
0: Ja, in deze,
1: ja, als
0: in deze,
1: we gaan.
0: Nou, we gaan sowieso.
3: We gaan. Ja, we gaan, punt.
0: Dus, nee, ik bedoel van...
3: Vind ik van wel.
0: We hebben een paar weken geleden natuurlijk zo'n PESCO gehad. In dat Nederland het dan wel er naartoe gaat. Zo. Dus er zal een afgevaardigde komen. Dat weet je al misschien beter dan wij, omdat hij echt fan is.
1: Ja, maar ja, het is natuurlijk wel... Het is veel hectiek rondom.
3: Klopt, ja. Er is heel veel hectiek. Dan moet ik je heel eerlijk zeggen. Voor mij is het Eurovisie Songfestival gewoon een verbinding. Verbindend event, weet je, muziek verbindt elkaar, is de taal die we allemaal spreken.
0: Mm-hmm.
3: En ja, tuurlijk, er hangt veel kritiek, maar ja, ik kom daar niet om daarmee bezig te zijn, want ik kan er persoonlijk niet heel veel aan veranderen daar te plekken.
0: Ja.
3: Dus let me just do my art, en dat wil ik daar op het grote podium doen.
0: Ik denk ook dat jij de enige bent die durft, want niet onaardig bedoeld, maar iedereen uit de E-League, dus die al gevestigd zijn en die zelf zeg maar een AFAS zouden kunnen uitverkopen. Ik noem en Davide Michel of Ziggo Dome of wat dan ook.
3: Ja.
0: Weet je? Daar ben jij nog niet.
3: Nee.
0: Die durven niet dit jaar.
3: Nee.
0: Ik ga het niet gebeuren dat die durven zeggen... Nou, weet je wat?
4: Ik doe het wel.
0: Die vinden dat doodeng om door de Telegraaf... in Eva Jinek dan geïnterviewd te worden. De E-League. Dus die al gevestigd zijn. En die zelf zeg maar een AFAS zouden kunnen uitverkopen. Ik noem en Davide Michel of Ziggo Dome of wat dan ook.
3: Ja.
0: Weet je? Daar ben jij nog niet.
3: Nee.
0: Die durven niet dit jaar.
3: Nee.
0: Ik ga het niet gebeuren dat die durven zeggen... Nou, weet je wat?
4: Ik doe het wel.
0: Die vinden dat doodeng om door de Telegraaf... in Eva Jinek dan geïnterviewd te worden... om te vertellen wat zij vinden van die Gaza.

0: weet hoe het is om gewoon stront over je heen te krijgen. Dus ik kan daar gewoon goed mee dealen. Mm. Ik denk ook wel dat ik onwijs goed internationale pers te woord kan staan. Ook met mijn ervaring uit Amerika.
1: Doe something in international in English.
0: So my name is Ziggy, I'm 25 years old and I want 3 FM.
1: Hey, dames en heren. Hey, ja. We hebben hem. We hebben hem. We got him. Weet je, beetje dat Saddam 2003 moment.
2: Doe ze
1: man.
2: Ziggy.
1: Lekker man. Heel goed. Heel goed. Ik geloof er.
2: Ik geloof er 1000% in. Ja.
1: Sweet.

0: Ellie en ik zijn superfan. Allebei.
1: Ja, geweldig. Super de nachtwacht.
0: Gewoon heel cool. Hij is, hoe heet hij ook weer? Jerry Tahutu. Wat was hij vroeger ook weer? Ik weet niet meer.
2: Hij was vroeger
1: Jerry Tahutu. Hij is het broertje. Hij is het broertje van Jim Tahutu.
0: Nee, maar hij was een hele succesvolle act.
1: Ja.
0: Rapper.
1: Als Jiri.
0: Jiri. Ja. Dat was het, ja. Toen weinig jong waren, dat is lang geleden. Oké, okay, jongens, here we go. We hebben Ziki Krasberg in de studio. We hebben een leuk half uur met je gehad.
2: Nou, dankjewel.
0: Denk je dat we gaan je. Nee, als er dan toch iemand naar het Songfestival gaat, dan ben jij het. En wij
1: ja,
0: gaan.
1: Ik Let's go.
0: Nelly gaat er jou pushen. Dus Nelly.
2: Nelly, kom, I count on you, oké? Okay?
1: Ja, maar iedereen moet mij melden.
2: We're gonna go.
0: Ja, jij iedereen. Bent bij deze woordvoerder.
2: Thank you for your. Gordon wil me ook naar Eurovisie trouwens.
0: Dus, Gordon ook?
2: Ja, gaat onder mijn post kregen. Thank you for Eurovision. Ja, hey, ready.
0: Gordon was hier vorige week. Ja, superleuk.
2: Ja, hij wil maar naar Eurovision hebben. Dus thank you, Gordon.
0: Oké, heel goed. Zometeen de Voice of a Generation. Anders komt eraan.
3: 3FM.
4: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
5: Balen zeg. Koffie?
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed?
8: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
13: Greet. Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Volido.
15: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe. Geeft ruimte.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: 3FM. De avondshow die gaat zo meteen van start met de muziek van Chappell Roan. The Giver ga je horen, maar eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
13: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
12: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 3FM.
4: Ster. Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
19: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
18: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
19: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
2: 3FM. Ik heb hier iets liggen waarvan ik zeker weet dat het bij jou veel meer tot z'n recht gaat komen dan bij iemand anders. Hoe je eraan komt en wat het is, hoor je na Chapel Roan.

0: De allerbeste tunes op een woensdagavond hoor je bij 3FM. Last Frequencies en Live It All.
1: Ja, dat moment dat hij voor de rechter stond, dat heeft me echt, echt geraakt.
0: 3FM. We gaan weer lekker escaleren vanavond samen. Tot aan 9 uur ben ik er voor je met de allerbeste muziek. Hoi, mijn naam is Andres. En ik heb iets veel mooiers voor je liggen. Namelijk 2 kaarten voor IJsland. En dan heb ik het niet over dat koude land met al die beren daar. Nee, ik heb het over het allerbeste trio van dit jaar, durf ik wel te zeggen. Ik heb geen betere trio's gehad. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Sef, Abel en Faisal, zij zijn IJsland. Ze gaan optreden in de Westergas in Amsterdam. Ik heb 2 kaarten voor je liggen. Hoe je daar kans op maakt, is goed blijven luisteren. Je hoort het 3FM Ticket Alarm. Gaat hij af, dan moet je me appen waarom jij erheen wil. En als je nou wil weten hoe laat hij exact afgaat, dan moet je eventjes mijn Insta checken, want ik ga het nu daar posten. 3FM.

0: Zo, maar brengt deze tune jou ook helemaal terug naar de tijd dat je de Wii had, weet je wel? Met Just Dance, die game, zat ook dit liedje in van Lady Gaga. Wij mochten thuis vroeger nooit een Xbox of een PlayStation of zo. Maar we mochten wel een Wii, want dat was dan zogenaamd goed voor de vitaliteit. Nou, ik zweer het je, van een PlayStation-controller ga je ook flink bewegen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oké, men nemen een gitaarband uit Ierland. En we nemen een Spaanstalige zangeres met een partij power erin. Dat is niet normaal. Je krijgt een betere mix dan een lekkere stelts of een Aperol Spritz. Ik heb het over muziek van Fontaine's DC. Het hele album is natuurlijk waanzinnig. Overigens, morgen kun je dat horen op 3FM. Bij 3 voor 12 Radio. Er is een nieuw liedje, dat is samengemaakt met Rosalía. En wat ik zo cool vind, is dat je alsnog beide kanten, beide invloeden van artiesten heel goed terughoort. Het is wat dat betreft een mix die perfect gebalanceerd is. En dat lukt zelfs DJ Tiësto niet. Where Is Gone hoor je nu in de avondshow.

0: sexy.
1: Geweldig.
2: Ik weet het allemaal niet meer.
3: Ja, ik heb echt geen woorden.
2: Dat is niet normaal. Echt, ik kan nog altijd niet goed geloven. Daar, hè, daar stonden ze.
4: Slechts een handjevol mensen was erbij.
5: Tijdens de super exclusieve
4: BFM Exclusive met Fontaine DC.
6: Ben je klaar voor het optreden van het jaar? Fontaine

0: om met je te chatten. Dat kan natuurlijk via Instagram DM, maar het kan ook via de app van NPO Luister. En als je aanwezig bent, zorg dan even voor dat je jezelf meldt. Want de avondshow is de enige plek waar je na een lange werkdag of studiedag nog heel even wil inchecken. Dat heeft te maken met dat ik het allemaal bijhoud. Dat hou ik in een schema bij. Ben je er nou het vaakst bij in de maand, dan maak je automatisch kans op een pot versgemaakte sambal Odijk. Hoe zet je jezelf op aanwezig? Nou, stuur me even wat je vandaag hebt gegeten als avondeten of wat je gaat eten. En het wordt woensdag. Dus bij mij zou het gewoon iets heel simpels zijn als... woensdag gefrituurde stiertestikels. 3FM. Nee,
1: ga dit. Hi, this is Jamie Miller and this week my new single Baby Doll is the...

0: bij de avondshow van 3FM. En dat is oprecht de enige plek waar je gewoon nog heel even wil inklokken na een lange werkdag of na een dag in de UB, weet je wel. Dat je weer die boeken helemaal doorgelezen hebt, 3 uur lang. En dat je dan achteraf tot de conclusie komt dat je eigenlijk niet meer weet wat je hebt gelezen. Ja, we've been there, done that. Ik vind het leuk dat je jezelf even meldt. Dat kan je doen in de luisterapp. Zet ik je op aanwezig. Op de avondstreek, zo noem ik dat.
1: Andres Avondstreek.
0: Ben je er nou het vaakst bij in de maand? Dan win je een zelfgemaakte pot sambal. We zitten halverwege de maand. Dus ja, luister je nu voor het eerst bijvoorbeeld. Stuur gewoon even je naam. Marco! Een hele goedenavond.
2: Hey. Ja, goedenavond Andres. Hoi.
0: Jij eet een magnetronmaaltijd.
2: Ja, dat doe ik altijd. Dat is gemakkelijk voor mij. Ja, anders sta je een half uur in de keuken wat te koken, wat klaar te maken. Ja. En dan een paar minuten heb je het op.
0: Jij bent eigenlijk een hele efficiënte man als ik het zo hoor.
2: Ja, zo kun je het wel zeggen, ja.
0: Ja. Word je dan niet helemaal moe van steeds dezelfde magnetronmaaltijden?
2: Nee. In het weekend ga ik altijd...
0: Naar de snackbar.
2: Die is gesloten, die snackbar. Die is er pas mee gestopt. Afgelopen zondag is die gestopt.
0: Okay,
2: dan ga ik nou niet meer terecht.
0: Wat doe je in het weekend dan?
2: In het weekend ga ik meestal altijd bij mij tegenover in zo'n verzorgingscentrum kan ik aanschuiven. En dan kan ik daar eten. Dan ben ik ook een beetje onder de mensen. En dat is goedkoop, 14 euro.
0: Zo.
2: Heb je al een complete maaltijd.
0: Hé, maar dat is wel lekker geregeld. Ik zeg heel eerlijk, jij hebt het goed voor elkaar, Marco.
2: Zeker, dus gewoon, ik moet gewoon eventjes oversteken naar de overkant.
0: Lekker man.
2: En dan schuif ik daaraan. En,
0: Marco, ik heb
2: gezellig onder de mensen.
0: Ja. Nou ja, ik vind het top. En ik vind het ook lekker dat je naar de avondshow luistert. Ik zeg jou vanavond op aanwezig!
2: Ja, dankjewel. Zeker.

0: ongelooflijk dikke tune. Jason Derulo maakt daar What You Say. Morgenochtend dan zijn Wijnand en Jamie er voor je. En dan gaat het over Expeditie Robinson.
1: Het is een soort van onbewoond eiland. Met allemaal andere mensen. En het eerste wat je mag gaan doen is een hut bouwen. Dit is gewoon feitelijk mijn jeugd. Oh. Dat gevoel, dat lijkt mij heerlijk daar.
2: Nou, ik denk dat jij van zo'n koude kermis gaat thuiskomen.
1: Het ergste wat kan gebeuren is dat ik het thuis een beetje mis.
0: Nou, ik weet wel zeker dat hij thuis gaat missen. En Wijnand houdt het nog geen minuut vol zonder eten. Morgenochtend dan gaat hij bellen met een heuse ex-deelnemer... om te kijken of hij zou passen bij Robinson.

0: is nog een weekje tot de Amsterdam Dance Event. Laten we alvast een klein beetje de heupen losmaken. Een klein beetje opwarmen met muziek van Peggy Goo.
1: IJsland. Ga met 3FM
2: naar IJsland.
0: IJsland. Het is het allerbeste trio van dit jaar. Ja, ik heb geen betere gehad, kan ik je vertellen. Het zijn Abel, Sef en Faisal. Zij gaan onder de naam IJsland. Je kan kaarten winnen voor de laatste show van hun tour. Op 4 februari in de Gashouder in Amsterdam. Ik heb het 2 keer live gezien deze zomer. En ik wil je gewoon heel even vertellen waarom het zo fucking dik is. Je moet eens luisteren naar de teksten die gasten maken. Dat is zo bizar. Een van mijn lievelingstunes is...

Ja, die teksten zijn echt wat IJsland onderscheidt van andere artiesten. Dit wil je gewoon een keer live meemaken. Zeker als je bent gemaakt voor de moshpit. Dus hou het 3FM Ticket Alarm in de gaten. Shanna Spyro, die is nu hier voor je. In my

0: Zo'n mooi liedje. Alles aan haar is mooi. De uiterlijk, de haar, de stem. Waarschijnlijk als zij gewoon tegen je begint te schreeuwen, word je nog verliefd. Zo gaaf, Shanna Spyro en Great Expectation. Ik zie heel veel mensen in de app van NPO Luister die hier zijn voor de IJslandkaarten. Jij misschien ook wel. Ik heb al gezegd dat ik je op mijn Instagram ergens laat zien hoe laat de 3FM ticket alarm afgaat. Dus mocht je nou echt willen weten hoe laat het gaat gebeuren, dan zou ik zeker zeggen, klik even op volg. Heb je geen Instagram of ben je gewoon niet geïnteresseerd in de content die je daar op mijn profiel kan vinden? Kan ook! Dan zou ik tegen je willen zeggen, het 3FM ticket gaat alarm gaat af binnen nu en een aflevering van SpongeBob. Ja, weet je ongeveer hoe lang dat is? 3FM.
1: Ster. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, autotaalglas.
8: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor word ik snel geholpen.
12: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
15: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
16: Slecht plan.
15: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
16: Goed plan, zonneplan.
0: 3FM. Oeh, spannend. Het 3FM ticketalarm kan zomaar afgaan. Kaarten voor IJsland te winnen. Zorg ervoor dat je scherp blijft. Eerst krijg je het nieuws van me. Het is 8:01.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
18: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
17: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
19: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
17: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het brieven verkeer van de ANWB. 2 vertragingen langer dan een kwartier. Ik begin op de A1, dat is Hengelo naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens, daar is het een kwartier aanschuiven. Komt door de grenscontrole. En de laatste vertraging voor nu is op de A73. Dat is Nijmegen naar Maasbracht. Bij Haps, daar is het 20 minuten opschuiven. Dat heeft te maken met een kapotte auto. 3FM.
20: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: 39 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
4: 3FM.
5: Ja, ik ga niet nog een keer zeggen hoe laat het ticketalarm afgaat voor IJsland. Maar binnen nu en 10 minuten. Dus nergens heen gaan. Zorg ervoor dat je luistert en dat je scherp bent.

0: van mortieren, raketten en drones. Het is in de vorm van IJsland. Verbale, activistische teksten van een hoog kaliber. Don't believe the krant. Deze hele week maak je bij de avondshow en bij 312 Radio kans op kaarten voor IJsland in de Gashouder in Amsterdam.
1: IJsland! Ga met 3FM
2: naar IJsland.
0: Die gasten hebben zoveel ongekende goede muziek gemaakt. En ik snap dat je erbij wil zijn. Ik snap dat je het wil ervaren. Dank je wel als je de luisterapp hebt gebruikt. Ik heb je bericht gezien. En het liefst zou ik jou en al je vrienden die kant op jekkeren. Alleen zo werkt het leven niet. Ik ga nu gewoon een random telefoonnummer terugbellen. En als het toevallig die van jou is, dan ben je er misschien wel gewoon bij op de 4e van februari. Dan is namelijk de show.
3: Hallo?
0: Hallo? Met wie spreek ik?
3: Ja? Ja, met Casper.
0: Casper, een hele goede avond.
3: Hallo.
0: Je spreekt met Andres van 3FM.
3: Hallo.
0: Casper, wat heb jij gestuurd naar de app van NPO Luister?
3: Dat mijn vader dit soort muziek altijd luistert en dat ik het heel leuk vind om met hem daarnaar te gaan.
0: En wat vinden jullie dan het leukste liedje samen om te luisteren?
3: Tijdsgeest.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. En zeg maar, wie heeft het dan eerder ontdekt, Casper? Jij of je pa?
3: Mijn vader.
0: Je vader, oké. Casper.
3: Ja?
0: Jij en je vader gaan naar IJsland!
3: Ja!
0: Jullie hebben gewonnen!
3: Yes!
0: Hey, en zeg maar, Casper, ben jij een moshpit persoon of heb je het überhaupt nog nooit meegemaakt?
3: Ik heb dit de eerste keer.
0: Dit wordt de allereerste moshpit?
3: Ja.
0: Zo, wil je nog een tip of zeg je, ik ga er gewoon all in?
3: Ik ga er al in.
0: Casper, ja. Je bent een man naar mijn hart. Heel veel plezier.
3: Dankjewel.

In Love. Ah, vind ik mooi, man. 3 minuten geleden hoor je Casper van 12... die samen met zijn vader naar IJsland gaat. Hij heeft namelijk kaarten gewonnen voor dat optreden in de Westergas in Amsterdam. En dat is zo mooi. Ik vind dat zo cool, want muziek is gewoon iets wat je moet ervaren, wat je live moet meemaken. En ik weet nog, toen ik zo jong was, naar mijn eerste concert met mijn ouders ging, dat weet ik nog steeds. Het was van Anouk, iets minder cool. Maar dat ga je gewoon nooit vergeten. Vanavond nog bij 3 voor 12 jouw kans om

0: Je herkent het gevoel dat je op zondagochtend nog helemaal dronken op het voetbalveld staat, of bij de hockey, of de tennis, of tegenwoordig de padel. Daar gaat het nieuwe tune over van Young Dylan. Hij maakt een vriendenteam. Het is Andres hier met de avondshow. En vandaag is echt een bijzondere dag. Vandaag is namelijk de dag dat ik een cadeau in ontvangst heb genomen.
1: Ja.
0: Ik ben morgen pas jarig, maar mijn collega Rowan, met wie ik samen dit programma maak, had een cadeau geregeld vandaag.
1: Ja. En
0: Rowan, ja, je hebt mij gisteren laten horen hoe dat allemaal in werking is gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Ik had hier heel veel zin in, want het begon met een belletje naar de Land Rover dealer.
1: Ja, omdat jij heel graag in een Range Rover Sport wilde rijden voor het 30ste. Nou ja, ja, ik dacht van, dat moet toch in ieder geval een ritje moeten doen zijn.
0: Ja, de Range Rover Sport zelf is niet gelukt.
1: Nee, de Range Rover Sport zelf niet. Dus ik bellen, nou ja, dat niet gelukt.
0: Nee, want wat zeiden ze?
1: Nou ja, ze kennen je niet, dat werkte niet mee. Ik dacht, misschien gooi ik mijn heel veel scootje er nog tussen. Nou, dat werkte ook niet.
0: Nee.
1: Ja, en uiteindelijk hadden ze iets van, ja, dan moet hem wel erin rijden met de intentie van dat hij serieus overweegt om hem te kopen.
0: Dus die Range Rover, dat kon
1: dat
0: een dikke streep doorheen.
1: Nee.
0: Ja, dus ik kreeg een cadeau waar ik eigenlijk helemaal geen zin in had.
1: Nee, maar wat ik vooral heel grappig vond, dat moet ik er wel bij zeggen. We hadden een Aixam, had ik voor je geregeld. Dat is een soort, soort hele stoere Kanta. Het is echt wat op jouw lijf geschreven. Het stond je ook goed. Het zag er geweldig uit. Het was echt wat voor jou.
0: Hey, ik heb vandaag dus gereden in zo'n 45 km per uur wagentje. En
1: ja, als je het zo zegt.
0: Ja, ja, nee, maar het was heel lief. We komen aan bij die, die dealer.
1: Ja.
0: Daar moeten we het zo meteen over hebben. Want onderweg naar de dealer stuiten wij op een probleem.
1: Ja.
0: Ik ben namelijk, terwijl we aan het rijden zijn naar de dealer, kom ik erachter dat ik iets ben vergeten.
2: Ja, maar je bent niet serieus, toch?
3: Ja, jij hebt toch een bij.
2: Nee, ik heb geen
1: bij. Ja, jij had iets niet bij je, wat op zich wel essentieel is.
0: Oké, de vraag aan jou. Antwoord A in de luisterapp. Was ik mijn rijbewijs vergeten? Of antwoord B. Was ik mijn sleutels vergeten? Je kan even stemmen.

0: Ik zie zoveel berichten in de luister-app. Goh. Kijk, ik weet niet wanneer jij voor het laatst essentiële dingen bent vergeten in het leven. Het gebeurt bij 3 keer op een dag, ik zweer het je. Ik heb echt AirTags nodig, maar die vind ik te duur. Ik raak zo vaak mijn telefoon kwijt of mijn autosleutels.
1: Jij raakt veel kwijt.
0: Mijn beveiligingspasjes. Ja. Het is echt vreselijk. Vandaag raak ik ook een essential kwijt. Ik zit samen met mijn collega Rohan naar mijn verjaardagscadeau. Want Rohan, wat heb ik van jou cadeau gekregen voor mijn verjaardag morgen?
1: Een ritje in een Aixam, dus een 45 km per uur autootje. Een brommobiel, ja. Voor ouderen. Ja.
0: Terwijl jij zit mij lekker te maken met... Yo, je mag in een Range Rover Sport rijden.
1: Ik heb gezegd, dat ga ik proberen. Ja. Dat heb ik ook echt gedaan. Nou, heb ik me voor ingezet. Maar ik dacht, ik kan er niet met lege handen thuis hier komen.
0: Nee.
1: Want dat was niet gelukt.
0: Je hebt het niet echt tot een succesvol einde gebracht.
1: Nee.
0: Met een Range Rover dealer.
1: Nee.
0: Maar, ik bedoel, ik waardeer dat je iets hebt gegeven. Je bent ook de allereerste, want ik ben morgen pas echt jarig.
1: Zie je, ja.
0: Het cadeau wat je mij gaf, dat was dus een ritje in een Kanta-achtige auto. Want jij zei, ja, je wordt 30, dus je bent oud.
1: Ik dacht ik... Je moet op, zeg maar, in stappen richting dat oudere leven en dat omarmen, zeg maar. Dus nee, ik dacht, je mag nou gewoon even een proefritje geven in zo'n hele... Maar dat was, jij zegt een Kanta, het is een hele chique... Hele stoere auto.
0: Ja,
1: dat is heel leuk.
0: Het was helemaal geen stoer ding.
1: Maar goed, vind ik wel.
0: Wij hebben die auto geleend bij een garage in Hilversum.
1: Ja.
0: Dus wij zitten samen in de auto onderweg naar die garage. En ineens krijg ik een schrik. Ik denk, fuck. Je weet toch dat je in één keer zo bam weer bij de les kan zijn?
1: Ja.
0: Ik ben namelijk iets vergeten.
2: Maar je bent niet serieus, toch?
3: Ja, je hebt toch een bij.
2: Nee, ik heb geen...
0: Mans, wat denk jij dat ik ben vergeten?
4: Ik denk je sleutels.
0: Oh! Dat zou zeker niet de eerste keer zijn. Wanneer ben jij voor het laatst iets vergeten?
4: Dat is wel een tijdje geleden, maar dat was een waterfles tijdens wandelen, dus dat is ook wel essentieel.
0: Ja, dat is wel essentieel. Heb jij nog de ideale tip voor me om dingen, zeg maar, niet kwijt te raken of te vergeten?
4: Ik vind die AirTag wel een goeie.
0: Ja, Moet ik nog even gaan sparen? Karin, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Wat denk jij dat ik ben vergeten?
5: Ja, ik denk het rijbewijs natuurlijk.
0: Het rijbewijs, ja?
5: Ja, dat lijkt me logisch als je om een auto gaat, dat moet je met je sleutels.
0: Ja. Ja. Een van jullie heeft het goed, Mans en Karin. Karin?
5: Ja. Ja?
0: Ik ben inderdaad mijn rijbewijs vergeten, naar een proefrit.
5: Oh, handig.
0: Het is zo heftig. Rohan en ik zitten in de auto en Rohan zegt ineens...
1: Ja, ik zei van, heb je je rijbewijs wel mee? Maar ik dacht, we rijden in jouw auto daarheen. Dus ik dacht, ja, tuurlijk heb je die bij je. Maar niet dus.
0: Nee. Ja. Ja. Ja, kijk, weet je wat het ding is, bro? Ik heb geen portemonnee. Karin, heb jij nog een portemonnee?
5: Nou, ik heb hem zeg maar bij mijn telefoon in, zeg maar.
0: Ja, je hebt zo'n soort...
5: Een telefoon heb ik altijd bij me, dus...
0: Ja, die vergeet ik ook 3 keer op een dag.
5: Ja. Ik heb hem wel eens in de koelkast gelegd ooit, per ongeluk. En toen was ik me ook even kwijt.
0: Had jij paddo-druppels gebruikt, Karin?
5: Dus ja, soms heb je van die gekke acties, hè?
0: Ja. Karin, ik stuur jou sowieso een potje samba, omdat ik het leuk vind dat je hebt meegeraden via de app van NPO Luister.
5: Super.
0: We komen in het verhaal nu dus aan bij de dealer.
1: Ja.
0: En
1: We hadden geen tijd meer, dus we zijn maar doorgereden naar de dealer.
0: En nu is het de vraag, mochten wij die proefrit maken of vroeg die dealer om een rijbewijs?
6: Hoe dit afloopt,

Kijk, ik denk dat het allemaal goed bij je valt. Maar ik zou het liefst gewoon aan je willen vragen. Vind je dit een dikke tune? Skepta, Dom Dolla maakt het danger, danger. Of heb jij totaal iets anders nodig nu op woensdagavond? Waar zou je zin in hebben dan? Wat zit er bij jou on top of mind? Wat leeft er rent-free in jouw hoofd? En waarvan denk je, hey, dit moet Nederland horen? Je moet geen belangst hebben in dit radioprogramma, want ik ga zo meteen de telefoonlijnen aanzetten. Als je me dan als allereerst belt, mag jij dus bepalen wat heel Nederland op de radio hoort. Eerst krijg je nog even Ella Langley. This is Cowboy Baby and Choosing Texas.

0: mij, van mijn moeder, van jouw moeder. Laten we eerlijk zijn, deze tune is overal. You're the Choosing Texas. En jij kan daar nu veranderingen in brengen. Zodra ik de gong aanzet, dan springen de telefoonlijnen op aan. Dan kan je bellen 09091336. Wat is een liedje dat volgens jou nu op de radio moet komen? Wat leeft er rent-free in je hoofd? Wat heb je herontdekt? Wat heb je ontdekt? Je mag het allemaal doorsturen, want ik vind het ook leuk als het een keer aan jou is in het programma. Doe dat wel binnen de minuut. 09091336. Ik zie een bericht van Nathalie. Ze zegt, ik ga vanavond niet bellen, want je draait al een van mijn lievelingsliedjes. Ja, Ella Langley doet het bij iedereen goed natuurlijk. Hallo, met wie?
1: Barry.
0: Hey Barry, goedenavond jongen. Godzomme. Jij bent er ook vaak bij, hè?
1: Laat ik je schrikken?
0: Ja, je laat me wel een beetje schrikken, Barry.
1: Ja, maar ik ben ook heel eng.
0: Ja, jij bent wel echt een spookje.
1: Ik vind het wel een leuke. Ik denk, die vind jij zeker weten ook wel leuk.
0: Nou, vertel, wat is het? Welk straatje zoeken we net?
1: Alex Claire and Too Close.
0: Alex Claire and Too Close. Wat voor soort muziek is het?
1: Jouw favoriete.
0: Is het drum and bass?
1: Ja.
0: Hey, maar wie is Alex Claire dan? Die ken ik helemaal niet.
1: Ah, joh.
0: Nou, Barry, we gaan hem beuken.
1: Ja, lekker.

berichten zie ik, inderdaad. En volgens mij klopt het. Aflevering 7 van seizoen 11. Daar zit hij in, toch? Van Suits, deze Too Close, gemaakt door Alex Clare. Aangevraagd door Barry, hier zo. En even kijken, hier krijgt ze nog iemand. Oh, dikke banger. Maar ik zie ook, ik denk dat ik morgen moet bellen, want dit vind ik niks. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit is Drake.

0: Drake of Kendrick?
1: Kendrick.
0: Ja?
1: Ja.
0: Bro, niet 100%. Champagne, papi?
1: Nee. Gaan we dan weg? Gaan we nu
0: Nu is er beef.
1: Ja. Oké, top.
0: Kijk, als ik deze tune dan weer hoor, word ik weer helemaal fan van Drake. Hij maakte One Dance. En ze hebben natuurlijk ruzie samen. Dus je moet kiezen. Je moet kiezen!
1: Maar ik vind bij Kendrick Lamar zit er af en toe nog wel wat humor in die beefs of zo. Bij Drake is het gewoon heel boos altijd.
0: Kijk, Kendrick is zeg maar de jongen met zelfhumor en een beetje zelflol. Drake niet.
1: Exact. Ja,
0: Drake die vindt zichzelf te gek.
1: Maar goed, de tunes zijn wel top, toch?
0: Zeker.
1: Lekker.
0: Het is de avond van 3FM. Zometeen Jasper Leidens. Kaarten sowieso voor IJsland.
1: Zeker. Binnen nu en pak hem beet een uur.
0: Oké, dus dat is nog binnen handbereik.
1: Makkelijk.
0: Wat ga je nog meer ontdekken vanavond bij 12?
1: Zometeen één van die twee gasten van Balthazar. De beste band uit België die nu momenteel even op zijn gat ligt al jaren. Jinte, J. Bernard, een van de zangers, heeft een nieuwe tune. En die hoor je binnen nu in een paar minuten.
0: Kijk, lekker. Als je wil weten hoe die klinkt, gewoon die radio aanhouden bij 3 voor 12.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
17: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
1: Ja, hallo. Binnen nu en een paar minuten 3 voor 12 radio. Met één van de twee gasten van Balthazar. Eindelijk met nieuwe muziek, zoals track van de dag.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
19: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
18: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben je groot fan van Balthazar, de band uit België? Meld je dan vast nu via de NPO Luisterapp, want één van die twee gasten heeft nieuwe muziek.
2: 3FM.
20: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Roll it
2: up. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: 3FM. Jasper Leidens.
5: Ja, ik zou zeggen, zet je schrap voor 2 uur lang de allerbeste nieuwe muziek. Het is Jasper hier en ik heb het zin om het samen met je te ontdekken.
4: 3 voor 12 Radio.
5: Ja, met direct al de tune die je vandaag echt even gehoord moet hebben. Ooit was er in België namelijk de geweldige band Balthazar met 2 frontmannen. Maarten en Jinte. Die band, Balthazar, is even in rusten, maar Jinte maakt inmiddels ook al prachtige muziek onder de naam Jay Bernard. Het zijn prachtige tunes met veel strijkers, veel blazers. Nieuwe song is vandaag uit, heet The Remedy en past wat mij betreft bij deze dag. Want het wordt kouder, maar de muziek wordt heter. Hoe vind jij deze?
4: Van de dag.

Jay Bernard laat zien wat je kan doen met blazers, hé. Binnenkort een heel nieuw album. Nieuwste volproefje heet The Remedy. Is dit de soundtrack waarmee jij de hele herfst door kan? Of denk je, Jasper, waar heb je het in godsnaam over? Wat is dit? Ik vind het altijd fijn als je even meepraat via de NPO Luister-app over zo'n track van de dag. Je kan een audiobericht even inspreken. Vind ik altijd leuk. Je kan een bericht helemaal uittypen. Maar geef even je recensie over de nieuwe van Jay Bernard. De muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Pak de NPO Luister-app, schrijf even je recensie, spreek hem in, maar laat van je horen. Want we gaan het erover hebben binnen nu en 2,5 minuut. Naar deze indie classic van Two Door Cinema Club. Dit is Undercover Martin. Dit is 3FM.

je, net zoals ik, heel nostalgisch worden als je dit hoort op de radio? Dat kan, want het album is inmiddels 15 jaar oud. En ze gaan het volgend jaar, zondag 31 januari, volledig spelen in 013 in Tilburg. Je hoorde Two Door Cinema Club en Undercover Martin. Daarvoor gloednieuwe muziek van Jay Bernard.

0: eerste reactie.
1: Ja, het is altijd heel erg fijn het geluid van of Balthazar of Warhouse of Jay Bernard. Als eerste is daar Johan de Emojiman. Die omschrijft elke dag even in een paar emoticons hoe hij zo'n nieuw liedje vindt. Eerst zie ik het mondje opengaan. Het hoofd ontploft. Ik zie een engeltje en ik zie heel veel hartjes. Ik denk dat Johan hiervan gewoon tot rust komt. Hoe lekker is dat op de woensdag? Gert-Jan die zegt, Jasper, ik kende deze act nog niet, maar ik ben mega fan nu, wat tof. Hilke, die is er ook, die zegt altijd het prachtige volle geluid en rijke ritme. Dit is geweldig. Cheert, die zegt ook, dit is, hey, fijn, nieuw werk van Jay Bernard. Het staat wat mij betreft het dichtste bij Balthazar tot nu toe. Fijne track, maar volgend jaar wel weer eens een keer met Balthazar verder. Nou ja, Jay Bernard heeft de agenda gevuld tot 5 maart. Dan eindigt hij de tour in Roemenië. Warhouse eindigt op 28 april de tour in Porto, in Portugal. Dus fingers crossed voor 2028 wellicht. Ja, we gaan het zien. Jay Bernard is nieuwe muziek bij 3FM, You're the Remedy. Misschien binnenkort wel even nieuws over hem trouwens. Wie weet. Hey, dit is 3 voor 12 Radio. Met zometeen Andersson Paak. Die brengt ons A Good Day naar Slater. Maandag in Paradiso. Brand new Chanel's.

Who knows? Het is 3 voor 12 radio. Ik heb een hele mooie festivalweek voor je, zou je kunnen zeggen. Althans, volgende week zit je in Amsterdam als je nachtenlang wilt dansen op het Amsterdam Dance Event. Of kun je naar Rotterdam als je van woensdag tot en met zondag wil morsen op nieuwe gitaarbands tijdens Left of the Dial. Ja, dat laatste festival wat ik je noemde, Left of the Dial, is misschien wel mijn favoriete festival in Nederland. Het is woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag alleen maar coole nieuwe bands en artiesten daar ontdekken. Ja, mocht je er nog nooit geweest zijn, ga er een keer heen. Als je van nieuwe alternatieve muziek houdt, moet je een keer op Left of the Dial geweest zijn. Maar goed, je kan het ook eens een keer gewoon low-key proberen. Want ze hebben daar ook iets leuks op Left of the Dial. Namelijk op vrijdag en zaterdagmiddag een gratis middagprogramma. Dat heet The Official Unofficial. En het is in heel veel zalen door het mooie Rotterdam. Kun je ook gewoon heen zonder festivalbandje. Heb je gewoon de hele middag door gratis gigs van bands die ook op de normale line-up staan. We zijn er dit jaar met 3 voor 12 ook bij. We hebben daar een eigen podium in de prachtige Arminiuskerk in Rotterdam. Er staan 3 bands waarvan ik denk, die moet je absoluut een keer gezien hebben dit jaar. En een van die namen werd pas geleden ook al aangekondigd voor Eurosonic. Dus dan ben je daar gewoon daarvoor nog bij. Het nieuwe gitaargeluid uit Ierland van Black Nylon. Ze speelden al met Kneecap, Inhaler en Bleach 93. Fontaine's DC is fan van ze.

Aan deze band staat dan weer garant voor heerlijke indie-refreintjes, meezingbare gitaarpartijen, gruizige baslijntjes. De band Toof, ze komen uit Londen. We zagen ze al op The Great Escape in Brighton. Ze zijn erbij. Op zaterdag 24 oktober, zaterdagmiddag tussen ongeveer 12 en 4 in de Arminiuskerk. Mocht het je leuk lijken, je checkt nu alle details via onze website. Dat is 3voor12.nl. Mooie line-up met Black Nylon, Library Card en deze gasten dus. Dit is de nieuwe van Toof. Dit is Take Me As I Am.

De volgende van Another die net zo goed is als deze. Ik gun het ze enorm. You're the talk to you bij 3FM. En daarvoor Toof uit Engeland. Take me as I am. Volgende week te zien op het podium van 3 voor 12 tijdens Left of the Dial. Hey Andres, die zei het vanavond al. Het kan zomaar zijn dat er vanavond nog een ticketalarm afgaat voor IJsland. Je kan dan Sef en Abel samen live zien. Ik zou zeggen, zet je radio even ietsje harder. En dan niet alleen maar om dat ticketalarm te horen, maar ook gewoon om de allerleukste band van dit moment te horen. Want ben je er ook bij geweest afgelopen zaterdag in 013 in Tilburg? Zo niet, dan heb je echt heel wat gemist. Het festival Left of the Dial met wat mij betreft dus een van de leukste bands van de afgelopen jaren. De band Welly. Ik gun absoluut gewoon iedereen een Welly in het leven, want dat maakt het je leven echt een stuk leuker. PDK de ervaring. Dit is Kenny Boy, hun nieuwe. Wow.

0: jaar hebben deze gasten. Sef, Abel, a.k.a. IJsland. Faisal, de DJ, moet ook zeker erbij genoemd worden. Verantwoordelijk voor de beats. Ze zijn momenteel druk bezig met een grote clubtour en sluiten die volgend jaar af in Amsterdam.
1: IJsland. Ga met 3FM
2: naar IJsland.
0: Als je deze week in de avond het ticketalarm af hoort gaan van 3FM... dan is het de mogelijkheid om zo snel mogelijk te appen naar de studio. Dat kan zijn bij Andres tussen 7 en 9... of bij ons tussen 9 en 11 in 3 voor 12 Radio. Maida, hoe was jouw festivalzomer?
3: Ja, iets minder leuk dan van tevoren gehoopt.
0: Hoezo dan?
3: Ik had meegedaan aan het Gouden Festivalbandje... en toen waren we uitgekozen en wij met ons blije gezicht naar Hilversum gegaan.
0: Ja.
3: Maar we lagen er gelijk uit.
0: Oh nee! Dus je hebt op die camping gezeten, je hebt gestreden... je hebt op Dixies moeten schijten en
3: nee,
0: je hebt
3: uiteindelijk... Nee, dat is niet. We hadden de camping niet gehaald. We waren als laatste.
0: Och, jeetje. Maar heb je nog wel iets gezien deze festivalzomer, Maida?
3: Ja, zeker. Ik ben op Siget geweest, dus dat is zeker een leuke ervaring. En Best Kept Secret. Maar ik heb IJsland nog niet gezien deze festivalzomer.
0: Nou ja, want dat was dé naam van Down the Rabbit Hole. Dat was dé naam van Lowlands.
3: Ja.
0: Je bent er tot nu toe nog niet bij geweest, maar ja, wil je ze wel zien überhaupt?
3: Sorry?
0: Wil je ze wel zien überhaupt?
3: Ja, heel graag.
0: Nou, bij deze ga je wel dan met degene die ook het andere gouden festivalbandje had kunnen winnen... of zoek je iemand anders nu?
3: Ja, nee, dat denk ik wel.
0: Anders zou het echt heel lullig zijn dat jij dan met die tickets gaat en de ander niet. Want Maida, je gaat erheen naar IJsland.
3: Yes, nou dankjewel.
0: Volgend jaar 4 februari te zien in de Gashouder in Amsterdam. En je bent er bij deze wel bij. Hoe lekker is dat?
3: Ja, heerlijk. Nou, ik kan niet wachten.
0: Morgenavond weer 2 keer kans bij Andres en bij ons in 3 voor 12 Radio... op een mooie reis naar IJsland in Amsterdam. Hey, zometeen Kiki naar R.E.M. Losing My Religion.

0: What's a Girl to Do in 25? Nou ja, dat kun je waarschijnlijk allemaal in het verleden bekijken. Het geschiedenisboek van Kiki. Belangrijker is wat we weten wat ze in 2027 gaat doen. 2028, 2029. Maar goed, dat is nog in de glazen bol tot nu toe. Het is 3 voor 12 radio. Wat niet in de glazen bol is, is 10 jaar aan Mieg.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: We hebben namelijk elke avond rond 9:15 een nieuw liedje uit Nederland. En in 10 jaar 3 voor 12 radio is dat best wel regelmatig de Amsterdamse band Mieg geweest. Dit jaar vieren ze 10-jarig bestaan en dat wordt gelukkig gevierd met gloednieuwe muziek. Dus even inchecken bij de band. Hallo Sophie.
2: Hallo, Sophie hier van Mieg. Om jullie te vertellen dat wij dit jaar ons 10-jarig bestaan vieren. 10 jaar alweer, ongelooflijk. En we vieren dit door middel van live shows dit najaar. En we hebben ook een 7-inch opgenomen in live setting. En jullie gaan zo luisteren naar het nummer Bag of Cool. Dit nummer spelen we vaak in onze live shows als laatste of een van de laatste nummers. Maar we hebben het nog nooit opgenomen. Dus dat leek ons een perfect nummer voor onze 10-jarig bestaan 7-inch final. En jullie kunnen naar ons komen kijken in Amsterdam, Rotterdam of Nijmegen dit najaar. En daar is de 7-inch ook te koop. En nu veel plezier met het luisteren naar Bag of Cool. En tot snel!

Veel gaande als het gaat om live muziek. Morgen in de ochtendshow bij Wijnand en Jamie is Direct te gast. Die hebben afgelopen vrijdag een nieuw album uitgebracht. Gaan ze morgen uitgebreid over praten, maar leuker nog, spelen. Dus check in vanaf 6 uur in de ochtendshow bij Wijnand en Jamie. Wij hebben morgenavond uit België Kids with Buns te gast. En ja, iets heel groots waar ik je straks alles over ga vertellen. Maar het heeft te maken met Ierland. Ierland sowieso geweldig muziekland. Want ook Florence Road komt daar vandaan. Dit is een prachtige nieuwe single. Dit is Wish Upon You.

0: Zometeen na 10 veel meer nieuwe muziek en live-opnames vanaf Into the Great Wide Open van Radio Free Alice. Zometeen bij 3FM.
1: 3FM.
2: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
13: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
14: Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
17: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.

0: 12 Radio. Met onder andere live muziek vanaf Into the Great Wide Open van de band Radio Free Alice.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
2: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
3: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
1: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Geeft ruimte.
8: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
13: Greet. Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
0: Verleidens. Ja, zet je schrap voor veel meer nieuwe muziek in 3 voor 12 Radio. En live muziek zometeen vanaf Into the Great Wide Open. Na Miley en deze van Lana.

0: Queen zonder Cyrus, Lana met Del Rey. Je hoort ze allebei bij 3FM.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio met vanavond.
0: Ja, mooie terugblik op de festivalzomer van 2026. Vanavond hoor je een sessie die we opnamen op het festival Into the Great Wide Open van de band Radio Free Alice. Lunch Money heb je wel eens gehoord op de radio. Kick in the Shins kwam recent wel voorbij. Het is een band uit Melbourne in Australië die postpunk en indie rock maakt, maar dan een beetje melodieus à la The Smiths en The Cure. Maar dan met een mega bak energie van nu. Het is echt wel een hele toffe nieuwe band. De afgelopen jaren gingen ze van underground favoriet naar een van de spannendste nieuwe bands in Australië. Ze stonden ook al op Best Kept Secret dit jaar. En eind deze maand komt dan het lang verwachte debuutalbum uit, What's In Between. Daarmee komen ze ook terug naar Nederland. Daar ga ik je zo meteen alles over vertellen. Maar goed, laten we gewoon eerst die live muziek aan je laten horen. Kijk mee via 3fm.nl/live of open de NPO Luisterapp op je telefoon. Dit is Radio Free Alice live op Into the Great Wide Open. Dit is Lunch Money.

0: Radio Free Alice. De live versie van Kick in the Shins. Op het festival Into the Great Wide Open. Mocht je dit leuk vinden, binnen nu en een maand komt hun lang verwachte debuutalbum uit, What's in Between. En daarmee komen ze ook naar Nederland. Ja, slecht nieuws dan wel weer. Dinsdag 10 november in de Tolhuis Tuin is uitverkocht. Maar mocht je nou in de buurt wonen van Keulen, hey, dat is niet zo heel erg ver. Dan kun je ze gewoon op 8 november daar gaan zien. Hoe lekker is dat?
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

3FM Exclusive met Fontaine's DC. Ben je klaar voor het optreden van het jaar? Fontaine's DC, de 3FM Exclusive.

ik zou morgenavond even een wekkertje zetten. Zeg maar gewoon tegen je Google of tegen je Apple of tegen je Alexa of tegen je telefoon. Zet even een timer voor morgenavond 9 uur. We zenden morgenavond namelijk de 3FM Exclusive uit met Fontaines DC. Aanstaande vrijdag dan komt het lang verwachte album uit. Het album Dopamine Chamber. Album van het jaar. Ja. Maar morgenavond hoor je dus een uur lang Fontaines DC live bij 3 voor 12 Radio. In dit geval hoorde je Marianne. Er gebeurt sowieso veel deze week. Vrijdag, dan komt namelijk het lang verwachte nieuwe album van Angèle uit. De Belgische popstar komt met haar nieuwe album Instinct. Deze

0: is wel een album hoor. Ze maakte deze single, What You Want, samen met Justice. En dat zet ook wel direct de toon van wat je gaat horen vrijdag op het nieuwe album. Ja, ze is begonnen als zangeres achter een enorme vleugel. Nu achter een hele dikke synthesizer met een elektronische plaat. Een album geïnspireerd op de dansvloer. Scheid hebben aan meningen van anderen en eigenlijk het volgen van je eigen instinct. Zo heet die plaat. Ik had het genot om te mogen spreken met Angèle over dat nieuwe album. En ik vroeg haar dat je in tijden van digitale overconsumptie, social media en AI eigenlijk lastig tot je eigen instinct kan komen. En als dat dan lukt, wat is daar zo mooi aan?
1: No, we still have an instinct. I mean, I personally still feel connected to mine. I always feel like I still make like wrong choices and I still feel confused from time to time. But if I take like the wrong choice, but you know, while like following my guts, it means that I have a lot of things to learn from that. Or like if you don't listen to yourself and you do stuff, you might do like mistakes and that will be, in my opinion, harder to like adjust with, you know?
0: Het is gewoon belangrijk om te luisteren naar je eigen instinct. Dat hele album is je daar dus aan opgedragen. Gewoon doen in plaats van overdenken, eeuwig nadenken. Die thematiek die komt vooral terug in de track This Lay, die je ook eerder wel eens op 3FM hebt kunnen horen. Met een videoclip op een illegale bosrave met een hele dikke beat. Als een soort mantra erachteraan. Was ravecultuur ook best wel een inspiratie voor dit album? Ik vroeg het aan Angèle zelf.
1: It's definitely interesting to see how the rave culture has been repressed. And I mean, it has historically always been the case. But I feel like now, even more than ever, it's important to like give some space for like a free dance, a free way to like party and to express yourself and to transform. But I really hope that, you know, that following you and trusting your instinct and listening to your deeper self shouldn't require a lot. Like it should only require like connection to yourself. And maybe as you mentioned a little earlier, the world in which we're living now, which like algorithm and social media and everybody commenting and everything, it maybe makes it like harder to like feel spontaneous. But I think we all like should try to remain as spontaneous as possible, even in a world that feels like it's falling apart every day. And that, you know, that emergency to live comes from that.
0: Het is toch een mooie inspiratie, een mooie quote op deze woensdagavond van Angèle zelf. Blijf spontaan in deze wereld die uit elkaar aan het vallen is. Nou ja, wat die spontaniteit Angèle zelf opleverde is dus dat nieuwe album Instinct met een hele dikke, je hoort hier op de achtergrond, elektronische sound op dat nieuwe album. Ja, ze is dus geïnspireerd door legends als Soulwax uit België, Justice uit Frankrijk. Dat is toch wel bijzonder dat dat soort helden dan ineens met jou willen samenwerken. Gewoon samen in een studio. Is toch een droom die uitkomt.
1: I played them Dile en Interview, which like were the two songs that I like started working on very early in the process of Instinct. And I was like, these are the songs I have. And you know, I'm like, this is like almost a like direct like reference to their music. And they're like, yeah, good job, incredible, but you don't need us. And then that's when I thought of like, I was like, whoa, okay.
2: Wow.
1: I had to like pinch me a few times when that was happening. But they were like, what songs do you have that could like, you know, that you would like need something from us that you don't have yet, you know, and that's how What You Want and Trou came in there. Because I had those in my computer and was like, ah, maybe it's not like there yet, but I have this demo. And they like, yeah, they immediately enjoyed it. And I've sent the stems and I was like, yeah, do whatever you want and make it as like Soulwax and as Justice as you can. Because I want it to be dirty and incredibly like strong, but also like subtle. I don't know. I was like, I want to hear Justice and I want to hear Soulwax.
0: Crazy toch, die legends op de plaat. Soulwax en Justice op het album Instinct van Angèle dat vrijdag uitkomt. Niet alleen die namen staan op de plaat, maar ook Caroline Polachek. Sebastian, samen maakten ze deze, Love Triangle. Dit is Angèle, nieuwe muziek, nu bij 3FM.

0: mocht je dit geluid heel erg tof vinden. Vrijdag een heel nieuw album van Angèle. Instinct gaat het heten. Daar staat deze Love Triangle samen met Caroline Polachek en Sebastian op. En je kan het volgend jaar ook nog eens gaan beleven op een avond in AFAS Live. Angèle en Love Triangle bij 3FM.
1: Stop.
0: Oh, rustig. Rustig, we beginnen net. Althans, 3 voor 12 radio, elke maandag tot en met donderdag tussen 9 en 11 avonds. Met de allerbeste nieuwe muziek, zometeen op De Staat, Moula, Jet van der Steen. Maar ook gewoon de allerbeste classics. Pixies, dit is Where's My Mind. Tune!

Ja, kom ik even inbreken. Want vanavond zit ik in Londen voor het concert van Jill Scott in de Royal Albert Hall. Maar ik ben je niet vergeten hoor, lieve Jasper. Ik heb nog een muzikaal tipje voor je. Dat komt van dichter bij huis, namelijk uit Nederland. Michael Echo is het. Ik dacht ADE komt eraan. We moeten een beetje dansbaar gaan tijdens 3 voor 12 radio. Dus ik ben heel benieuwd of je zijn nieuwe single een beetje kan waarderen. Dit is Give It To Me van Michael Echo. En speciaal voor jou zit er toch ook ergens een klein gitaartje in verstopt.

berichten te krijgen uit Londen. Zeker als ze zijn van Eva Kleven. Tipje vanuit Eva. Michael Ico en Give It To Me. Doorgeefplaatje, dus Eva heeft hem bij deze aan mij gegeven met daarbij de vraag: Jasper, hoe vind je dit? Na de eerste half minuut dacht ik van, wauw, niet per se mijn ding. Ik ben niet de allergrootste danser. Maar toen dat Britse stemgeluid erin kwam, met ook die dikke gitaren, dacht ik, wauw, ik kan hier ook best wel op dansen. Lekker hoor, Give It To Me van Michael Ico. Doorgeeftipje van Eva aan mij. Nu, Jet van der Steen, kleine kans.

0: bestaat en Matter, die een beetje begint als No Limits van Too Unlimited. Moest ik ineens aan denken. Jordem, hier bij 3 voor 12 Radio. Het is het programma waar je elke maandag tot en met donderdag veel nieuwe muziek hoort. Maar ook in het weekend hoor je veel nieuwe muziek dan bij Vera on Track. En afgelopen weekend had ze een groot gesprek met Moola over zijn nieuwe album. Deze week 3 voor 12 album van de week, het album Domus. En ja, het maakte heel veel andere dingen dan voorheen. Tuurlijk, de trap roots, die komen daar zeker naar voren. Maar bij Vera dacht hij, vertelde hij in ieder geval, dat hij dacht nooit iets met Latin te doen. Totdat hij op een dag in de studio zat en het klikte ineens.
1: Op een dag, weet ik niet wat er was, toen had ik het ineens ontcijferd. Toen dacht ik ineens van ja, volgens mij is dit het. En toen heb ik Rangel gewoon geconnect. En toen zaten we de studio in. En toen merkten we gelijk van oké, ja, dit is de basis, dit werkt. Maar om dit helemaal soort van af te maken, dus een hele tune met twee verses, een bridge en al die hooks. Ja, dat was nog steeds wel een aardige uitdaging, hoor. En het was de hele tijd proberen, mislukken, proberen, totdat het lukte en totdat het volledig lukte. En daarom, ik ben wel heel, heel trots op de gelijk van oké, ja, dit is de basis, dit werkt. Maar om dit helemaal soort van af te maken, dus een hele tune met twee verses, een bridge en al die hooks. Ja, dat was nog steeds wel een aardige uitdaging, hoor. En het was de hele tijd proberen, mislukken, proberen, totdat het lukte en totdat het volledig lukte. En daarom, ik ben wel heel, heel trots op deze song, want het

0: Zo heet hij. Bij 3 voor 12 radio. I like the way you kiss. Toch handig, Anan, dat sommige artiesten gewoon eigenlijk altijd hun eigen titels roepen, toch?
1: Wel, toch? Ja, heb je eigenlijk niets meer te doen.
0: Nee, scheelt gewoon weer je stem sparen, want hey, belangrijkste instrument. Hoe hou jij hem een beetje op orde, je stem?
1: Nou, af en toe gewoon een beetje meezingen met de liedjes. Hou je hem een beetje warm? Komt altijd wel goed, toch?
0: Oh.
1: Heel veel ootjes. Ja. Zometeen nog meer ootjes.
0: Heel lekker. Zometeen tussen 11 en 1, Anan op je radio. Nu nog Wilson. Oh nee, Wilson E. I don't wanna play guitar, I wanna swing my head.

0: Hey, ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma.

0: De Bouncer zometeen. Magnetic na het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Heb ik nog een brief en verkeersinformatie voor je van de ANWB. Het is rustig op de weg. 1 file gemeld. Je staat op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen knooppunt Del en Culemborg. 7 kilometer doe je 7 minuten langer over. 3FM.
2: Ster. Tada, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,49.

0: Dragons bij 3FM. Je hoorde Radioactive. En heb jij al gehoord van Ray Dalton?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het is zo'n beetje zo'n vergeten naam die je vaak hoort. Ook als je in de supermarkt loopt. Echt zo'n supermarktartiest. Bijvoorbeeld met dit liedje.
1: Met

Robert Holdas, dan denk je waarschijnlijk het eerst aan Macklemore. Nou, dat klopt. Dat heb je helemaal goed. Maar Ray Dalton staat daar ook op. Sterker nog, dat is de man die je net hoorde zingen. En hij heeft nieuwe muziek uitgebracht. En ik vind het waanzinnig goed. Ik denk zomaar eens dat dit een nummer 1 hit kan gaan worden binnenkort. Ray Dalton, nieuwe muziek. Go That High.

0: is, je hoorde Lunch.
1: 3FM.
2: Anan.
0: Ik hoop dat je er lekker in zit. Mijn naam is Anan. Samen gaan we lekker de avond door richting je nacht. Misschien heb je nachtdienst. Misschien ben je gewoon nog lekker laat wakker. Kunnen we samen lekker de avond doorkomen in jouw geval. Met de meeste muziek bij 3FM. En heel wat berichtjes in de NPO Luisterapp. Komt van alles binnen. Cleo bijvoorbeeld, die stuurt een foto van zijn pizza. Met de tekst: ik was mijn pizza vergeten uit de oven te halen. Nu is die zwart. Dan maar een tostietje. Nou, dat is te zien op de foto. Kan niet anders zeggen. Ziet er behoorlijk zwart uit, ja. Eet smakelijk, zou ik dan maar willen zeggen. Patricia die is erbij. Die zegt: ik heb een thuis spa-avondje. Een maskertje op, lekker bubbelen in bad. En 3FM op de achtergrond. Hé, maar dat klinkt lekker. Dat klinkt als vakantie. Dus dat klinkt als genieten. Succes daarmee. Appje van Joy.
3: Ik ben mijn zolder aan het opruimen. De tijd is zo snel gegaan. Nog maar 3 laatste dozen.
0: Hé, maar dan ben je wel lekker bezig. Succes met opruimen zometeen, Joy. Mocht je iets van je willen laten horen, dat kan altijd via de NPO Luister. De app die staat open voor tekstberichtjes, voor foto's dus. En ook een audioberichtje mag je altijd inspreken. En ik weet niet of jij wel eens naar de sportschool gaat, maar de reden om het toch maar eens te doen, hoor je zo meteen van me. Eerst Outkast.

sportschool te gaan. Minstens 1 keer in de week. Als het lukt, 2 keer in de week. Maar goed, dat is inmiddels ook alweer 3 maanden geleden volgens mij. Maar nou las ik dus over een vrouw van 61 jaar. Die heeft het wereldrecord planken verbroken. Weet je wel dat je in zo'n lichtsteun op de grond zit. En dan mag je verder behalve je armen en je voeten de grond niet raken. Zij heeft dat dus verbroken, dat wereldrecord. Het was op een soort sportief evenement voor ouderen. Met dan als doel te laten zien dat ouderen ook gewoon sportief kunnen zijn. En dat je dat kan blijven doen op welke leeftijd dan ook. Nou ja, heel eerlijk. Ik zat even naar mezelf te kijken. Ik kom niet verder dan een paar minuten planken, denk ik. Misschien 2, misschien maximaal 3 minuten. En dan ben ik echt kapot. Deze vrouw, die heeft het 5 uur lang volgehouden. 5 uur lang in een plankhouding. En het stomme is gewoon, de baas van het evenement, die zei na afloop nog doodleuk. En het gaat erom dat je doorgaat met wat je doet. Hier werken we met sport, maar er zijn best wel een aantal dingen die we gewoon graag blijven doen naarmate we ouder worden. En toen dacht ik alleen maar, ja,

krijgen zometeen de muzikale overdosis. Een lijst die we samen samenstellen met allemaal liedjes waar een O in de songtekst zit. Komt doordat ik zelf heel slecht ben in het meezingen van liedjes. Misschien herken je dat wel. Dat je een beetje woordjes zit te mompelen of je verzint ineens spontaan woorden. Het is gewoon lastig, meezingen met liedjes. Probleem kunnen we oplossen door liedjes met O te verzamelen. Want hey, O, dat kunnen jij en ik allebei, toch? Zometeen een liedje die is ingezonden. Maar ik heb nu alvast alleen die O uitgeknipt. Ben ik benieuwd of jij kan raden in welk liedje dit zit. Ik zeg er wel even bij, dit is wel echt moeilijk, want hij gaat echt heel snel. Het fragment is 1 seconde. Nou, ik ben benieuwd of je het kan raden. Komt-ie. Ja, ik zei het, hij is echt heel kort, hè. Mocht je een idee hebben, je bent welkom in de NPO Luister-app. Zometeen, dan ga je de hele versie horen op 3FM. En dan kunnen we in ieder geval 1 liedje samen meezingen. In de muzikale overdosis. En ook Teddy Swims' Mr. Know-It-All komt eraan. En dit is Duc Dumont bij 3FM. And Need You.

0: Hey, misschien heb jij wel hetzelfde probleem als wat ik altijd heb. Dan wil je meezingen met een liedje, zoals het liedje wat je net hoorde van Teddy Swims. En dan lukt het niet. Heb je dat ook wel eens? Dan zit je woorden te verzinnen, dan mompel je wat. Of ja, er komt gewoon iets raars uit. Maar de tekst onthouden, dat kan zo lastig zijn.
1: Muzikale.
0: Het probleem is bij deze opgelost in de muzikale overdosis. Een verzameling die we samen maken met allemaal liedjes waar tenminste één keer een O in het liedje zit. Als je er eentje hebt gespot, laat het weten via de NPO Luisteren. Dan kunnen we elkaar een beetje helpen op die manier. Mag je ook doen via mijn Instagram, @AnanVerboom. Dus @AnanVerboom op mijn Instagram of een berichtje in de NPO Luister-app. Kunnen we elkaar helpen met liedjes die we wel kunnen meezingen. Het is ook een Spotify-lijstje, dus dan kan je die lekker opzetten in de auto bijvoorbeeld. En dan hebben we alsnog gewoon een beetje meezingvoer, om het maar even zo te zeggen. Gisteren heeft Annemieke een berichtje achtergelaten. Shepherd.

heeft ook hele mooie oosters. Die hebben we toegevoegd aan de muzikale overdosis. En voor vandaag kwam Jan Willem in de NPO Luisterapp. Die heeft ook een liedje gevonden waar er eentje in zat. Van Jean-Paul, She Doesn't Mind. Zit ook goede oos in. Nou ja, laten we even luisteren dan samen.

Dus is perfect om lekker mee te zingen. En dus voor de muzikale overdosis. Voegen we zeker weten toe. En heb jij er dus ook eentje gevonden? Kom maar door via de NPO Luisterapp. En wie weet hoor je hem dan morgen wel op de radio. Dit is Jean-Paul, She Doesn't Mind.

0: waar je denkt alles gehoord te hebben.
1: What is it?

0: Je hoorde het als eerst bij 3FM. Bicep en Soar met nieuwe muziek. Je hoorde Air. Nou, even out of the air gevallen.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Spelen we zometeen iets over 12. Waar op de kaart hinnikt het paard? Ik heb er namelijk ergens eentje verstopt in Nederland. Aan jou de vraag, waar is die verstopt? Krijg je 3 hints van me. En aan de hand daarvan kan jij hopelijk raden waar die verstopt is. Mocht je het goed denken te weten, kom maar door via de NPO Luister-app zou ik zeggen. Of 09091336 mag je ook altijd bellen als je het denkt te weten. En dan maak je kans op een Anan-zichtkaart en een 3FM festivalkleedje. Dus een mooie prijs te winnen zometeen rond 10:10. Dan krijg je de hints van me. En de eerste hint die heb ik nu alvast voor je. Dat is de volgende. In deze stad staat het oudste museum van Nederland. Het opende in 1784 al. Dus het oudste museum van Nederland staat in deze stad. Als jij denkt te weten waar dat is, kom maar door via de NPO Luister-app.

0: pech. Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl. Waarom
7: verdom? Simyo.
5: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3,000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
8: Hey, goeienacht. Welkom. Het is iets over 12. Je bent bij 3FM. En de nacht openen we met de Gorilla's. Zo. Na het laatste nieuws.
9: Etje Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
8: Situatie op de weg dan 3 en verkeer van de ANWB. 1 file gemeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaricum en knooppunt Eemnes. Daar heb je 15 minuten vertraging.
10: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
8: Waar op de kaart hinnikt het paard? Spelen we zometeen. Je krijgt 3 hints van me. Aan jou de vraag. Weet jij te raden welke plek ik bedoel? Maak je kans op prijzen. Eerst de Gorilla's.

0: Cat's Eye en Animal hoorde je bij 3FM. Oké, ben je klaar voor misschien wel het meest random radiospelletje wat je vannacht gaat horen? Maar het kan zijn dat je er heel goed in bent.
1: Waar op de kaart? Hinnikt het paard?
0: Ik zei het toch? Ik heb namelijk ergens in Nederland denkbeeldig een paard verstopt. Aan jou de vraag, waar heb ik die verstopt? Daarvoor krijg je wel 3 hints van me. En aan jou dan de vraag, ja, denk jij het te weten? Wil je dan van je laten horen in de NPO Luister-app... of maar eventjes opbellen via 0909-1336. Dus 0909-1336. Of even een appje in de NPO Luister-app. Dan maak je kans op prijzen. Namelijk op een Anan-zichtkaart rondom de plaats die jij goed gaat raden... en een 3FM festivalkleedje. Kunnen jouw kant op komen als jij het goede antwoord denkt te weten... en je wordt teruggebeld in de uitzending. Die 3 hints, dat zijn de volgende. In deze stad staat het oudste museum van Nederland. Het opende in 1784. Oh ja, is echt heel oud. Deze stad ligt niet aan het strand... maar ze kunnen elkaar wel buren noemen... En het is een belangrijke plek voor de nationale en internationale popmuziek... door het bekende poppodium Patronaat. Oké, heb je enig idee wat het goede antwoord is? Nou ja, stuur het naar me toe via de NPO Luister-app, zou ik zeggen. Of bel me eventjes op 0909-1336. Mag je altijd doen. En als jij het dus goed denkt te weten... en ik spreek je zo meteen... dan krijg je die prijzen, die Anan-zichtkaart en het 3FM festivalkleedje. Dus nog één keer de hints. In deze stad staat het oudste museum van Nederland. Het ligt niet aan het strand, maar ze kunnen elkaar wel buren noemen. En poppodium Patronaat staat er. Kom maar door, als jij het goede antwoord denkt te weten, win je zometeen die prijzen. En ook M&M ga je horen bij 3FM. Houdini, naar nieuwe muziek van K.O. Be happy.

0: Sam Houdini hoorde je bij 3FM. En dat heeft deze ook gedaan. Ons paard, die is ineens verdwenen.
1: Waar op de kaart? Hinnert het paard?
0: Hij is weg, maar we kunnen hem vinden door middel van 3 hints aan jou de vraag. Weet jij waar op de kaart dat paard...

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij werkt in de Ziggo Dome.
1: Ja, klopt.
0: Dan vraag ik me altijd af, krijg jij ook de concerten mee? Kan jij daar stiekem gewoon lekker naar kijken, ook als je een beetje tussen het werken door bent, zeg maar?
1: Ja, het ligt er een beetje aan waar je staat natuurlijk. Maar zoals vandaag stond ik in de zaal en dan zie je eigenlijk wel echt alles.
0: Oh, wat goed zeg. Wat heb je vandaag gezien?
1: Bryan Adams.
0: Oh, dan heb je ook niet de minste gelijk.
1: Nee, klopt.
0: Hoe was het?
1: Ja, het was echt heel gaaf.
0: Is het dan anders voor jou als je het beleeft vanuit deze plek dan wanneer je zelf nog naar een concert gaat?
1: Ja, dat wel. Want je bent wel alsnog continu bezig gewoon met je werk. En als je gewoon zelf gaat, ja, dan zie je wel echt alles, zeg maar.
0: Ja, en nu moet je dan steeds weglopen. Want wat doe je dan als je in de zaal staat? Wat is dan je functie, zeg maar?
1: Dan sta je achter de bar.
0: Oké. Okay. Oh, dus dan ben je eigenlijk vooral bezig met de drankjes en kan je een beetje genieten van het geluid, zeg maar.
1: Ja, klopt.
0: Ja, precies. Is het dan ook zo dat je nu deze de hint, zeg maar, rondom het patronaat, dat jou heeft gebracht naar deze plaats? Of kon je het sowieso wel goed raden?
1: Nou ja, ik hoorde patronaat, natuurlijk.
0: Ja.
1: En ja, ik kom uit de buurt van Haarlem, dus eigenlijk wist ik al gelijk dat het Haarlem was.
0: Nou ja, ik kan het heel spannend maken, maar je hebt helemaal gelijk. Dus die prijzen, ja, die ga ik jou

Sommieu bij 3FM en Feels Part 2 hoorde je. Hey, welkom. Het is de late avond die inmiddels is veranderd naar de nacht van 3FM. 4 minuten voor 12:30. Mijn naam is Anan en Maneskin ga je zo meteen horen. The Loneliest. Naar Felix en Don't You Want Me bij 3FM.

hoorde Baby Doll. En inmiddels is het uitgegroeid tot een 3FM mega hit. De plaat die je heel vaak hoort deze week. Omdat we er zo erg in geloven. En het gewoon een mega goede hit is. Dus letterlijk de mega hit van 3FM. En ik weet niet of jij hem al hebt gehoord. Misschien heb je hem gezien op social media. Maar er is dus een Nederlandse vertaling van.

0: de versie van Daniel Bos.
1: Gisteren bij Wijnand en Jamie in de ochtend
0: was Jamie Miller zelf te gast. En die luisterde dus ook naar dit liedje, naar de Nederlandse vertaling hiervan. Ja, daar moest hij toch eventjes op reageren.
2: I love your version more than I love my own version. So appreciate it.
3: So now he's just doing promo here in the Netherlands. But maybe someday when he's performing, we'll be connecting you
2: guys.
3: Yeah,
2: I'll bring you on stage next time I'm here, mate.
3: Kijk hier.
4: Thank you. Tell me when you perform in the Netherlands, we drink a beer and sing Baby Doll together.
2: Let's go, dude.
0: Kijk, en zo ontstaan mooie dingen in de ochtendshow hier bij 3FM. Elke werkdag tussen 6 en 9. Wijnand en Jamie in de ochtend. Nu

je luistert, die je opvangt wanneer je het hard nodig hebt. Daar draait het uiteindelijk allemaal om, hè. Het liedje wat je net hoorde, Best Still Joy. Maar ook deze plaat van Bente, Parachute. Eigenlijk precies datzelfde gevoel. Iemand die je nog even kan opvangen op het moment dat het even niet goed gaat. Dat je er doorheen zit. Nu bij 3FM, Bente. Dit is dus Parachute.

0: Jamaican en nu ook nog eens met Move Into The Sun. Maar ja, als je jezelf zo weinig druk oplegt, ik bedoel, als het fout gaat, toch niemand die het weet.
1: If it was a flop, nobody knows about it. If the record doesn't work, people don't connect with it, they're not gonna listen to it. Nobody knows about this record. So let's move on to the next one.
0: De relaxedheid hemzelf hoorde je bij 3FM, Hugel. En dit is Cigarettes After Sex.

0: 3FM, Three Doors Down, je hoorde Kryptonite. Aangekomen in de 3FM-nacht met allemaal van jouw favoriete hits. Allemaal achter elkaar zometeen, zonder het gebabbel van mij. Onder andere Prince ga je horen en ook Higo Antwoord binnen nu en een paar minuten. 3FM,
1: 1 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse Defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

God, o mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten, en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. Drie mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespees blessure.